0: Everton. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag in Volendam, omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege de concerten van Harry Styles. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

100% non-stop. Dit is van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, heeft daarvoor een sporthal beschikbaar gesteld. Daar kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Gisteren bood ook Amsterdam extra opvang aan. Daar kunnen de komende 6 maanden 230 asielzoekers extra naartoe om het overvolle Ter Apel te ontlasten. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis, niet vanwege haar gedrag, maar vanwege het gedrag van haar moeder. Die zegt dat haar dochter recht heeft op hogere cijfers, waardoor ze VWO zou kunnen doen. Ze bestookte de school en instanties met e-mails en nam gesprekken op die ze verspreidde. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak, maar liet al wel doorschemeren dat ouders zich soms bij beslissingen moeten neerleggen. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn twee van de drie wethouders weg vanwege een kritisch rapport. De inhoud daarvan is vertrouwelijk, maar het gaat onder meer om vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. Gisteravond sprak de gemeenteraad van Scherpenzeel over de kwestie. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd weggestuurd door de raad. Zijn partij heeft er moeite mee dat het rapport is gebaseerd op anonieme verklaringen. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgül Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd lang hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Die leek kansrijk om bij de volgende verkiezingen president Erdogan te verslaan. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met twee bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken. Bij 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Zijn partij, de CHP, wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo zit de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu, al meer dan een jaar in de gevangenis. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. De maatregelen worden toegevoegd aan een wet die de Tweede Kamer nu al behandelt. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreus zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. Er zou sprake zijn van onder meer vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd gisteravond weggestuurd door de gemeenteraad. Het boek Vergelding van Michael Berg heeft de Gouden Strop gewonnen. De prijs voor de beste Nederlandstalige thriller. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Dat gaat over een Zuid-Limburgse agent die oude moordzaken onderzoekt. Aan de prijs is een bedrag van €10.000 verbonden. Het weer, het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek via je favoriete streekradio.

0: en Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van den Brink laat ze naar het ministerie komen, zegt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten vangt te weinig asielzoekers op. Veel daarvan hebben überhaupt geen AZC. Vaak willen ze wel noodopvang bieden, maar die plekken zijn duur en maar tijdelijk. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. Veel partijgenoten van Özel zitten in de gevangenis, onder wie de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis omdat een ruzie tussen haar moeder en de school over de cijfers van het meisje is geëscaleerd. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
2: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

heerlijk, hè, die muziek uit de 70s. Ja, het prille begin van de jaren 70. Dit was uit dat eerste jaar, 1970. Christy en Yellow River. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Zeg ik goedemorgen. Gezellig dat je er bent op dit vroege tijdstip. 5 over 6. Lekker veel muziek. Heel veel onderwerpen.

Allemaal volgeschoteld, ook in Utrecht is wakker. Goedemorgen. Zo, een abrupt einde. Normaal zouden we dan bij de videosingeltje de naald in het etiket horen verdwijnen. Dat gebeurde dan weer niet. We gaan het hebben onder andere met burgemeester George Freulich over de opvang van asielzoekers. We hoorden dat zojuist ook weer in het NOS-journaal van 6 uur. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit opnieuw overvol. Wat kan de gemeente Vijfheerenlanden doen? We bellen met de burgemeester. Verder is de partij Ons Soesterberg uit Soest, die zich, net als andere lokale partijen in Nederland, best wel druk maken om het afschaffen van het luchtalarm. Idee van de minister, David van Weel. Partijen die het onverstandig vinden, het zijn er zeker 30. Ze hebben een brandbrief geschreven aan het kabinet. Wat staat daarin? En hoe kunnen zij verdedigen dat dat luchtalarm het elke maandag getest wordt, eerste maandag van de maand om 12 uur om precies te zijn, dat dat wordt afgeschaft? Hoe kunnen zij dat verdedigen? Dat horen we. Robert-Jan Boy gaat op pad. Niet één, maar twee of misschien wel drie locaties vandaag. In Utrecht is wakker, hoor je er meer over. Net als nieuws, weer, verkeer en fijne muziek. Zoals deze. Jan Smit, Frans Bauer, Chris Gros, Amsterdam.

0: beste muziek uit de jaren 60 hoor je natuurlijk bij ons.
1: Luister maandag 25 mei, tweede Pinksterdag, naar de 60s Top 100. God only knows what
0: I'd be without you. Edwin en Joost presenteren een dag vol muzikale

Ali de Zinning. De voorman van de groep The Time Bandits. De leadzanger, zo gezegd. I'm specialized in you, een van die grote successen uit de jaren 80. Utrecht is wakker, het is 9 minuten voor 6:30 geworden. Goed dat je bij ons bent, gezellig dat je ook bij ons bent. Gisteravond geluisterd aan de livestream die we natuurlijk altijd brengen als FC Utrecht voetbalt. Gisteren deden ze dat tegen Heerenveen. Hoe is het gegaan gisteravond? Positief in elk geval. We hebben straks ook nog een terugblik in Utrecht is wakker.

0: het?
1: Beyoncé, Knowles en Texas Hold'em. Het is bijna 6:30 geworden. Robert-Jan Boy pakt zometeen flink uit in Utrecht is wakker. Even een kort weerberichtje. Een zonnige vrijdag ligt echt aan je voeten. Het is vandaag zonnig in Midden-Nederland. Overigens wel vanmiddag een paar stapelwolken. Laat Grieta ons alvast even weten. Bij weinig wind wordt het echt wel zomers warm. 25 graden. Zometeen meer over het weer en over Robert-Jan Boy.
2: Beleef de Grebbelini. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelini.nl.
3: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
4: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
5: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Draai 98 in Driebergen.
4: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning. Fietsboot de Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
6: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
1: Twee jaar geleden was het groot nieuws, het deels instorten van de parkeergarage van het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Het ging om de zogeheten rijhellingen. En hoewel er ruim 140 geparkeerde auto's stonden, is het wonderwel niemand dat die is gewond geraakt. Oh, ik moet het zeggen dat de garage een half uurtje geleden volgens mij weer open is gegaan. Ja, dan wil je met je neus bovenop staan. Dat doet Robert-Jan Boy. Goedemorgen, Robert-Jan.
7: Ja, goedemorgen Bob. Inderdaad, er rijdt zojuist terwijl je aan het praten was een auto naar binnen toe. De parkeergarage. 2 jaar geleden, ja, ik was hier toen ook. Vlak na de ineenstorting van die, ja, die rijhellingen waar het om ging. Dan keek je naar binnen toe, daar zag je stofwolken, daar zag je puinhopen. Dan dacht je van, ongelooflijk dat uitgerekend die rijhellingen zijn ingestort. Er stonden diverse auto's in. Geen gewonden gevallen, dat is werkelijk een wonder, zou je kunnen zeggen. Ja. Sta nu even aan de buitenkant, want mevrouw moet er zo onmiddellijk vandoor. Kijk even naar die keienzijkant, die wand van keien. Daarboven die houten opbouw. U heeft zojuist uw auto geparkeerd, mevrouw.
8: Ja, zeker.
7: Van harte gefeliciteerd.
8: Ja, dankjewel. Ja, was wel even weer een spannend momentje, maar hij staat er weer.
7: Het was een spannend momentje. Hoezo?
8: Ja, toch heb je in je achterhoofd van, nou, zal het toch goed zijn. Maar we zijn weer binnen.
7: Als die rijhellingen maar niet instorten.
8: Juist. Ja. Dat blijft toch een beetje bij je.
7: Moest u denken aan 2 jaar geleden?
8: Ja, zeker. Ja. Ja,
7: vertel, wat heeft u meegemaakt toen?
8: Ik moest die dag werken. En 's ochtends hoorde ik wel een heel raar gekraak. En ik dacht, nou ja, het zal wel. En 's middags naar huis gegaan. En 's avonds is die ingestort.
7: Ja, toen dacht ik van, jeetje, Mina.
8: Gelukkig ben ik eruit. En gelukkig was er niemand die gewond is geraakt. Ja, inderdaad.
7: Wat gaat u zo meteen doen in het ziekenhuis?
8: Ik werk in de keuken. Dus wij gaan lekker eten maken voor de patiënt.
7: Zal dit het gesprek van de dag worden?
8: Ik weet het niet. Misschien.
7: En misschien ook wel dat de patiënten niet meer hoeven te pendelen.
8: Ja,
7: vanuit,
8: zeker.
7: Vanuit het stadhuis zit een beetje verderop.
8: Dat gaat echt schelen. Ja, absoluut. Ja.
7: Goed, ik ga er eventjes in.
8: Ja, dankjewel. Tot ziens.
7: Samen met Roeland Frank van het Antonius Ziekenhuis. Ja, aan de buitenkant zie je er helemaal niks van. Aan de binnenkant ziet het eruit zoals een parkeergarage eruit ziet, eigenlijk. Daar een auto. Nou, voor de rest nog maagdelijk leeg, zouden we kunnen zeggen.
9: Ja, tot nu toe zien we alleen een handjevol auto's nog staan. Ja. Maar het rijdt langzamerhand wel vol. Er komen steeds meer collega's binnen. Dat is mooi om te zien.
7: Moeten we dit nou een historische dag noemen?
9: Nou, toch eigenlijk wel een mooi moment. Zeker. Ja. Ik wil niet zeggen feestelijk, maar we zijn wel heel erg blij dat we weer terecht kunnen met de auto.
7: Hij is helemaal hersteld, die parkeergarage. Wat is er nou precies gebeurd?
9: Nou ja, eerst is natuurlijk de rommel opgeruimd van de oude hellingbanen.
7: Ja.
9: En intussen zijn er dus geheel nieuwe gebouwd op een wat andere constructie.
7: Ik zie daar zo'n hellingbaan. Gaat de auto naar boven toe?
9: Ja, dat klopt.
7: Dat was ook de plek misschien waar die instorting was?
9: Daar is het gebeurd. Ja? En wie goed kijkt kan zien dat de constructie nu toch wat anders is dan voorheen. Eerst hingen de hellingbanen aan de beton. betonnen parkeerdekken. En nu staan ze op eigen staanders op pilaren. En dat is echt heel robuust gebouwd om er absoluut zeker van te zijn dat er nooit meer zoiets kan gebeuren.
7: Oh, dat zijn de dikke pilaren die er aan weerszijden zijn.
9: Ja, grote stalen staanders staan ernaast. En verder is er boven de hellingbaan een dak gebouwd. Dat was een van de dingen die ook niet goed was, dat die hellingbanen in weer en wind met zon en regen te lijden hadden onder de weersinvloeden. En dat kan in ieder geval ook niet meer.
7: En voor de rest? Is dat het?
9: Ja, dat zijn wel de belangrijkste dingen die verbeterd zijn.
7: Ja, hoe kan het nou dat het 2 jaar geduurd heeft, maar liefst?
9: Ja, het was natuurlijk een heel bijzonder incident waar verder geen vergelijking mee was. Dus alles moest onderzocht worden, letterlijk de onderste steen boven. En dat heeft zijn tijd genomen. En verder is inderdaad ook voor het herstel uitgebreid gekeken naar wat de stevigste constructie is. En daar is toezicht op gehouden. En dat neemt gewoon allemaal zijn tijd.
7: Dat duurde echt 2 jaar?
9: Ja, veiligheid voor alles. Ja,
7: de eigenaar die heeft goed meegewerkt.
9: Ja, absoluut. We zijn heel blij met de manier waarop nu de boel hersteld is.
7: Heeft het ook nog impact gehad voor de rest van Nederland, wat parkeergarages betreft?
9: Ja, daar heb je natuurlijk geen zicht op. Maar ik weet wel dat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, die dat onderzoek in eerste instantie gedaan heeft, dat hij ook aanbevelingen voor elders heeft gedaan en ook bij het ministerie erop aangedrongen heeft om ook naar andere garages te kijken.
7: Ja. Kortom, feest vandaag.
9: Nou, feest vinden wij dat toch niet helemaal het goede woord, maar we zijn wel heel blij en opgelucht dat we hier weer terecht kunnen.
7: Ja, en nou zijn er omwonenden, die hebben last gehad van geparkeerde auto's. Hè. Mensen gingen daar de auto zetten. Er was het pendelbusje, wat aan het begin van deze diepte-reportage al eventjes noemde. Ik was gisteren eventjes bij een van de laatste ritten van het pendelbusje. Laten we even luisteren naar wat reacties van patiënten.
0: Ik mag nog 1 keer met het busje mee. Heel leuk. Ik vond het heel goed geregeld. Het is geweest die tijd. Dus ik kon mijn moeder brengen en halen. En het gaat heel goed zo met het busje.
10: Mijn tante is
7: maar hoe komt voor uw tand? Even,
11: het is de tand verloren. Ik hoop ook dat dit wat goedkoper is dan de parkeergarage bij het stadhuis hier. Want je betaalt je blauw.
7: Ja, hoeveel dus
11: dit
7: dan?
11: Dit interview kost mij al minstens €0,50.
7: Dat tikt aan.
11: Parkeerkosten. Ja, dat tikt zeker aan.
7: Ja. Dan voor het overige dat je moet lopen, dus 10 minuten lopen.
11: Ja,
7: of,
11: maar
7: met een pendelbusje, hoe kijkt u daar tegenaan?
11: Nou, ik heb geen probleem met lopen, maar...
12: Prima regeling. Ja.
7: Oké.
11: Ja, dat is goed. Ja, zeker. Prima.
13: Super. Het was super. Fijn dat het mag stoppen. Ja, fijn dat parkeergarage weer is. Naar, wat is het? Ruim een jaar?
7: 2 jaar.
13: 2 jaar, ja. Ja, dus 2 jaar met het pendelbusje.
7: Garage toch dichterbij.
13: Ja, zeker dat. Dankjewel.
1: Ja, we hebben het steeds over 2 jaar. En dat klopt, het was zondagavond 26 mei om 10:50 dat de rijhellingen van de parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein instorten. Vandaag dus best goed nieuws, want de parkeerhellingen en de parkeergarage is weer volledig.

0: Night, late December 1963. Je weet nog wel. Of niet, natuurlijk. De Four Seasons in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Brengt ons bij de sport, natuurlijk FC Utrecht. Ja, met open armen werden ze ontvangen, de Vriezen, in de Galgenwaard gisteravond. Nog even terug naar gisteravond, Rick van Malen.
1: En dat FC Utrecht die wedstrijd in een stijf uitverkochte Galgenwaard zomaar zou winnen van Heerenveen, daar zag het in de eerste helft helemaal niet naar uit. Toch gebeurde het.
2: Twenskov met het schot, Barkas. Omdat het schot niet hard is, het is de eerste kans van de wedstrijd. Die is voor Heerenveen.
3: Utrecht is een beetje van het pad.
2: Braude met de voorzet gaat komen. De kopbal gaat er niet in dankzij Wassily Barkas. Tweede grote kans voor Heerenveen.
4: En Utrecht, dat valt toch een beetje tegen. Krijgt het niet voor elkaar om de druk erop te krijgen bij Heerenveen.
3: Na 43 minuten moet Engwanda per Brankaar het veld af.
2: Daar komt die voorzet in de richting van Stepanov. Die gaat die voorbij en dan Stepanov doelpunt. 36 seconden gespeeld in de tweede helft.
3: We zijn de onderliggende partij, alleen we staan wel met 1-0 voor.
2: Van Overeem zoekt Vente. Vente ja, met de gelijkmaker. Die bal komt hoog voor.
3: Ja!
2: Binnengekopt door Mike van der Hoor.
3: En Utrecht leidt met 2-1. El Karouani. Ja! El Karouani. 58ste minuut. En Utrecht 3. Heerenveen 1. Daar komt het schot laag. Oh, dat wordt van richting veranderd en gaat dan naar binnen. Nou, dan zitten we in de 77.

0: laatste minuut en krijgen we dan toch nog een wedstrijd. En daar het laatste fluitsignaal. Finale, finale, finale. FC Utrecht op bezoek in Volendam tegen Ajax.
1: Na de 3-1 leek de buit binnen, maar toen Heerenveen de aansluitingstreffer maakte, was trainer Ron Jans er ineens niet meer zo zeker van.
2: Jeetje, je denkt echt met 3-1 en we hadden echt ook zeg maar het momentum. Ja, dan valt die 3-2 met die vrije trap. En, jeetje man, oh, het, zo spannend nog. Ging, kon alle kanten erop. Hè.
3: Ja, want het was werkelijk, ze vlogen heen en weer aan allebei de kanten.
2: Nou ja, het was een halve finale en je weet van, ja, we hebben toch niks meer te verliezen van beide kanten. Maar wij gingen voor die vierde goal. Maar zij voor die gelijk maken. En, ik denk dat wij zo blij zijn dat het geen verlenging is geworden, want dan had je mentaal absoluut een nadeel gehad.
1: In de finale wacht zondag Ajax. De wedstrijd kan niet in de arena gespeeld worden. Daar staat popster Harry Styles. De wedstrijd wordt dan dus verplaatst naar Volendam, waar, zoals het er naar uitziet, geen Utrecht supporters welkom zijn. FC Utrecht speler Mike van der Horen wil daar eigenlijk gewoon niet aan meewerken.
4: Ik vind het echt schandalig dat wij daar, ja, dit moet gewoon een feest zijn. En ja, dan moet het wel ergens op neutraal terrein, man. Maar ik vind dat we alles aan doen om de supporters dit te kunnen geven. Stel je voor, je hebt een memorabele wedstrijd en je kan daar niet bij zijn. Je ontneemt gewoon dingen voor supporters en het is allemaal leuk en aardig. Maar ja, zo is het voetbal niet bedoeld, zeg maar.
1: Mooie woorden van Mike van der Hoorn, hoe dan ook. De finale is zondag live te horen bij RTV Utrecht. De winnaar gaat naar de voorronde

0: Nou, denk nu 73. Het is even geleden, maar dan heb je ook wat. Stevie Wonder en You Are The Sunshine Of My Life. En dan hoor je Grieta Spannenburg. Nou, geweldig toch. Wat mooi. Wat een mooie introductie voor jou.
1: Van, heerlijk. Altijd een rode loper. Heerlijk.
0: Van mij uit. Jazeker. We leggen hem uit de hele dag trouwens voor jou. Om de ontwikkelingen van het weer mee te gaan krijgen. Je had ons al eventjes een berichtje gestuurd. Dat heb ik voorgedragen om even voor 6:30. Of 6:30 was het vanmorgen. We krijgen veel zon vandaag. Maar vanmiddag ook wat wolken. Die gaan toch niet de temperatuur van 25 graden in de weg zitten vanmiddag?
1: Als het goed is niet. Nee, dat gaat niet. Gisteren hadden we vrij. Toen zag je nog, dat hoge drukgebied, dat moet zich dan nog een beetje ontwikkelen.
0: Ja.
1: En ik was zelf bij mijn moeder en die hoorde ik zeggen, ze hadden heel veel zon verwacht, zei ze. Ze hadden. Ik zeg, maar ze moeten wel een beetje luisteren.
0: Ja.
1: Nee, die stapelwolken, die zaten er gewoon in. Die, bij zo'n hoge drukgebied heb je altijd een gebiedje met dalende luchtbeweging op enige hoogte. Dan komt er een zogeheten inversie tot stand. Eigenlijk een soort deksel op de pan, alleen de deksel zie je niet. En een stapelwolk die gisteren ontstonden, die konden niet verder omhoog uitgroeien, want daar zat het deksel. Dus ze moesten horizontaal uitgroeien. En dat is wat je dan vaak bij het begin van zo'n hoge drukgebied ziet. Hadden we gisteren dan ook wat mee te maken, waardoor het qua zonuren eventjes enige tijd, een paar uur, een beetje tegenviel.
0: Ik merkte het gistermiddag inderdaad, ja.
1: Ja, mijn moeder was er ook niet blij mee. Ze zei van, het zou zonnig zijn.
0: En dat komt door het deksel. En jouw dat moeder zei dan ook, deksels nog aan toe, zeg.
1: Het deksel zit er nog. En het deksel zit er nu wat minder. En bovendien is er net iets minder vocht vandaag voorhanden.
0: Aha.
1: Dus er komen later vanochtend, zo rond lunchtijd, echt wel een paar stapelwolkjes. Maar zijn er veel minder alweer dan gisteren. En ze zijn misschien wel lekker dat er even een schaduwtje over glijdt.
0: Mm-hmm.
1: En verder zien we in de hogere luchtlagen wat van die wolkensluiers, hoge bewolking, wat sluierbewolking. Maar het is de komende tijd een beetje dimdammen over het beetje bewolking dat overschuift. Want het grootste aandeel gaat natuurlijk naar de zonneschijn. Vandaag is het gewoon over het algemeen vrij zonnig. Soms een paar wolken. En die temperatuur die moet dan eigenlijk uitkomen voor het eerst dit jaar op de zomerse 25 graden.
0: En is er een behoorlijke weg te gaan? Weg af te leggen voor de temperatuur, zeg maar, om die op 25 te krijgen? Waar zitten we nu ongeveer op dan?
1: Ja, we zitten nu op zo'n 10 tot 13 graden.
0: Nou ja,
1: dus,
0: toch wel.
1: Dus toch ook al wel. En je voelt eigenlijk al sinds gisterochtend dat je gewoon in een andere luchtsoort terecht bent gekomen.
0: Dat wel, ja.
1: Ja, dat we echt nu de zomer zijn ingeslingerd en de kilte echt weg is. En de temperatuurstijging gaat dan ook best wel snel. We zijn al snel toch in de loop van de ochtend boven de 20 graden. En ergens in de middag moet dan de maximumtemperatuur van 25 graden worden bereikt. Ik denk dat dat voor veel mensen een hele fraaie temperatuur is. Ook weer een temperatuur en een aandeel zonneschijn vooral, om goed bij te smeren of in ieder geval de schaduw op te zoeken. Want de zonkracht is in deze fase van het voorjaar hoog.
0: Ja, en we zitten natuurlijk een maandje, zeg maar, voor de langste dag, kortste nacht. Dus met andere woorden, we zitten best wel bij het warm. Wat is dat, het langste punt van hoe moet ik dat zeggen?
1: Ja, de kortste dag, de langste.
0: Ja, precies,
1: de kortste nacht, de langste dag.
0: Ja, inderdaad. Ja, ik zat weg.
1: Je merkt het ook.
0: Ja?
1: Het is zo lastig. Ik vind dat heel lastig. En zeker, wij allebei moeten natuurlijk vrij vroeg op.
0: Ja.
1: En wil je eigenlijk wat vroeger naar bed. Maar het is gewoon tot 10:00, 9:15 nog licht. En het is 's ochtends alweer heel vroeg ook weer licht. Dus ik vind dat altijd wat lastiger slapen in deze fase.
0: Maar wel lekker buiten zitten als het kan. Met die avonden
1: het.
0: Die eraan zitten te komen.
1: Nou ja, daar heb je goed punt. De komende avonden zijn ook echte zomeravonden.
0: Ja. Hey, kort eventjes. En zometeen over een klein uurtje, zo vanaf 10:00 vooraf, doen we nog een keer een weeroverzicht. Dan wat uitgebreider over het weer voor de Pinksterdagen. Het gaat nog allemaal door in de vorm van dat
1: nog
0: het erg lang warm blijft?
1: Klopt, het zit er nog steeds in. Het is niet ineens gekeerd. De kaarten zijn niet omgekeerd.
0: Okay.
1: Nee, het worden warme, zonnige Pinksterdagen met 25 tot 28 graden.
0: Oké, misschien zeggen anderen wel weer 25 graden vind ik goed. Meer niet. Maar dat hebben we ook niet in de hand natuurlijk. Hè?
1: Nee.
0: Jij houdt dat voor ons goed in de gaten. Dankjewel Grieta voor nu.
1: Tot zometeen.
0: Met een kopje thee erbij, 10:00 en een weerspreuk, hè, als het kan.
1: Zeker.
0: Goed zo, tot zo dan. Hier zijn de Dolly Dots.

0: De Spencer Davis Group uit het mooie bouwjaar 1966. Utrecht is wakker, het tweede uur in de stijgers. En we horen onder andere hierover. Het bekende luchtalarm. En waarom? Blijf luisteren.
1: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van Wieferen in Amersfoort geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
1: 20% korting?
2: Ja, ook bij Van Wieferen.
1: Fietsboot de Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
3: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Draai 98 in Driebergen.
4: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
5: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
6: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gebbelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegebbelinie.nl.
7: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig, 400.000 minder dan een jaar eerder. De daling komt door het winterweer en door de oorlog in het Midden-Oosten. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie mis. Bij ING verdwijnen dit jaar 950 banen. Voor de betrokkenen kan dat nadelig zijn voor het pensioen vanwege de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Bij vakbond de Unie komen veel vragen binnen van bezorgde werknemers.
10: Het voelt zo ontzettend oneerlijk bij mensen. Juist ook omdat het is geld wat mensen zelf hebben ingelegd. Of dat de werkgever voor hen is ingelegd. En omdat ik ontslagen word, kan ik het geld niet meer krijgen en gaat het misschien nog naar een ander toe ook.
9: In het sociaal plan is bij ING geen compensatie geregeld. Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winsten heeft gemaakt. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daarheen gebracht. De finale van de play-offs voor het Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. En FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2, zag commentator Mark Kloostra.
11: Groot feest in Galgenwaard, want Utrecht wint deze halve finale, die vooral na rust een groot voetbalfeest werd. Met name voor die supporters en spelers van FC Utrecht, want ze trekken aan het langste eind op naar Volendam. Want ze spelen de finale tegen Ajax.
9: En dat die finale in Volendam wordt gespeeld, komt dat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege popconcerten. Het weer, vooral in het noorden wat stapelwolken, maar verder veel zon. En het wordt 24 tot 26 graden.
0: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Ja, tweede uur staat weer bol van de onderwerpen van morgen. En ga je zo meteen erover bijpraten. Robert-Jan Boy op locatie bij Sint-Antonius in Nieuwegein, omdat de rijhellingen weer open zijn gegaan vanmorgen. Hij rijdt, moet ik zeggen, zo meteen naar weer een ander plekje toe in Midden-Nederland. Waar, dat ga je zo meteen horen. Eerst horen we de stem van Kees Hoogendijk. Dorenstein.
12: Ja, we hebben hier ook een Kees Hoogendijk natuurlijk.
0: Kees is geparkeerd, sorry. Ik zit eventjes in een andere vibe, zeg maar. Kees Dorenstein natuurlijk, ja. En jij vond dat ik er goed gekleed uitzag vanmorgen.
12: Nou ja, nou, ik vond wel. Je hebt en een trui aan en een vest eroverheen. Het vest is gelukkig uitgegaan, maar het wordt 25 graden vandaag.
0: Want ik was vanmorgen echt nog niet wakker toen ik me moest aankleden vanmorgen vroeg, dus vandaar. Goed, Kees Dorenstein, met het nieuws de hele ochtend bij Radio M.
12: Ja, duizenden mensen die hebben gisteravond op het Domplein in Utrecht gedemonstreerd tegen extreemrechts geweld.
0: Ja.
12: Verschillende actiegroepen lieten zich horen tijdens een zogenoemd solidariteitsprotest. Met de protest wilden ze een positief tegenwicht bieden aan het extreemrechtse geweld bij asielzoekerscentra. van de afgelopen week. Ja, en je hoorde het net al, hè? FC Utrecht is door naar de finale van de play-offs voor een Europees ticket voor de voorronde van de Conference League. Heerenveen werd 3-2 geklopt in de Galgenwaard. Dat betekent dus dat Utrecht zondag in het stadion van Volendam tegen Ajax speelt. Want de Johan Cruijff Arena is voor Harry Styles op dit moment. Heeft zijn concertrecht daar. Het is nog wel de vraag of er FC Utrecht supporters bij mogen zijn.
13: Zeer twijfelachtig,
12: want de burgemeester van Volendam ziet het niet zitten. Ron Jans denkt er anders over. Nou, die horen wij straks in het uitgebreide regio nieuws om 7:30. Mm-hmm. Ja, en de parkeergarage, je zei het net al, naast het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein, is vandaag na 2 jaar weer open gegaan. In 2024 stortte de hellingbanen van de garage in. En wonder boven wonder raakte daarbij toen niemand gewond. Nou, onze verslaggever Robert-Jan Boy was daar vanochtend bij. En gisteren sprak hij nog mensen die voor het laatst een pendelbusje namen. Vanuit Nieuwegein dus naar het ziekenhuis, het Antonius ziekenhuis. Ja, en hij sprak één iemand en die hoopte toch wel aan een kleine verbetering. In ieder geval ten opzichte van de garage die nu gebruikt moet worden.
14: Ik hoop ook dat dit wat goedkoper is dan de parkeergarage bij het stadhuis hier. Want je betaalt je blauw.
13: Ja, hoeveel dan?
14: Dit interview kost mij al minstens €0,50.
12: Nou, dat was het interview ook zeker waard, hoor.
13: Ja. En hij heeft zometeen weer een andere locatie. Maar dit in het nieuws natuurlijk zometeen ook uitgebreid.
12: Ja, zeker.
13: Kees, dankjewel. Tot zometeen dan.
15: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het heurt.
16: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
15: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
17: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
18: Dag je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
19: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
20: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
21: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
20: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
21: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
13: Nou, het was geen onzin wat ik net zei. Ik probeer zo min mogelijk onzin te praten trouwens. Dat we veel onderwerpen vanmorgen hebben in Utrecht Zwakker in dit tweede uur van ons radioprogramma. Verslaggever Robert-Jan Boy was vanmorgen bij de parkeergarage in Nieuwegein. De rijhellingen zijn weer begaanbaar. Je kunt je auto weer neerzetten en dat na bijna 2 jaar. Het was 26 mei 2024 dat die hellingen plotsklaps op een zondagavond instortten. Toen was Robert-Jan erbij. Vanmorgen ook weer bij de opening. Nou ja, een feest was het dan niet, Robert-Jan. Maar ja, wel fijn voor iedereen natuurlijk. Weer om de auto daar te kunnen neerzetten. Jij bent nu onderweg naar een volgende locatie. En dat is best een eindje rijden vanaf Nieuwegein gerekend, toch?
22: Nou ja, alles is relatief, Bob. Inderdaad, Veenendaal, dat is de bestemming nu. Ik ren nu juist Veenendaal eigenlijk binnen, dus ik ben er bijna. Het centrum in de buurt van het gemeentehuis, waar alles druk in orde wordt gebracht. En ook trouwens buiten Veenendaal voor de profkoers, de wielerkoers Veenendaal. Want die gaat vandaag van start om
13: te beginnen
22: met de vrouwen en morgen de mannen. Maar ja, en het is ook vorig jaar weer niet gehouden vanwege de NAVO-top, dus de laatste de keer was inderdaad 2024 ook. Dus het is hier wel degelijk een feestje, zou je kunnen zeggen. Hoewel het nou nog vrij rustig is in de straten natuurlijk. Maar het is wielrennen, niet alleen in Veenendaal, maar ook daarbuiten. Want het parcours loopt natuurlijk door een gedeelte van de provincie.
13: Ja?
22: We gaan er zo meteen veel meer over horen.
13: Na 7:30 in Utrecht is wakker, tot zometeen. Nou, Robert-Jan is dus niet op de fiets vanuit Nieuwegein naar Veenendaal gegaan, maar met de reportagewagen. Ja, en dan zometeen hebben we het hierover. Het afschaffen van het luchtalarm. En niet de testen alleen waarover gesproken wordt, maar nee, er wordt veel meer aan gedacht. Het hele luchtalarm moet weg. En

0: en Utrecht en Oceaan van Raccoon. Laten wij voor wat het is voor dit moment wel een mooi nummer. Het zijn verschillende gemeenten in Nederland waar lokale partijen zijn die het niet eens zijn met de afschaffing van het luchtalarm. Dat kwam van de week in het nieuws. Dat is het luchtalarm dat je elke eerste maandag van de maand hoort bij test. Het zou gaan verdwijnen vanaf het jaar 2028. En dat vinden de genoemde partijen onverstandig. Er zijn er zeker 30 die steunen met een brandbrief die naar het kabinet is gestuurd dit plan om het niet te gaan doen. Het niet afschaffen van het luchtalarm. Een van die partijen bij ons in de regio is ons Soesterbeek. Berg uit Soest natuurlijk en de fractievoorzitter Gerben Stormbroek. Gerben, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: De partijen in Nederland zijn heel gauw verenigd. Jullie hebben contact gezocht met anderen. Hoe is dat in zijn werk gegaan om die brief op te stellen dan?
1: Wij hebben inderdaad contacten met andere lokale partijen in Nederland. Dat gaat echt heel eenvoudig. Hè. We zitten in een appgroep met allerlei andere lokale politieke partijen.
0: Ja,
1: en zo gaat dat, hè, in tijden van normale communicatie.
0: En zo staan de neuzen heel gauw dezelfde kant om. Want justitieminister Van Weel die zei van de week dat er gewoon te weinig geld is. Het is een verouderd systeem. Het kan niet worden vervangen. Onderdelen zijn er niet meer. Maar dan to the point, hè. Waarom is het belangrijk, vinden jullie ook, dat het luchtalarm blijft bestaan?
1: Nou ja, het is natuurlijk een betrekkelijk eenvoudig analoog systeem. Dat juist heel goed aanvullend kan zijn op zaken als NL Alert. Hè, wat wel wordt geroepen, we hebben toch NL Alert, daar bereiken toch iedereen mee.
0: Ja.
1: Maar ja, je hebt juist eenvoudige middelen nodig in tijden van crisis. En, want wat doe je als bijvoorbeeld door cyberaanvallen mobiele netwerken worden uitgeschakeld?
0: En dat is niet ondenkbaar natuurlijk, hè, dat je op een gegeven moment geen mobiele telefoon hebt in tijd van nood.
1: Dat lijkt ons in ieder geval niet heel ondenkbaar dat zou kunnen gebeuren.
0: Hè? Komt de minister dan ermee om dat gewoon af te schaffen dan?
1: Nou ja, hij leunt op het idee van, hè, nou ja, eerder is al geopperd een aantal jaar geleden van, we moeten van dit systeem af. Het is achterhaald, het is niet meer van deze tijd, het is eigenlijk te duur, we hebben geen vervangingsonderdelen, et cetera. Dan is ook een motie aangenomen in de Tweede Kamer van, nou, doe dat nog niet. We gaan er in ieder geval onderzoek naar doen. Daar is ook uitgekomen, stop daar nou niet mee, want je hebt juist in tijd van crisis heb je aanvullende systemen nodig. Ja, en hij beroept zich nu eigenlijk op het feit, ja, we hebben er ook gewoon geen geld meer voor om dit te vervangen. En dat is natuurlijk wel lastig uit te leggen in tijden waar je 3,5% van je BBP aan defensie uitgeeft en de miljarden tegen de klippen klotsen.
0: Hou
1: dan juist zo'n systeem, dat aanvullend is op het digitale systeem die we kennen, in de lucht, juist in tijden van crisis.
0: Ja, letterlijk en figuurlijk moet dat in de lucht worden gehouden. Hè? Want het is een bekende. Ik laat even een klein fragmentje horen. Dit is dus een test. Dit is geen ramp, bij wijze van spreken, nog even gesteld. Dus in Utrecht is wakker eventjes dat geluid laten horen van dat luchtalarm bij deze.
1: Ja.
0: Ja, iedereen kent dat natuurlijk als test, maar stel je voor dat er echt wat is en je hebt geen mobiele telefoon. Want er zijn ook mensen die natuurlijk helemaal geen mobiele telefoon hebben, ook niet over een jaartje of zo.
1: Nou ja, kijk, dat wordt natuurlijk wel eens vergeten. Hè. Er wordt natuurlijk vanuit gegaan van iedereen heeft een mobiele telefoon. En veel mensen zullen dat ook hebben, maar heeft iedereen een smartphone? Wat doen bijvoorbeeld oudere mensen die daar niet goed mee overweg kunnen? Mijn schoonvader van 83 die vraagt bij me regelmatig van wat is mijn pukcode, want ik weet niet, mijn telefoon doet het niet meer.
0: Ja?
1: Nou ja, die kun je moeilijk uitleggen van ja, dat komt als er echt iets aan de hand is, dan gaat mijn alarm eraf, maar dan komt een berichtje op je telefoon.
0: Ja, wat? Precies, snap je? Ja.
1: Ja.
0: Kortom, er moet wat mee gedaan worden. Die brandbrief moet dat duidelijk maken. Jullie hebben met meerdere partijen dus opgesteld, althans ondertekend, zeg maar.
1: Ja.
0: Dan stuur je dat naar de minister, David van Weel. Is er al een reactie uit Den Haag gekomen richting Soest en Soesterberg?
1: Nou, wij hebben nog niks binnen zien komen.
0: Nee.
1: Dus we gaan ervan uit dat hij de brief wel gezien heeft en maar hopelijk ook gelezen heeft. En ook denkt van ja, we moeten hier echt stappen in ondernemen om op zijn minst heel goed te gaan overwegen wat gaan we doen. Want we hebben ook al begrepen van de nieuwsoptredens vandaag van Wereld van we hebben nog een paar jaar de tijd, maar we moeten wel iets, maar we gaan nog even uitzoeken wat we dan precies moeten gaan doen.
0: Mm.
1: Ja, en dat is natuurlijk niet het allerbeste signaal op het moment dat je ook de gemiddelde Nederlander oproept om bijvoorbeeld noodpakketten in huis te halen voor het geval dat er echt iets gaat gebeuren.
0: Ja, het wordt een beetje, je wordt een beetje in twijfel gebracht of het allemaal wel klopt, of het allemaal wel goed is. En als je zo meteen geen alarm meer hebt, dat is dan misschien ook wel heel erg gek. Gerben, we gaan het afwachten, gewoon een reactie uit Den Haag. En dan hoop ik dat er zo gauw mogelijk ook in Soest en Soesterberg duidelijkheid gaat komen.
1: Dat hopen wij zeker, inderdaad, ja.
0: Dankjewel voor je tijd en een goede dag, hè?
1: Goeiedag ook, hoor.
0: Dag, Gerben Stormbroek, de fractievoorzitter van Partij Ons Soesterberg in Soest.

Cliff Richard, Back to the 60s. Net als op Tweede Pinksterdag. Daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Utrecht is wakker. Ik sprak net met de voorzitter van Ons Soest, Soesterberg, over het afschaffen van het luchtalarm. En daar mag je ook je zegje over doen. Sterker nog, bij deze de uitnodiging. En veel mensen hebben die uitnodiging trouwens al ontvangen via de Radio M Utrecht Facebookgroep, de Facebookpagina. Want inderdaad, het afschaffen van het maandelijkse luchtalarm, dat is niet oké. Maar als het helemaal afgeschaft wordt, als het systeem straks niet meer bestaat, zou je het gaan missen als kiespijn? Of zeg je, oh, net zoals de voorzitter zojuist al even zei, ja, dan hebben we misschien toch een probleem omdat we niet iedereen bereiken. En is iedereen wel te bereiken in tijden van crisis? Je kunt altijd luisteren natuurlijk naar Radio M Utrecht, want wij hebben natuurlijk als calamiteitenzender heel veel touwtjes in handen. Dat moet goed gaan dan. Maar je wilt ook op de hoogte zijn, niet alleen via een NL-alert, maar misschien ook wel van dat luchtalarm, dat je weet, hé, er is nu echt iets aan de hand. Je reactie is welkom, kan via Facebook, Radio M Utrecht, en zelfsprekend ook via de app. Elze zegt goedemorgen en de groetjes vanuit Woudenberg. 11 graden en half bewolkt en het luchtalarm, zowel op mijn iPhone als buiten, vindt het een goed idee dat het elke maand getest wordt. Dan ben je er zeker van dat als de nood aan de man komt, het systeem ook werkt. Hans die zegt, ja, afschaffen, gewoon afschaffen. Ik hoor het soms geen eens. Elke maandag, elke eerste maandag van de maand tot 12 uur. Ja, alarm is via de telefoon, zegt Hans. Nou, die denkt er anders over. Dorothea zegt, ik vind dat het moet blijven. Ik ben er zo aan gewend en zolang het er is, voor vluchtelingen heeft dit een betekenis dat ze moeten gaan schuilen. Dat is natuurlijk een ander geval. Ja, moet blijven, dat mag duidelijk zijn. En Johanna zegt, ik ben het ook met Else eens. Ze heeft het goed verwoord. Nou, dat is dus, ik vind het een goed idee dat het elke maand getest wordt. Wat vind jij? Laat het weten. Hier bij Radio M Utrecht via Facebook. Kan gelijk iedereen met je meelezen. Of je doet dat anoniem, wil ik niet zeggen hoor. Maar dat kan ook via natuurlijk de RTV Utrecht app.

0: goed uit. Kees zit naast me. Er zitten wel een paar beeldschermen tussen, gelukkig. Want ik straal heel veel hitte uit waarschijnlijk ook. Ik heb het vest nog heb ik wel uitgehaald. Ik heb mijn trui nog aan. Ja, het wordt heel warm vandaag.
1: Ja, inderdaad. Dat zou je niet zeggen, inderdaad. Maar oké, het is ook nog vroeg. Hè. Nog geen 25
0: precies,
1: graden.
0: Precies. Ik stroop de mouwen even op. Eigenlijk moet jij dat ook doen, want jij hebt zo meteen het regio nieuws.
1: Ik heb mijn mouwen opgestroopt, hoor. Helemaal goed.
0: Hey, vertel, wat hebben we in het nieuws?
1: Nou, zometeen slecht nieuws voor FC Utrecht supporters. En goed nieuws als je een parkeerplekje zoekt.
0: Kijk eens aan.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
6: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
7: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
6: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
8: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt... en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
0: Half 8, je luistert naar Radio M Utrecht. Het regionieuws door Kees Dorrestein begint met duizenden mensen... die gisteravond op het Domplein in Utrecht gedemonstreerd hebben... tegen extreemrechtsgeweld.
1: Ja, verschillende actiegroepen lieten zich horen... tijdens een zogenoemd solidariteitsprotest. Hun boodschap was, vluchtelingen zijn welkom. Nou, met het protest willen ze een positief tegenwicht bieden... aan het extreemrechtse geweld bij asielzoekerscentra van de afgelopen weken. Op de Beeldse Rading bij De Beeld zijn gisteravond 2 auto's op elkaar gebotst. Het ongeluk gebeurde rond 11 uur bij de oprit naar de A27. Bij de auto's liepen flinke schade op. Op foto's is te zien dat de voorkant van de voertuigen is ingedeukt. Het is niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren of dat er iemand gewond is geraakt. De politie deed ter plekke onderzoek. FC Utrecht is door naar de finale van de play-offs voor de Conference League. Want Heerenveen werd in de Galgenwaard geklopt met 3-2.
9: En daar het laatste fluitsignaal. Finale, finale, finale. FC Utrecht op bezoek in Volendam tegen Ajax.
1: Ja, Stepanov, Van der Hoorn en El Karouani scoorden voor FC Utrecht. Vente en Trenchkov maakten de goals voor Heerenveen. De finale wedstrijd wordt dus gespeeld in Volendam... omdat de Johan Cruijff Arena is uitgeleend aan de... concerten van Harry Styles.
0: Harry Styles, wel razend populair, maar dat hij echt zo'n voetbalwedstrijd kan verdrijven, dat kan. Ja, ja, dat is gelukt.
1: Nou ja, als je 10 concerten organiseert en het levert heel veel geld op, dan.
0: Waarschijnlijk is dat een drijfveer geweest, ja.
1: En waarschijnlijk was ook het idee dat Ajax al uitgevoetbald was. Dat liep even wat anders. Zoals het er nu uitziet, wil de burgemeester van Volendam geen Utrecht supporters. En dat vindt trainer Ron Jans van FC Utrecht onacceptabel.
10: Als je je huis verhuurt. Ja, dan moet je maar bij de tegenstander spelen, vind ik.
1: Ja, nou ja, wat er nu gaat gebeuren, dat is nog even afwachten. De wedstrijd is in ieder geval zondag live te horen bij RTV Utrecht... mocht je dus niet naar Volendam mogen.
0: Precies, dus via de RTV Utrecht-app kun je bijvoorbeeld ook luisteren... waar je ook bent naar die wedstrijd.
1: Exact. Dus,
0: maar het is wel een domper natuurlijk als je fan bent... en je zou er heel graag naartoe willen. Ik kan me er wel heel goed voorstellen dat je dan heel teleurgesteld bent.
1: En het is de derde Utrecht-Ajax of Ajax-Utrecht. En tot nu toe heeft Utrecht er 2 gewonnen. Dus ik snap ook wel... dat dat de fans denken, nou, laat me er nog bij zijn. Want misschien pakken we wel Ajax 3 keer dit seizoen. Dat zou allemaal
0: kunnen. Een hat-trick, ja, precies.
1: Dan nog even naar Nieuwegein. Of in ieder geval, ja, de parkeergarage naast het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein, helemaal aan de rand, hè, is vandaag na 2 jaar weer open gegaan. In 2024 stortte de hellingbanen van de garage in. En wonder boven wonder raakte toen niemand gewond. Roeland Frank van het Antonius ziekenhuis vertelde onze verslaggever Robert-Jan Boy vanochtend hier op Radio M Utrecht wat er nou de afgelopen 2 jaar is gebeurd.
11: Eerst is natuurlijk de rommel opgeruimd van de oude hellingbanen.
12: Ja.
11: En intussen zijn er dus geheel nieuwe gebouwd op een wat andere constructie.
12: Ik zie daar zo'n hellingbaan. Gaat de auto naar boven toe?
11: Ja, dat klopt.
12: Dat was ook de plek misschien waar die instorting was?
11: Daar is het gebeurd. Ja? En wie goed kijkt kan zien dat de constructie nu toch wat anders is dan voorheen. Eerst hingen de hellingbanen aan de betonnen parkeerdekken. En nu staan ze op eigen staanders op pilaren. En dat is echt heel robuust gebouwd om er absoluut zeker van te zijn dat er nooit meer zoiets kan gebeuren.
1: Nou, de afgelopen 2 jaar reed er een pendelbus vanuit Nieuwegein daar naar het ziekenhuis. En deze bestuurder hoopt in ieder geval op betere tijden nu het de garage weer geopend is.
13: Ik hoop ook dat dit wat goedkoper is dan de parkeergarage bij het stadhuis hier. Want je betaalt te blauw.
12: Ja, hoeveel
13: dus dit
12: dan?
13: Interview kost mij al minstens een halve euro.
1: Ja, en goed nieuws, dit interview voor jou is helemaal gratis.
0: Geweldig. Ja, dat is logisch. Maar wel gek dat je dat dan een verslaggever aangeeft natuurlijk. Maar goed, het is wel de waarheid.
1: Ja, ik snap het wel hoor. Als je dan je auto parkeert, ook nog een pendelbus moet pakken en die parkeergarage waar je hem neerzet is dan heel duur. Dan kan je nog beter op de fiets komen.
0: Zeer adrem.
1: En vandaag is ook ideaal fietsweer. Het wordt 25 graden. De fietsweer in een shirtje. Dan zou
0: en, een petje, en een petje op voor
1: en
0: de zon.
1: En een petje in een korte broek en een beetje smeren. Maar geniet ervan.
0: Oké, dankjewel. Dat was het weer. Meer over het weer van Grieta Spallenberg. Ook het weer voor de komende dagen. Met Pinkster dus.
14: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Beeldhoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
17: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
18: Woonboulevard Utrecht is tweede Pinksterdag open met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
19: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
20: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
21: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
22: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze. En de mooiste merken. En uitsluitend de beste materialen. En vanzelfsprekend de beste installateurs. Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van
23: Bad & Body.
22: Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
24: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolvenplein in Utrecht.
25: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Nou, de dagvraag komt bij deze. De laatste van deze week. Wat is de bestemming van de gevangenis in de toekomst? Je hebt 2 keuzemogelijkheden en misschien nog wel 3. A. Woningen en een hotel, dat gaat het worden. Of antwoord B. Kantoren. Of antwoord C. Ze zijn alle 2 goed. Het worden woningen, een hotel en kantoren. Je mag het doorgeven, antwoord A, B of C. A, woningen en een hotel, dat is de nieuwe bestemming van de gevangenis. B, kantoren of inderdaad antwoord C, woningen, een hotel en kantoren. Geef het door via studio@rtvutrecht.nl. En maak zo'n rondleiding mee in de gevangenis.
26: Utrecht is wakker.

0: the Common People. De versie van Paul Young in de jaren 80 was heel succesvol ook. 11 minuten over, 7:30 is het inmiddels geworden. Griet en Spallenburg en het weer voor Midden-Nederland ga je zo meteen horen hier bij Radio M Utrecht. Maar we hebben het over vandaag en morgen eerst, want dan worden in Veenendaal de benen weer gemasseerd en de rugnummers opgespeld. Waar heb ik het over? We hebben het over de wielerwedstrijd Veenendaal. De profkoers die vorig jaar niet door kon gaan. Toen hadden we de NAVO-top, weet je nog wel. Nu, vandaag en morgen is alles anders. En over een paar uur starten volgens mij de vrouwen en morgen de mannen. Dat weet verslaggever Robert-Jan Boy ongetwijfeld al, want die is al midden in Veenendaal. Robert-Jan, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Bob. Inderdaad, vandaag de vrouwen, morgen de mannen. Ja, vorig jaar ging die door in verband met de motards en zo die voor de NAVO-top nodig waren. Ik ben nu momenteel in de permanence, in het gemeentehuis. Permanence, de plek waar de vrijwilligers zich gereed maken. Waar de koffie natuurlijk wordt beroerd, dat is logisch. Maar voor de rest overal van die tafeltjes met een bordje erop. Teams zie ik daar bijvoorbeeld staan. Dit tafeltje kan ik eventjes niet zien, maar daar zie ik een ronde tafel met allerlei stickers, lijkt het wel. Er staat dokter staat erop. Ik zie daar koersdirecteur, jury en zo is alles.
2: Organisatie
1: ook nog. Ja,
2: de tafel hebben we ook nog.
1: En wat ligt hier nog meer op deze tafel eigenlijk?
3: Vlaggen, ja? Shirts, stickers voor op de auto's.
1: Dan kunnen we wel even doorgaan.
3: Ja, alles wat nodig is om deze dag weer tot een succes te maken.
1: Het is Odin de Kroon, Manolo. Manolo Versteeg.
2: Ik weet dat ik een hele moeilijke naam heb. Ja, dat klopt.
1: En de heren zijn al, 35 jaar bij Veenendaal betrokken, hè? Het is ongelooflijk.
3: Ja, klopt. Ja, ik was nog een jong manneke, zeg maar. En in de voetsporen van mijn vader getreden. En zo heb ik een stokje overgenomen.
1: Ja.
3: En tot op de dag van vandaag. Maar vandaag is de laatste keer voor ons.
1: De laatste keer?
3: Ja, de laatste keer.
1: Waarom dan?
3: Dat roepen we al jaren. Maar het is een keer, we moeten een keer het stokje overdragen aan de jongelui.
1: Het steentje is bijgedragen.
3: Juist.
1: Het steentje is bijgedragen. En hoe is het dan om hier te staan? Je ziet, de hersens worden, ik zei het net, hersens uitgedeeld. Je voelt een beetje de spanning van jongens, het gaat zo meteen beginnen voor mijn gevoel.
2: De spanning om weer te gaan beginnen, natuurlijk, die is er. Maar we zijn de rust in zelf, we zijn het gewend. We maken er weer een schitterend weekend van. Zowel op de vrijdag vandaag en morgen op de zaterdag.
1: Ja.
2: Ja.
1: Wat gaan jullie doen vandaag?
3: Wij zorgen dat de finish weer, of de start sowieso weer goed terecht komt. Ja. En dan vooral de doorkomst, hè, dat zijn, die moeten we natuurlijk goed begeleiden.
1: Want hoe begeleid je er dan? De dranghekken klaarzetten?
3: Nou, die staan er al. Die hebben we gisteravond al opgebouwd. We moeten natuurlijk zorgen dat iedereen veilig van het parcours afblijft. En vooral op het moment dat ze doorkomen.
2: Ja. We houden de boel streng in de gaten natuurlijk.
1: Ja, dat soort werkzaamheden.
2: Te maken met veiligheid. Ja. En daarnaast zijn we eigenlijk voor de begeleiding van de VIP's. Voor de overstap.
1: De VIP's?
2: Ja, die zitten natuurlijk
1: in de hoor kaart. Ik hoor de geruchten. Ja, het moet even to the point komen natuurlijk.
2: Maar altijd.
1: Dat een Joop Zoetemelk ook aanwezig is.
2: Joop is zeker aanwezig. Ik zal nog niet zeggen waar hij zich bevindt. Dat zien we vandaag in.
1: Dat horen we later wel. De winnaar van 1985, de eerste.
2: De eerste winnaar, dat is helemaal correct.
1: Ja.
2: Maar hij is aanwezig.
1: Ja.
2: Zij het niet vandaag, zij het morgen, maar hij is wel gesignaleerd.
1: En dat is toch fantastisch.
2: Dat is heel, die man heeft gewoon een uitstraling. En iedereen, wie kent hem niet?
1: Nou ja, Nederlands beste wielrenner zo'n beetje.
3: Dat is de held, hè? Van
1: de Pomares.
3: Ja, iedereen kent hem.
2: Je kan Joop eigenlijk wel vergelijken met Odin eigenlijk.
3: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: Nou ja, dat gaat wel heel ver natuurlijk. Ja. Dat gaat wel heel ver. Zeg, maar als je de begintijd vergelijkt in de jaren 90 toen die begonnen. Hoe was dat sfeertje toen? Ik bedoel, namen als Steven. Ja, misschien even kijken. Wie was Steven?

0: Jong was erbij.
1: Ja,
0: Gerrie
1: Kneteman, Zoetemelk dan. Ja, dat waren natuurlijk wel fenomenen, zeg maar. Hè. Dat, ja, die, daar wilde je eigenlijk al heen om hem te zien. En ja, dat is tegenwoordig wel iets anders. Hè. Wat onbekendere namen, terwijl het misschien wel grotere namen zijn. Maar ik ben zelf daar niet in meegegroeid, zeg maar. Ja, ja. Dus ja, de jeugdnamen... Ja, die
0: was de koers toen kleiner of groter dan
2: nu? Nee, die was zeer groot, zeer groot. Ja. Waarom zeg ik zeer groot? In 87 ben ik inderdaad begonnen bij een schitterend bedrijf... wat een hele grote sponsor was in de wielerwereld. Ja. Vanuit die positie had je inderdaad te maken met de Eurosport, SBS6, de helikopters, alles erop en eraan. Het was echt heel groot. Hij werd ook later in het jaar verreden. Dat had allemaal te maken met een Amstel Gold Race in verband met het puntklassement. Ja. Ja, vanuit die positie is Veenendaal eigenlijk in 2014 even Arnhem-Veenendaal Classic geworden. Veenendaal Arnhem Classic.
0: Andere naam, maar nu weer Veenendaal.
2: Tot en met 2016 is nu weer gelukkig teruggebracht naar Veenendaal. Ja, en tot op de dag van vandaag staan we er nog steeds.
1: Ja, ja. Dat,
0: maar de sfeer is wat anders.
1: De sfeer blijft gewoon.
0: Die blijft hetzelfde.
1: Ja, die is perfect. En, ja, met 75 vrijwilligers, hè, dat we dat niet vergeten.
0: Nee.
1: Hè, want zonder de vrijwilligers geen evenement.
0: Nee. Nou, we gaan het allemaal. We blijven hier natuurlijk nog eventjes. We gaan zo meteen ook eventjes met de koersdirecteur praten, onder meer.
1: Ja.
0: Want
1: ja,
0: er is wel wat veranderd ook qua parcours. Ten opzichte van vorig jaar. Want de Gebbenberg is eruit en het paardenveld.
1: Ja. En de spoor hebben we erbij.
0: Oh, er zit een spoor bij.
1: Ja, er zit een spoor bij.
0: Dat is veel. Dat is balanceren op de rails.
1: Ja, balanceren
0: op de rails. Ja. Nou, in ieder geval.
3: De mogelijkheid.
0: We kunnen de massageolie al bijna ruiken, Bob. En horen wij in ieder geval tandwielen ratelen. Ja hoor, ik hoor ze al.
4: Goed zo. Veenendaal, we zijn er nog lang niet klaar mee, gelukkig. Het weer voor Midden-Nederland, daarover hoor je zo meteen veel meer van Grieta Spannenburg.

0: bluf. Ik ben niet meer bang. Het is 8:10 geworden. Radio M Utrecht met alle ruimte voor Grieta Spannenburg, alle ruimte voor mooi weer. Nou, dat komt goed uit, Grieta, denk ik.
1: Ja, hè? Nee, dat is. We zijn de zomer ingegleden. En die blijft voorlopig nog wel hangen. Met de komende tijd gewoon heel veel zonuren. Geen neerslag. En hoge temperaturen. Hè? Wordt vandaag waarschijnlijk voor ons in Midden-Nederland. En daarmee voor heel Nederland. De eerste zomerse dag van het jaar. Vaak valt die zo'n beetje half mei. We zijn een beetje aan de late kant. Maar toch netjes op 22 mei. Ja, we hebben 2 hele kille weken achter de rug. Ja, ja. Die willen we misschien ook wel snel vergeten. Maar gelukkig viel er ook regen. Die was ook nodig. Nou, kunnen we nu van fraai weer profiteren. Met op dit moment een graad of 14. Nou, ik denk dat het om een uurtje of 11 vanochtend 20 graden is. En dan koersen we af op die zomerse 25 graden.
0: Ja, en als dat dan net niet gehaald wordt, 24,8, 24,9 in de beeld, dan gaan we daar niet om huilen natuurlijk.
1: Want nee, gaan we niet huilen. Wat het mooie is, het is geen eendagsvlieg. Dus dan hebben we altijd morgen of eerste of tweede Pinksterdag nog om die 25 graden wel te gaan halen. En dat zit er ook heel dik in.
0: Toch niet heel de dag volop ruimte voor de zon. Er zijn ook wel wat wolken die dan schemering brengen. Dat zal wel niet zijn, maar wel het feit dat er wat gehinderd wordt, toch?
1: Ja, ja, dat is op zich wel weer lekker. Gisteren viel het qua zonuren dan eventjes wat tegen door de stapelwolken. Vanmiddag zullen er ook vast wel wat stapelwolken ontstaan, maar het zijn er duidelijk veel minder dan gisteren. Mm-hmm. Dus vanmiddag een paar stapelwolken, vanochtend wat sluierbewolking. Maar ja, de hoofdrol wordt toch echt wel gespeeld door de zon. Maar er zit af en toe wat in de lucht. Dat is ook leuk voor weermensen bijvoorbeeld. Of voor mensen die toch wel wat leuk vinden om eventjes de lucht in te kijken en naast die vogel ook nog een wolkje te zien. Maar het zit eigenlijk de zon niet in de weg. En de zonkracht zeker niet, hè. De komende dagen is de zonkracht 6 of 7. Ja. Dat is voor ons land is dat sterk tot zeer sterk. En dat is natuurlijk duidelijk, hè. Ik bedoel, we gaan richting de langste dag. Dus die zon die staat hoog aan de hemel en die schijnt scherp door de lucht heen.
0: Precies. Nou, je zegt het net ook al. De komende dagen, het blijft even lekker warm, hè. De komende tijd wordt misschien wel heel erg warm. Hoe gaan we de Pinksterdagen in? Want, nou ja, dat is natuurlijk zondag en maandag. Maar morgen hebben we ook nog een mooie dag om mee te beginnen.
1: Ja, ook. En je ziet dat er wel wat verschillen zijn in de temperatuur. Maar het zijn allemaal een beetje nuanceverschillen. Heeft ook te maken met vanuit welke hoek de wind waait. Nou, waait hij vandaag uit het zuidoosten, maar heel licht. En de komende dagen gaat hij dan langzaam een beetje uit het noorden waaien, maar allemaal heel licht. Dus je ziet een kleine golfbeweging in de maximumtemperatuur. Morgen zonneschijn, een paar wolken. Soms kan morgenmiddag de zon een beetje wat fletser uitpakken. Dus een klein storingtje dat passeert over het noorden van het land. Krijgen wij ook een beetje wat wolkenvelden van. Is eigenlijk de overgang van het ene hoge drukgebied dat verdwijnt naar het volgende hoge drukgebied dat er alweer achteraan zit. Daartussenin heeft zich een klein storingtje gevrummeld met een paar wolkenvelden. Mag de pret niet drukken qua temperatuur. Morgen wordt echt een warme dag. 7, 28 graden. Daarachteraan zondag een licht noordelijk briesje. Nou, 1 graadje eraf. Nou, maandag tweede Pinksterdag weer een graadje erbij. Dus zo rond die marge slingeren we een beetje door de Pinksterdagen heen met 25 plus temperaturen dus. Ja. En met veel zonuren.
0: Ja, wat lekker. Hey, het is een echt een lange periode die we ingaan. Want die Pinksterdagen hebben we dan. En dan volgende week is niet in ene voorbij, begrijp ik toch?
1: Nee, het is niet in ene voorbij. Wat je wel ziet is dat vanaf halverwege volgende week die noordelijke wind ietsjes wat meer gaat opsteken. Dus niet meer zwakjes is, maar wat matig wordt. En dat er iets meer wat, nou ja, frissere lucht wordt bijgemengd. En dan krijg je waarschijnlijk dat op woensdag die temperatuur wel een val maakt. Naar 21 tot 23 graden als middagtemperatuur. Ja. En dat is misschien ook wel heel lekker na zo'n hele warme periode.
0: Ik denk het ook een beetje afkoeling.
1: Afkoeling. Ja, dan worden de nachten ook weer wat, weet je wel, wat onder de 10 graden. Daar zijn we dan misschien inmiddels ook een beetje aan toe.
0: Dankjewel voor nu. Dat was ter afronding van deze complete weershow. Zeg ik nog even een mooie weerspreuk om vandaag die 25 graden te bereiken.
1: Ja, wat mij opviel is dat er heel veel dauw ligt nu vanochtend op de velden, op het gras en op de auto's. Mm-hmm. En ook dus late avond gebeurt het al. Avond dauw en zon in mei. Hoi met Karren in de wei.
0: Zo, dauw, wat mooi van jou. Grieta, dankjewel. Tot over een klein uurtje.
1: Tot de volgende. Weer.
0: Tot zo.

0: Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar coredate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
1: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
2: Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Acht uur, Jan van Putten met het NOS-journaal. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Vaak duizenden euro's. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Toch zegt ING-bank te kijken naar wat nog mogelijk is.
9: Omdat we weten dat dit eraan komt, hebben we samen met de vakorganisaties gevraagd aan het pensioenfonds, bekijk, onderzoek naar de voorwaarden waaronder toch die voortzetting van een pensioenopbouw kan plaatsvinden tot na uitdiensttreding.
8: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, stelde daarvoor een sporthal beschikbaar. Daar konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn er met twee bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Gisteren bood ook Amsterdam extra opvang aan. Daar kunnen de komende 6 maanden 230 asielzoekers extra naartoe om het overvolle Apel Ter Apel te ontlasten. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio noemt Cuba een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Hij zei in Miami dat het land banden heeft met vijanden van de VS en dat het terrorisme sponsort. Ook president Trump sprak opnieuw dreigende taal. Hij zei dat hij speelt met de mogelijkheid van een inval. De VS zet Cuba onder steeds grotere druk. Deze week kwam de Amerikaanse justitie met een aanklacht tegen oud-president Raúl Castro voor het neerhalen van twee Amerikaanse vliegtuigjes 30 jaar geleden. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Hij werkte op Saba bij Defensie als medisch specialist. Voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig, 400.000 minder dan een jaar eerder. Die daling komt door het winterweer en door de oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse presentator Stephen Colbert heeft zojuist zijn allerlaatste Late Show afgerond. Het programma bestaat al meer dan 30 jaar en wordt sinds 2015 door Colbert gepresenteerd. De zender trekt nu de stekker eruit. Aan het begin van de show bedankte Colbert de kijkers.
10: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years and I have meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
8: Veel fans denken dat Colbert van de buis is gehaald onder druk van de Amerikaanse president Trump.
3: Het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken... en het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Utrecht is wakker. Het derde uur van ons programma met nieuws en actualiteit uit Midden-Nederland. En natuurlijk ook een belangrijk onderdeel is het nieuws uit de regio. En dat wordt vanmorgen door Kees nauwgezet gevolgd en samengesteld. Kees, wat hebben we in het regionieuws om 8:30 uitgebreid?
12: Ja, Bob, goedemorgen. Ja, met nieuws dat ze zojuist binnenkomt. Bij winkelcentrum Planetenbaan in Bilthoven is vanochtend een plofkraak gepleegd. Het gebeurde rond 16:30. Een omstander vertelt dat hij vanochtend vroeg twee jongens met een breekijs op een scooter voorbij zag komen. De politie heeft een deel van het winkelcentrum nu afgesloten voor onderzoek. Om 8:30, je zei het net al, hoor je in het uitgebreide regio nieuws hier meer over op Radio M Utrecht.
11: Okay, plofkraak dus.
12: Een plofkraak, ja. Mm-hmm. De onderhandelingen over een nieuw Utrechts college zijn geklapt. Na een spoeddebat gisteren bleek er niet genoeg vertrouwen tussen de onderhandelende partijen GroenLinks PvdA, D66, CDA en de Partij voor de Dieren. Het CDA is uit de onderhandelingen gestapt. Meerdere anonieme bronnen melden dat onder andere het dossier sekswerk voor die breuk zorgde. En een automobilist en een motorrijder zijn gisteravond op elkaar gebotst op de Utrechtse weg in Amersfoort. Daarbij raakte de motorrijder gewond. Zowel de motor als de auto raakten beschadigd.
11: Oké, meer hierover dus zometeen uitgebreid om 8:30. Kees, dankjewel. Tot zometeen. Verkeersinformatie van de ANWB. Het gaat nu over de A27 van Utrecht naar Gorinchem. Tussen afritten Bilt en Houten is het wegdek in slechte toestand. Rijden wat langzamer allemaal. Is niet ook alles beschikbaar? Dat klopt. 10 minuten vertraging heb je. Nogmaals. Tussen afritten Bilt en Houten, dat is vanuit Utrecht richting Gorinchem over de A27.
13: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
14: Juwelier Duvolet staat al twee decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Draai 98 in Driebergen.
13: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
15: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
16: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
17: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
18: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
19: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
20: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
19: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
21: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
11: Ook weer veel te doen en veel om goed te blijven luisteren naar Radio MU tegen op de hoogte te blijven van bijvoorbeeld Veenendaal, de wielerklassieker, de wielerkoers die dit jaar wel door kan gaan. Verslaggever Robert-Jan Boy, we hebben al veel gehoord over de voorbereidingen. Het gaat gebeuren vandaag en morgen, hè?
22: Ja, de vrouwen starten om 1 uur om precies te zijn. En dan gaan ze aan die 120 kilometer beginnen. Nu in het centrum van Veenendaal. Ik zie daar allerlei tenten staan. Ik zie daar de opstelling van de cabines waar ongetwijfeld de jury zit. En de commentatoren. De dranghekken staan hier al opgesteld met de spandoeken er tegenaan. De vrijwilligers staan een beetje te praten nog. Maar sommigen staan op een post met hun vlag. En zojuist komt hier een oranje auto aangereden met een jonge man erin. Ja. Die wrijft een beetje in zijn ogen. Ik begrijp dat er net een parcoursverkenning achter de rug is, meneer.
23: Ja, vanaf 6:00 waren we al rondjes aan het rijden.
22: Waar bent u geweest?
23: Wageningen. Achter Berg, ja.
22: Nog opmerkelijke zaken tegengekomen op het parcours?
23: Nee, een beetje grind.
22: Beetje grind, is dat alles?
23: Ja. Ja, een beetje wegvegen, wat takjes weghalen, dat soort dingen, ja.
22: Kijk, dus alles glad maken dat er geen valpartijen kunnen ontstaan.
23: Laten we het hopen, ja.
22: En zometeen gaan we praten met koersdirecteur Bart Voskamp, die hier ook naar deze finish- en startlocatie toekomt. Want er is wel wat veranderd ten opzichte van 2024. Om er wat te noemen, de Gebbeberg is eruit. En het paardenveld, twee toch stevige klimmen van de eerste categorie. Ja. Laat maar zeggen, ja. Dat heeft zijn redenen. En zo zijn er nog veel meer dingen te zeggen over deze nieuwe editie van Veenendaal. Veenendaal. En je hoort het misschien een beetje aan de opwinding van mijn stem. Ja. Mijn hele opwinding van mijn hele wezen eigenlijk. Dat ik het bijna niet meer hou.
11: Tot zometeen, Robert-Jan Boy. Oké, voorzichtig, hè? Doet het bijna in de broek. Het water staat sowieso tot aan de lippen. Maar dan heb ik het over Ter Apel. Daarover gaan we zo meteen doorpraten. Kan een gemeente in Midden-Nederland de opvang gaan bieden? We gaan zo meteen bellen met de burgemeester van de gemeente Vijfheerenlanden, Sjors Freulich. Want eerder waren er uitspraken. Ja, het kan wel opvang, maar gemeenten in Nederland moeten wel duidelijke afspraken maken met hun inwoners en ze ook serieus nemen. Je hoort er zo meteen meer over. In Utrecht is wakker bij Radio M Utrecht.

0: Sister Golden Hair van America. En Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Bracht de tijd om 7:15. Doordat het aanmeldcentrum in Ter Apel in de provincie Groningen overvol zit, heeft het COA besloten alleen kwetsbare mensen op te vangen. En dat leidde er woensdag al toe dat zo'n 50 asielzoekers de nacht in Stadskanaal moesten doorbrengen. En afgelopen nacht werden zo'n 100 mensen opgevangen in een sporthal in het Drentse Gieten. Bij ons in de provincie, en dat is bijvoorbeeld in de gemeente Vijfheerenlanden, wordt ook nagedacht over opvang en uitbreiding. Burgemeester Sjors Vreulich van de gemeente Vijfheerenlanden zei eerder dat asielopvang goed kan verlopen, mits gemeenten duidelijke afspraken maken en inwoners serieus nemen. Daar praat ik graag de komende minuten over door met de burgemeester van Vijfheerenlanden, Sjors Vreulich. Goedemorgen.
1: Dag Bob, goedemorgen.
0: Dat aanmeldcentrum in Ter Apel, ja, dat kan het nu echt niet meer aanblijven. Nee. We hebben de spreidingswet, we horen over de demonstratie, we zijn tegen en voor opvang. Wat kan er in de gemeente Vijfheerenlanden gaan gebeuren? Wat gaat er gebeuren?
1: Nou, er gebeurt al heel veel gelukkig in onze gemeente. Wij zijn druk bezig om een nieuw AZC niet eens op te stellen of daarvoor plannen uit te werken. Dat wordt op dit moment gevuld met mensen. Wij hebben vanuit de spreidingswet een opdracht om zo'n 338 vluchtelingen te huisvesten. En wij gaan dat, denk ik, binnen een paar weken, in elk geval volgende maand, gaan wij dat halen. Op dit moment zitten er ongeveer 150 mensen hier in Vijfheerenlanden vanuit de asielzoekers. Nou, dan moeten er nog 150, 160 bij. En dat gaat de komende weken langzaam gebeuren. En dat is keihard nodig. Toen ik dat een paar dagen voor het eerst hoorde, dat er weer een soort triage aan de poort in Ter Apel was. U kunt wel naar binnen, u moet buiten blijven. Ja, dat is natuurlijk te gek voor woorden. Als je weet dat zo'n 100 gemeentes in Nederland nog helemaal niks doen. Dus dan denk ik echt, in een land als Nederland zou dat toch niet waar mogen zijn.
0: Ja, laten we zo even doorpraten over andere gemeenten, wat zij dan wel zouden moeten doen, hoe zij dat misschien kunnen gaan doen. Feit is dat er nu 150 mensen worden opgevangen in de gemeente Vijfheerenlanden. Maar je hebt natuurlijk ook inwoners die bezorgd zijn. Hoe worden inwoners van gemeente Vijfheerenlanden geïnformeerd? Ik bedoel, hoe leeft het bij hen?
1: Ja, natuurlijk leeft het overal waar een AZC komt, daar leeft het om de inwoners. En dat begrijp ik supergoed. Ik ben alleen heel erg blij dat wij in Vijfheerenlanden in, wat was het? Ik denk oktober, november 2022, dus bijna 4 jaar geleden, al zijn begonnen met de opvang van vluchtelingen. En daar ook eerst in Lexmond, later in Kedegem. We hebben nu al een AZC in Vianen, dat is voor 1,5 jaar eruit. Daardoor ook heel veel ervaring hebben opgedaan in vooral kijken waar de zorgen leven. Kijken of je daar als gemeente iets aan kan doen. Helderheid bieden. Doen wat je belooft. Superbelangrijk. En ook de hele tijd met de omwonenden in gesprek. Dat doen wij inmiddels wat wij noemen een kerngroep. Je kunt het noemen zoals je wilt. Daar mag iedereen in. Dus voorstanders, tegenstanders, maakt allemaal niet uit. En die komen gewoon elke week bij elkaar. Daar is altijd een bestuurder bij. Of de wethouder of de burgemeester. En dan zeggen we zeg het maar. Wat is er afgelopen week niet goed gegaan? Wat zien jullie wel goed gaan? Waar moeten we aandacht aan besteden? En dat moet je dan ook echt serieus oppakken. Dus die participatie met een AZC is ingewikkeld. Want als je aan het begin, voordat je ergens een AZC misschien gaat neerzetten op 5, 6, 7 plekken, gaat vragen, willen jullie hier een AZC? Ja, dan weet ik het antwoord wel.
0: De vraagstelling is dan misschien nog niet goed.
1: Kijk, er zijn gewoon sommige dingen in het leven die moeten gewoon. En dan hebben wij als bestuurders een verantwoordelijkheid en een opdracht om dat zo goed mogelijk te regelen. Maar vervolgens moet je wel gelijk met inwoners aan tafel. Het gaat hier gebeuren, daar gaan we niet meer over praten. Maar hoe gaan we het zo goed mogelijk en zo veilig mogelijk laten verlopen voor zowel de asielzoekers als voor de omwonenden? Laten we niet vergeten dat in het allergrootste geval van alle AZC's in Nederland het gewoon supergoed gaat.
0: Duidelijk gesteld. Communicatie hoor ik als woord hier en er niet in. Maar dat is het wel allemaal. Hè? Je moet duidelijk communiceren, helder met elkaar overleggen. Want anders gaat het mis.
1: Communicatie is natuurlijk bij heel veel dingen het toverwoord. En dat is hier ook. En dan moet ik wel heel eerlijk zeggen dat op dit moment het maatschappelijke klimaat anders is dan 2 of 4 jaar geleden. Toen waren er ook protesten en toen waren er ook hele boze mensen. Hebben we ook te maken gehad met bedreigingen. Maar de situatie zoals die nu in sommige gemeentes is, toch wel ook opgehitst door een deel van de politici in Den Haag. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. En ik hoop dat die afschuwelijke brand bij het AZC in Loosdrecht... Ik merk dat dat ook wel een beetje een keerpunt was. Dat mensen zeggen, ja, dit is gewoon niet meer normaal. Hè. Dit heeft niets meer met demonstreren of protesteren te maken. Dit is gewoon terreur. En laten we gewoon met z'n allen een beetje rustig blijven. Ik begrijp heel goed dat mensen zorg hebben als er een AZC in de buurt komt. Maar ga dan gewoon normaal over die zorgen in gesprek. En dan gaan we proberen om dat met z'n allen zo goed mogelijk te laten veranderen.
0: En wat zou de, ja, zeg maar de boodschap zijn? Wat zou het idee zijn om te zorgen dat Ter Apel ontlast wordt op korte termijn? Is daar een idee over?
1: Ja, natuurlijk is daar een idee over. Dat gewoon de gemeentes die reppelt...
0: Maar is dat haalbaar dan ook?
1: Ja, natuurlijk is het haalbaar. Kijk... ook hiervoor geldt, ik begrijp alle bezwaren. Er zijn voor elke locatie en elk gebouw zijn er 80 redenen om het niet te doen. En misschien zijn wel 70 redenen hartstikke valide. Maar als je wilt, en ik praat dan even niet over een piepklein dorp met een paar honderd inwoners. Daar kan die gewoon ook fysiek heel erg lastig worden om ruimte te vinden of om een gebouw te vinden. Maar het kan niet zo zijn in een middelgrote gemeente dat je geen plek hebt. Dan wil je gewoon niet. En nu moet het, hè, de minister drukt erop, de commissaris drukt erop. Dus ja, het probleem is zeker op te lossen als elke gemeente gewoon zijn aandeel pakt. Want dan, voor de duidelijkheid, we hebben dit jaar minder instroom, zoals dat genoemd wordt, en minder aantal asielzoekers dan vorig jaar en het jaar ervoor. Dus niet zo dat we opeens met een enorme instroom te maken hebben. We hebben een opvangprobleem, misschien wel een opvangcrisis. En daar moeten we met z'n allen aan werken.
0: En in uw optiek moet er toch een grens gesteld worden in de vorm van mensen die binnenkomen?
1: Nou, natuurlijk moet je kijken naar die mensen, het aantal mensen dat binnenkomt. En daar wordt ook naar gekeken. Alleen je hebt ook één met gewoon internationale afspraken te maken. Nou, er zijn de politici die roepen, laat die maar even zitten. Ja, mensen, zo werkt het niet in de wereld. En twee, wij moeten ook gewoon mensen helpen die in de problemen zitten. En ja, het zal je niet zijn ontgaan dat er de afgelopen weken en maanden waarschijnlijk toch wel weer wat vluchtelingen op de wereld zijn bijgekomen. Wij moeten toch gewoon zorgen voor mensen die het ongelooflijk moeilijk hebben. En natuurlijk moet je gaan kijken, moet dat allemaal in Nederland landen? Nou, dat gebeurt niet. We staan onder het Europees gemiddelde van mensen, van aantallen vluchtelingen in Nederland per inwoner. Dus dat valt toch wel mee. Maar we moeten ook niet de ogen sluiten inderdaad voor de problemen die er zijn, voor de maatschappelijke problemen. Maar ik denk dat je het op een goede manier kan oplossen.
0: Er moet en er kan wat gebeuren. Dat is wat ik even concludeer met Freulich. Dankjewel.
1: Zo is het.
0: Jos Freulich, burgemeester van gemeente Vijf Heerenlanden. Dank voor het verhaal en de toelichting. Dag.
1: Graag gedaan, dag.

0: Ja, in het Swahili is het geen zorgen. Hakuna Matata.
1: Ja.
0: Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Richting 8:30, zometeen het nieuws uit de regio met Kees Dorrestein. Kees, in je bulletin van 8:30, waar besteed je aandacht aan?
2: Ja, wel zorgen in Bilthoven. Ik heb zometeen meer informatie over de plofkraak daar in het winkelcentrum. En je moet oppassen voor beestjes die in je broek kruipen. Hemma. Als je dit weekend de natuur ingaat.
0: Oh, jongens toch. Zometeen daar meer over in Utrecht is wakker. En we hebben ook fijne muziek. Zoals deze van de Golden Earring. Maar die hoor je pas na 8:30 uitgebreid en nieuw.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
7: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
9: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
0: Verkeersinformatie van de ANWB zometeen op Radio M Utrecht na het regionieuws door Kees. En dat begint bij winkelcentrum Planetenbaan in Bilthoven, waar vanmorgen vroeg een plofkraak gepleegd is.
2: Ja, dat was rond 4:30 vanochtend bij een pinautomaat in een kapperszaak. Een man die bezig was met het opbouwen van de markt vertelt aan RTV Utrecht dat hij 2 jongens met een breekijzer op een scooter voorbij zag komen. De buurt schrok korte tijd later wakker van een enorme knal. De politie heeft een deel van de omgeving afgesloten voor onderzoek en een deel van de ingang van het winkelcentrum is zwaar beschadigd. Begin februari was er ook al een plofkraak, toen aan de Julianalaan in Bilthoven. Wil je hier meer over weten? Er staat een uitgebreid artikel over op rtvutrecht.nl en in onze app uiteraard. De onderhandelingen over een nieuw Utrechts college zijn geklapt. Na een spoeddebat gisteren bleek er niet genoeg vertrouwen tussen de onderhandelende partijen GroenLinks PvdA, D66, CDA en de Partij voor de Dieren. Het CDA liet gisteren weten niet meer verder te willen onderhandelen. Meerdere anonieme bronnen melden dat onder andere het dossier sekswerk voor die breuk zorgde. Het is nog niet duidelijk hoe het nu verder moet. GroenLinks PvdA en D66 zeggen dat ze dit weekend gebruiken voor bezinning. De 3 overgebleven partijen hebben trouwens nog steeds een meerderheid van 25 van de 45 raadzetels. Een automobilist en een motorrijder zijn gisteren op elkaar gebotst op de Utrechtse weg in Amersfoort. Daarbij raakte de motorrijder gewond. Het ongeluk gebeurde rond 8:30 in de avond. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Zowel de motor als de auto raakten beschadigd. En ondanks dat het dit weekend heerlijk weer wordt...
0: Ja, wat ga je zeggen?
2: Ja, dan moet je toch een lange broek aan tijdens de boswandeling. Als je die gaat doen. En dan moet je ook nog je broek in je sokken stoppen.
0: Oh, ik denk dat je weet waar je het af gaat.
2: Anders kruipen er kleine beestjes omhoog. Ja. In ieder geval, dat is een advies van de Lyme-vereniging en Stichting Tekenbeetziekte. Mm-hmm. Want de teek is dus weer erg actief. Ja, je voelde hem al aankomen. Ik hoop niet letterlijk in dit geval.
0: Nee, zeker niet.
2: Vorig jaar waren er zo'n 11.000 geregistreerde tekenbeten. 40% meer dan in 2024. Mm-hmm. En het RIVM denkt zelfs dat het werkelijke aantal tegen de miljoen aan zit.
0: Zou je, ja, ja.
2: Ja, waar die toename vandaan komt, dat is niet duidelijk. Maar de Leersumse boswachter Sabrina Veldman, die we hebben gesproken bij RTV Utrecht, heeft een vermoeden. Zij denkt dat het veranderende klimaat daarvoor de oorzaak kan zijn. Ze zegt trouwens wel, je kan nog prima het bos in, maar wees je bewust van de risico's. Ja. Ook als je een korte broek en geen sokken aan hebt.
0: Heb je nog zo'n teken beter, kun je hem toch weghalen met een teken... Tang?
2: Ja, met de tang. En dan goed draaien,
0: heb
2: toch?
0: Heb jij zo'n tang in huis?
2: Ik heb zo'n tang in huis, maar dat komt ook omdat ik twee katten heb.
0: Oh, ja.
2: En ik moet daar regelmatig teken uithalen. Is het wel echt jaren geleden dat ik gebeten ben. Maar toen werd ik direct gepakt door vier. Dus toen moest ik echt...
0: Naar de dokter?
2: Nee. Toen moest ik een vriend zoeken die zin had om een teken uit mijn billen te trekken.
0: Okay. Met een tekentang of met een aardappelschilbesje?
2: Nee, dit gewoon met de tekentang. Liever dat. Graag.
0: Tot zover.
2: Ja, nou, over het weer gesproken. Het wordt hartstikke lekker weer vandaag. 25 graden, droog, zonnig en vergeet niet te smeren.
0: Nee, dat was een goede tip die je even meegeeft. Meer tips krijgen we het volgende uur natuurlijk. Helemaal
2: zeker.
0: Voor het volgende nieuwsbulletin. Kees Dorrestein, dankjewel. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Flink wat files, flink wat vertraging. Flink wat valt wel mee in de vorm van vertragingstijd wel. Maar het aantal, dat is maar 2. Ik begin op de A27 van Utrecht naar Gorinchem. Vanaf afrit de Bilt tot aan Houten. Het heeft nog altijd te maken met dat asfalt dat niet oké is. 2 rijstroken zijn dicht en het geeft vanwege het aanbod van verkeer een kwartier extra reistijd op dit stuk. En de A28 Zwolle-Amersfoort. Je rijdt langzaam tussen Nijkerk en Knobbert Hoevelaken. Daar is een ongeluk gebeurd. 40 minuten extra reistijd.
1: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
13: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Dalhuizen Slapen en Wonen in Woudenberg geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
1: 20% korting?
13: Ja, ook bij Dalhuizen.
14: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
15: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Proost. Je vindt ons in Enkhuizen.
16: Beleef de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
17: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
18: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
19: Woonboulevard Utrecht is tweede Pinksterdag open met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
20: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
21: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
22: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolvenplein in Utrecht.
23: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Wat is de bestemming van de gevangenis in de toekomst? Ik heb 3 mogelijkheden. Antwoord A. De gevangenis Wolvenplein wordt een woning en een hotel. Of woningen en een hotel. Antwoord A dus. Antwoord B. Nee, het worden kantoren. En antwoord C, dat is ook wel een leuke. Antwoord A en B zijn beide goed. Dus het worden en woningen en een hotel en kantoren. Ja, daar moet je over nadenken, hè? Dat is mooi. En als je het juiste antwoord denkt te weten, geef je hem door. studio@rtvutrecht.nl en maak je zo'n rondleiding mee in de voormalige gevangenis Wolvenplein in Utrecht. Nogmaals, wat zou de gevangenis in de toekomst gaan worden? A, woningen en een hotel. Antwoord B, kantoren. Of antwoord C, alle 2, goed. AB, dus woningen, een hotel en kantoren. studio@rtvutrecht.nl. Over een paar uur gaat het los. De wielerkoers en klassieker Veenendaal-Veenendaal. We gaan er meer van horen, want verslaggever Robert-Jan Boy staat met zijn neus boven.

0: heerlijk. Spooky en Sue, wat waren ze populair in de 70s. Swinging All Star. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Op een mooie dag waarin we de 25 graden gaan optekenen in de beeld. En dat betekent de eerste zomerse dag. Wat lekker. En ja, je zult dan maar moeten gaan fietsen. Fietsen? Jawel. Vanmiddag starten de vrouwen. De mannen staan morgen op de pedalen in de wielerklassieker Veenendaal-Veenendaal. Je kunt dat live volgen via de stream, via de app, de RTV Utrecht-app, en onze website rtvutrecht.nl. Die aparte stream waarin je verslag gaat horen van Rick van Manen. En ja, niet de eerste, de beste. Nou, hij was wel een keer de eerste, zeker Lars van den Berg. Kortom, die livestream die komt vanmiddag in de lucht. Ik zou zeggen, blijven volgen. En vanmorgen alle voorpret al met Robert-Jan Boy, want die is in Veenendaal. Robert-Jan.
1: Ja, goedemorgen Bob. Aan de Kerkenwijk waar de start-finish is. Yes, de bogen zijn hier gespannen. De dranghekken staan er natuurlijk al. En hier is een eerste, ja, ik zou zeggen, ploegleiderswagen gearriveerd. Maar dit is niet zo.
2: De speakerauto.
1: De Kerkenwijk waar de start-finish is. Yes, de bogen zijn hier gespannen. De dranghekken staan er natuurlijk al. En hier is een eerste, ja, ik zou zeggen, ploegleiderswagen gearriveerd. Maar dit is niet zo.
2: De speakerauto.
1: De speakerauto.
2: Ja.
1: Wat is uw taak?
2: Mijn taak is chauffeur van de speaker, daar wij rijden.

0: gaat zomaar door.
1: Zeker, zeker.
0: Ik zie u lachen.
1: Ja, ik ben ook heel blij.
0: Kijk, en dat zonnetje dat schijnt, het is ja, ongelooflijk. Ja. Hier bij de tenten, de partytenten, waar natuurlijk ook de barretjes zijn, waar je een versnapering kunt krijgen. Een groot spandoek van de winnares van 2024. 2024, Rianne Marcus. Toen reed ze door de stromende regen. Maar nu voel je de zon al branden. Terwijl Bart Voskamp, de koersdirecteur, in gesprek is met een andere meneer. Waar ging het gesprek over, Bart Voskamp?
2: Het gesprek ging over dat de wagen van de koersdirecteur natuurlijk bij de start voor de groep rensters staan vandaag. Morgen de renners.
0: Ja.
2: En dan zoeken we even de plaats. Want we willen graag dat iedereen natuurlijk de rensters vandaag en morgen goed kan zien. En dan, kijken we nog even de laatste meters. Hè?
0: Het is, ik zie ook weer een glunderend gezicht.
2: Ja, ik ben echt heel blij sowieso omdat de zon schijnt. Ja. Daar word je natuurlijk vrolijk van. En we zijn natuurlijk een heel jaar bezig met organiseren op papier. En als je uiteindelijk daar een visueel iets van terug ziet. Nou ja, we kunnen de kijkers natuurlijk niet meenemen in het beeld.
0: Nou ja.
2: Maar we kunnen het een beetje beschrijven. Het staat vol in de hekken.
0: Er staat een
2: gigantische VIP staat er. Er klinkt mooie muziek.
0: Daar de hokken voor de commentatoren neem ik aan.
2: De juryleden zitten er ook.
0: Zijn. Ja.
2: En het is natuurlijk te volgen op tv, dus wordt een fantastische dag.
0: Dat denk ik ook, want als je inderdaad zo kijken, dan zie je in gedachten al het peloton aankomen, scheuren.
2: Ja, dan moeten we wel aan de kant, want we staan midden op de weg nu.
0: Ja, maar goed, dat doen we dan ook eventjes.
2: Ja, we hebben nog tijd zat, dus rond een uur of vier finishen ze.
0: Ja.
2: Vier, half vijf. En dan moeten we hier wel wegwezen, anders wordt het een probleem, denk ik.
0: Maar wacht even, het parcours is wel veranderd. De Gerwenberg is eruit. Ik bedoel, het paardenveld is eruit bij Renen.
2: Ja,
0: waarom is het eigenlijk gedaan? Korte bewoording.
2: Sportief gezien. En het is natuurlijk prachtig om de Grebbeberg mee te nemen in het paardenveld. Omdat je dan natuurlijk toch wat hoogtemeters hier in de provincie Utrecht kunt maken. Echter hebben we ook te maken met de afritten van de brug bij Renen onder andere. En mensen die naar de snelweg naar de A15 gaan. Dus de belasting in het centrum en op de brug wordt zo groot dat we ook in de toekomst willen blijven bestaan. Dus toekomstbestendig zijn.
0: Ja, ja.
2: En dan moeten we een beetje vooruit acteren om het voor iedereen leuk te houden.
0: Veiligheid.
2: Veiligheid vooral voor de renners, maar ook voor de omgeving. Dus je hebt een beetje te schipperen natuurlijk met meerdere mensen.
0: Maar je kunt gaan kijken op de dijk bij Wageningen.
2: Onder andere,
0: Renen kijken.
2: De dijk van Wageningen zit er dit jaar nog in. Omdat volgend jaar wordt daar weer aan. Komt een nieuw wegdek op.
0: Alweer een nieuw wegdek.
2: Dus volgend jaar gaan we weer.
0: Het is wel ongelooflijk dat ze rekening houden met Veenendaal, Bart Voskamp.
2: Nee, dus één jaar moeten we in ieder geval. De dijk bij Wageningen moeten we even eruit laten. Ja, zodat ze het jaar erop weer een fantastisch asfalt hebben. Dus allemaal voor ons. Maar ja, we moeten een jaartje wachten.
0: Er is een extra lus via het landgoed of het gebied Quintelooien, natuurgebied.
2: Ja, ja.
0: Zit daar nog een beetje helling in?
2: Ja, we gaan de bergweg op. We gaan de autoweg langs waar vroeger de trimbaan was. Wat de mensen nog weten, die van mijn leeftijd hebben. Dan gaan we de defensieweg over wat glooit.
0: Ja.
2: En dan rijden we onder Quintelooien langs. En pakken we niet de N-weg.
0: Ja.
2: Omdat we daar ook zo min mogelijk overlast willen hebben.
0: Ja, Dylan Groenewegen is er niet bij. Veelvoudig winnaar, zit in de Giro.
2: Ja, Dylan Groenewegen is er niet bij. Maar goed, die heeft natuurlijk al heel vaak gewonnen. Dus dat we nu wat andere mensen weer hebben, is ook prima.
0: Fabio
2: Jacobs is natuurlijk een hele grote naam. En we hebben een podcast van de week opgenomen. En daar heb ik hem gesproken. En voor hem, kijk, met alle respect, is Veenendaal misschien een iets kleinere wedstrijd.
0: Dan de Tour de France.
2: Maar hij rijdt hier heel graag. Omdat hij in een periode zit dat hij zichzelf weer wil tonen. En dat zou vandaag een mooie opstap kunnen zijn.
0: Nou, fantastisch. En bij de vrouw Charlotte Kool?
2: Ik schat die kans vrij hoog in.
0: Kijk uit, er komt een jurywagen notabene.
2: Ja.
0: Jurywagen 3 notabene. Er is wat jury.
2: Moeten al die mensen, al die rensters een beetje in de gaten houden natuurlijk.
0: Maar goed.
2: Zoals je ziet, zelf al kunt waarnemen. Er komt een heleboel toch bij kijken.
0: Ja. Is het nou een sprintkoers of niet? Want die bergjes zijn eruit. Ja, bergjes tussen aanhalingstekens. Dus het is nu nog eens meer een sprinterskoers.
2: Nou, wij zeiden vroeger altijd geen wind massasprint.
0: Ja.
2: Maar we hebben wel redelijk wat draaien en keren. En uiteindelijk maken de rensters en de renners de koers zelf. Dus zij bepalen of het een sprint wordt.
0: Goed, jij bent zelf ook topwielrenner geweest. Etappe in de Tour gewonnen. Ook meegedaan uiteraard in Veenendaal. Veenendaal nooit gewonnen.
2: Helaas.
0: Maar hoe zit het met jouw rennersbloed?
2: Dat kriebelt nog steeds. Ik fiets ook nog heel veel. En ik droom s'nachts nog dat ik in de koers zit. Dus het gaat niet uit je systeem. Nee, maar het probleem is vaak dat ik een lek rijd, mijn pedalen ben vergeten, mijn schoenen passen niet. Dus,
0: in die droom.
2: Er is nog een trauma te verwerken, denk ik.
0: Goed, nou, heel veel plezier.
2: Dankjewel.
0: Het gaat een mooi weekend worden.
2: We gaan er een heel mooie vrijdag en zaterdag van maken.
0: Kom kijken, Veenendaal en omstreken. Veenendaal.
2: Oké, dankjewel.
0: Dan komen ze aan.
1: Yo. En natuurlijk, ik zeg het nog maar een keer, live via de stream te bekijken en te beluisteren. Via de app van RTV Utrecht en onze website Veenendaal. Wat een

0: Zonmilieu op Radio M Utrecht en Dark Before the Dawn. Nou, donker voorlopig niet. Veel licht, vooral zo. Veel zonlicht, denk ik ook, Gita.
1: Ja, zeker, Bob. De hele volgende periode, zeg maar tot en met eind volgende week, hebben we vooral heel veel zonuren die we meepakken. Heel veel zonlicht. En vooral de komende dagen, ja, heel veel warmte. Ik bedoel, vanochtend vroeg was het 10, 11 graden bij het krieken van de dag. Inmiddels is het 17. Dus de vaart zit er aardig in.
0: Ja.
1: Om een uur of 11 zal het dan echt wel 20 graden zijn. En dan gaat die temperatuurstijging wat langzamer, maar toch. We kachelen dan naar de 25 graden toe. Met veel zon. Straks ook rond lunchtijd een paar stapelwolken. Minder dan gisteren. Weinig wind. Een rustige dag. Een mooie dag. De eerste zomerse dag van het jaar hoogstwaarschijnlijk. En ook, die wordt dan natuurlijk afgesloten door een mooie zomeravond. Fijn op zo'n vrijdagavond.
0: Zo, dat bedoel ik. En om het weekend in te gaan natuurlijk. Niet te vergeten. Ja. Dan ga je zo'n heel mooi het weekend in. Dat is lekker, ja.
1: Dan glij je echt het weekend in. Met dat zonnetje. Ja.
0: Konden ze allemaal maar zo zijn. En die vrijdagmiddag en avonden. Maar dat is niet zo. Maar
1: nee, dit is niet zo. Daarom zijn ze nu zo leuk, hè? Omdat we ook 2 weken kilte en onstabiliteit gehad hebben. Ja, en dan valt dit gewoon zo heerlijk.
0: Ik hou ontzettend van kaas en brood met kaas. Maar elke dag brood met kaas. En dan ook nog 's morgens, middags, 's avonds. Dat zou te veel zijn, inderdaad.
1: Ik heb wel eens van die crushes. Dat ik dan echt dingen heel lekker vind. En dan koop ik er 3 potten van. Bijvoorbeeld van chocoladepasta. Daar heb ik heel veel in huis. En heb ik geen zin meer.
0: En dan? Dan blijft het staan.
1: Dan staan ze er een hele tijd. Ja. Als het er veel van is. Dus dat vind ik wel het leuke van het Nederlandse weer ook. Dat het zich wel afwisselt.
0: Ja, los van het weer. En die potten pasta en choco ding wat je het over hebt. Jij komt dan natuurlijk ook in de mats natuurlijk. Zoals we dan 2 halen, 1 betalen of zo, denk ik.
1: Ook. Ja, ik ook hoor, trouwens. Ja, daar let ik wel op. Ideaal. Maar soms als ik echt heel veel trek heb, en daar zijn supermarkten natuurlijk verschrikkelijk goed in.
0: Zo.
1: Je komt zonder trek binnen en je hebt een vol mandje. Ja. Ik vind dat echt wel vervelend eigenlijk. Je ziet hoe je wordt verleid tot het kopen van alles eigenlijk.
0: Ga ook nooit met een beetje leeg gevoel in de maag de supermarkt binnen. Dat is heel
1: dat
0: gevaarlijk.
1: Gaat niet.
0: Nee, heel gevaarlijk.
1: Het komt zo gewoon weer met ijsjes naar buiten. Ja.
0: Zo gaat dat, ja.
1: Het is wel ijsjes weer, hè, de komende dagen.
0: Zo, dat bedoel ik, ja. Nou, ligt dat even toe. Hoe gaan we de Pinkster weekend in dan?
1: Ja, warm, met veel zon. Af en toe ook eens wat wolkenvelden, gewoon omdat het anders natuurlijk saai is in de lucht. Morgen dan schampt er een zwakke storing over het noorden. Leidt bij ons ook tot wat van die middelbare en hoge bewolking. Dus de zon wordt morgenmiddag wat flats. Helemaal niet zo slecht natuurlijk, want de temperaturen zijn hoog. 7, 28 graden bij weinig wind. En dan zondag een licht noordelijk briesje. Nou, hebben we ook 6, 27 graden en ook tweede Pinksterdag. Ja, ruim 25 plus temperaturen met veel zon en nou ja, wie naar de kust gaat, ook daar natuurlijk veel zon. Waarschijnlijk ook veel files. En misschien in de middag dat er een zeewindje opsteekt, waardoor er enige verkoeling aan de weststranden is.
0: Ja, en het weer houdt zo lang aan. Maar er zit misschien wel wat een daling van temperatuur in de komende week dan?
1: Ja, in de komende week gaat die wat dalen. Lijkt er wat koudere. Nee, helemaal niet. Wat minder warme lucht vanuit het noorden onze kant op te komen. Daar hebben we dan waarschijnlijk vanaf woensdag mee te maken met een opstekende noordelijke wind. Kijk, die noordelijke wind is er al wel eerder. Die is eigenlijk al vanaf zondag. Maar is heel lichtjes, zwakjes, stelt niet veel voor. Dan begint hij op woensdag wat een beetje aan te trekken. Komt er wat frissere lucht aan. En dan hou je de zonneschijn. Maar dan zak je wat terug naar middagtemperaturen van 2, 23 graden. Maar die zon, hè, die is scherp zo in deze fase van het jaar.
0: Ja. Ja.
1: Die doet veel.
0: Je moet je wel goed insmeren als je de zon even ingaat natuurlijk.
1: Ja, ik vind hem scherp. Hij is wel zonnebrilletje op, petje op. Mm. En ik hou ook van in het mooie weer in de zon en dan mijn been, of in de schaduw en mijn benen in de zon. Dat is eigenlijk mijn tactiek.
0: Ja?
1: Je kunt het aardig hebben, mijn benen, maar mijn gezicht veel minder.
0: Ja, ik vind het ook heerlijk als ik op vakantie ben en dat kan gewoon in Nederland nu. Dat je ook niet heel lang in de zon hoeft te zitten. Ik hoef dat niet. Ik hou er ook niet zo van. Dat bakken bedoel ik ermee.
1: Nee,
0: ik vind een beetje schaduw ook wel even lekker.
1: Ik vind schaduw wel lekker en dan kijk ik naar de zon en de vlindertjes en de insecten en dan vind ik het goed.
0: Ja, daar word je helemaal blij van, denk ik.
1: Ja, zeker.
0: Zen ook?
1: Ja, ik word er wel een beetje zen van. Ik heb dan een vijver en daar word je ook zen van, zeg. Van al die visjes en de kikkers. En zit nu nog helemaal vol met dikkopjes.
0: Wat zijn dat ook alweer?
1: Kikkervisjes.
0: Oh ja. Er worden grote kikkers. Maar blijven ze bij jou in de vijver of gaan ze naar de buren?
1: Ze gaan binnen. Ze doen er vrij lang over om echt. Ze hebben nog geen pootjes, dus ze zitten nog. Maar ze worden wel steeds meer opgegeten.
0: Ja. Oh.
1: Dus ik denk dat ik met 1500 dikkopjes ben begonnen. En ik denk er nu nog 800 zijn en straks worden er misschien 6 kikkertjes of zo.
0: Echt waar? Zoveel? Ja. Die worden allemaal opgevreten door reigers en zo.
1: Ja, reigers, de vissen die erin zitten.
0: Ja.
1: Zit ook nog een salamander in. Misschien heeft hij ook wel dikke kopjes, weet ik eigenlijk niet.
0: Oké. Okay.
1: Dus het is een heel avontuur.
0: Kannibalen. Ik hoor het al.
1: Ja, goed. Klopt.
0: Zeg, niet kannie, maar wel balen als je jou niet hoort. Want vanmiddag ben je er ook weer.
1: Zeker.
0: Dan gaan we nog veel meer horen concrete zaken doen over het weer. Dankjewel voor vanochtend, Grita. Fijn om je te hebben gehoord. Maandag heb ik geen Utrecht is wakker. Dus dan wordt het dinsdag dat we elkaar spreken. Maar nee, is er geloof ik een wisseling met
1: oh ja, dat klopt.
0: Met Bago, hoor ik waar.
1: Ja, dus dan wordt het donderdag. Ja. Oh, nou, we spreken elkaar volgende
0: zeker,
1: week.
0: Ja. Dan hebben we het uitgebreid over het weer. Dankjewel voor vandaag. Hè.
1: Jij ook bedankt. Okay. Mooi dag.
0: Tot zover deze Utrecht is wakker. Mede mogelijk gemaakt door eigenlijk iedereen die het gehoord heeft. En dank daarvoor. En blijf vooral lekker luisteren. Want Edwin is er zometeen met de Hits uit Holland. En speciaal voor Grita heb ik een Spaans plaatje. Vind je leuk, hè?
1: Ja, dat is leuk.
0: Gloria Estefan, Oye mi canto. Nou, de stem van Gloria.

0: Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt.
8: Dit is Eemland 1.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 100 asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, stelde daarvoor een sporthal beschikbaar, vertelt burgemeester Annowietse Hiemstra.
10: Vanaf 11:30, 11:30 zijn de bitjes in elkaar gezet. Rode Kruis had de basisvoorzieningen geregeld en in die sporthal zijn douches, zijn toiletten. De basisvoorzieningen zijn er, er waren stopcontacten om de telefoons op te laden.
9: En vanochtend werden de asielzoekers weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vaak gaat het om duizenden euro's, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
11: Het hangt wel af van je inkomen. Als je veel verdient, dan is je compensatie waarschijnlijk ook hoger. Het hangt ook af van je leeftijd. Het gaat wel echt om de mensen die zo 40, 50 zijn. Dus die vaak misschien 10 tot 20 jaar ergens bij een bedrijf werken. En ook per fonds verschillen die afspraken. Maar met name die mensen die dus in het midden van een carrière zitten, ja, die kunnen echt best wel wat geld gaan mislopen.
9: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemt Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme en een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Dan het weer nog, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
12: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
13: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
15: Met in deze uitzending.
16: Een unieke rode jurk die alleen dit weekend te zien is in ons land in Museum Vlegiet in Amersfoort. Verder aandacht voor de natuurgebieden in Amersfoort, Soest en Baren die nu bij het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug horen. Ook de Eem doet mee waar de fietsboot jubileert. En we beginnen met Martin Dijkman, die tijdens de Alpe d'Huez op 4 juni 6 keer die berg op en af gaat op zijn carbonen ros. Ik ben Gideon Hofland.
17: En ik ben Arjan Klaver.
16: Muziek!
18: Elke werkdag bij Eemland 1, Eemland 1 Actueel.

0: Deborah Harry, ook wel bekend als Blondie, met een klassieker uit het Jamaicaanse reggae van The Paragons, origineel uit 1967.
1: De Alpu 6 is een uniek sportief evenement waarbij zoveel mogelijk geld wordt ingezameld voor onderzoek naar kanker en naar verbetering van de kwaliteit van het leven van mensen met kanker. Op 4 juni gaan 5000 deelnemers fietsend, hardlopend en wandelen de Alpu 6 op, of Alpu S eigenlijk. Onder wie Martin Dijkman uit Baren. En hij klimt en daalt zelfs 6 maal deze berg met een licht verzet. Met als motto, opgeven is geen optie. Martin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, zei al detail, je bent al onderweg naar Frankrijk.
2: Ja. Ik ben net in de auto gestapt.
1: Oké, dus je bent niet ter hoogte van Luik te vinden op dit moment?
2: Nee. We rijden nog in Nederland.
1: Oh, kijk eens aan. Paspoortjes bij je, alles bij je.
2: Alles bij je. Ja, de fiets is net van de fietsenmaker terug, dus die is helemaal klaar ervoor.
1: Goed zo. Voor hoeveelste keer doe jij dit evenement?
2: Ik ga voor de 6e keer meedoen.
1: En hoe zwaar is dit evenement?
2: Best wel zwaar, om maar zo te zeggen. Je moet toch de hele dag fietsen. Je gaat om 3 uur 's ochtends opstaan om 4:30 aan de start te staan. Mm-hmm. En dan fiets je eigenlijk door tot aan 7 uur 's avonds. Dat hangt een beetje vanaf hoe snel de eerste paar edities lukt het om 6 uur klaar te zijn voor de 6 keer. Maar vorig jaar met regen en met alle slechte weersomstandigheden werd het toch een barre tocht en werd het 5 keer.
1: Ja, je daalt voor de laatste keer af en je moet nog 1 keer de berg op voor de 6e keer. Neem ons eens mee naar die 21 bochten.
2: Als je voor die laatste keer moet afdalen, dan... Eigenlijk is de ene laatste keer de zwaarste, want bij die laatste weet je dat het de laatste is.
1: Ja.
2: Dus dan weet je dat je ook gewoon niet super hoeft te haasten. Maar het wordt er wel zwaar omdat de benen gewoon helemaal verzuurd zijn en vol zijn. En dan is het echt gewoon aftellen,
1: ja.
2: met van bocht naar bocht.
1: Vooral dat eerste stuk, hè? Dat is behoorlijk steil. Dat zijn de kuitenklappers.
2: Ja, je begint al gelijk met 10% tot aan bocht 16. Dat zijn die eerste 3-4 kilometer, die zijn echt wel het pittigst.
0: En hoe bereid je daarop voor dan?
2: Deels door gewoon spinning. Ik ben ook spinninginstructeur bij Sportcentrum Trits, dus daar weer indoor. Mm-hmm. We zijn naar de Ardennen geweest voor een trainingsweekend. En nu gaan we ook wat eerder, zodat we in Frankrijk alvast wat bergjes kunnen pakken om een beetje te wennen aan de hoogte en aan de bochtjes. In Nederland kun je ook wel wat trainen, Amerongensberg en dat soort dingen. Maar in Frankrijk wordt dat dan toch wel wat beter als je wat langere klimmetjes hebt.
0: En dan heb je in dat spinning een soort programma die de Alpe d'Huez nabootst? Met de juiste verzet en de juiste weerstand?
2: Je kunt wel de juiste weerstand inderdaad gewoon creëren. Je kunt het inderdaad gewoon zwaar zetten, waardoor je dus een beetje een klimmetje na gaat bootsen.
1: Ja, de vraag is natuurlijk, waarom doe je voor de 6e keer mee?
2: Ja, eigenlijk bij ons in de familie hebben we altijd al met kanker te maken gehad. Mijn vader is in 2016 overleden. Mijn opa... hetzelfde. En we hebben in de omgeving bij kennissen en vrienden ook heel veel ermee te maken. Dus het leek mij gewoon goed op het moment dat ik nog alles kan en gezond ben om me daarvoor in te zetten. Mm-hmm. Elk jaar leggen ze met Alpe d'Huez ook uit wat ze met het geld gedaan hebben. En daar komen echt wel hele bijzondere onderzoeken en resultaten uit. Waarbij mensen dan dus ook vertellen dat ze daar anders, als de onderzoeken niet waren geweest, er anders niet meer waren geweest. Dus dat is wel, dat geeft wel een heel fijn doel.
1: Dat lijkt me ook. We hadden hier eergisteren Yvonne Brouwer uit Amersfoort in de studio en die gaat het traject lopen. Zij schoot vol toen ze hoorde Dichter bij de Hemel van Margriet Eshuis en Maarten Peters, dat in elke bocht wordt gespeeld. Dat weet jij.
2: Ja, dat klopt.
1: Ja, hè? Heb jij dat ook?
2: Ja. Ja, ik bedoel, we hebben op 10 mei een kick-off gehad in Papendal. En dan wordt het nummer ook gespeeld. Ja, dan hou ik het ook niet droog, om maar zo te zeggen. Omdat je toch mensen in gedachten hebt die zijn overleden aan die rotziekte.
1: Het is na 6 keer dalen en stijgen is het opeens afgelopen. Dan bevind je je op de top van de Hollandse berg. Ja, dat is natuurlijk een Nederlands feestje, neem ik aan.
2: Ja, ja. Het is ook helemaal Nederlands. Ze nemen alles mee vanuit Nederland. Dus er gebeurt eigenlijk niks lokaal. Ze gaan gewoon 50 vrachtwagens met tenten en alles. Dus het is ook een heel Nederlands evenement. Dus je kan je voorstellen als 5000 deelnemers dat er zo'n 20.000 Nederlanders omheen hangen.
1: Ja. Jij reist nu met een caravan of met een tent?
2: Wij hebben een camperbusje, dus ik ben met een camperbusje onderweg.
1: Oké, dat camperbusje dat zien we dus op 4 juni op de top van de Alpues.
2: Ja, hij staat er woensdag al, want dan kunnen we daar na afloop mee afdalen.
1: Ja.
2: En kunnen we daar ook netjes tussendoor wat omkleden. Dus daar maken we daar inderdaad boven op de berg gebruik van.
1: Het moet een prachtig gezicht zijn 's avonds als al die kaarsjes op het traject branden, hè?
2: Ja, die zetten ze woensdag, zijn ze echt al, het gaat om zo'n 20.000 kaarsen die ze gewoon neerzetten. Dus dat zijn er echt heel veel. En dan brandt 's ochtends, als je om 4:30 start, die hele berg, die staan verlicht door kaarsjes inderdaad.
1: Nou, in ieder geval op 4 juni sta je in ieder geval met een trosje bananen sta je aan de start. Om in ieder geval naar beneden te gaan en weer naar boven. Want je zal aardig wat moeten eten om geen hongerklop te krijgen. Martin Dijkman, mag ik jou danken?
2: Dankjewel.
1: En succes.
2: Ja, bedankt.
1: Succes.

0: ABC, Look of Love.
1: Sinds gisteren staat er een uniek kunstwerk in Museum Vlehite in Amersfoort. En alleen dit weekend is er een prachtige rode jurk met heel veel borduurwerk te zien. Dat is ook nog een primeur voor Nederland. En dit Red Dress Project is onderdeel van het Textielfestival in Amersfoort dit weekend. Aan de telefoon Iris Steinmeijer, projectleider van het project en conservator van Museum Vlehite. Goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen. Wat leuk dat jullie mij hebben gevraagd.
1: Geen probleem.
0: Ja, we kunnen je moeilijk overslaan natuurlijk. Hè?
1: Ja, ja, zo is het ook. Iris, waarom is deze jurk nou zo bijzonder dat hij een eigen ruimte krijgt?
2: Ja, ik denk dat de jurk om heel veel redenen eigenlijk heel bijzonder is. Een van de redenen is natuurlijk dat het is een wereldwijd project eigenlijk. Het is ook het grootste collectieve borduurwerk ter wereld. Maar wat de jurk heel bijzonder maakt is dat hij is de hele wereld over gereisd. En de kunstenaar Kirsty MacLeod heeft daarmee eigenlijk een stem gegeven aan mannen, vrouwen en ook non-binaire mensen. Die normaal misschien wat minder snel een stem krijgen. Ik denk zeker in het museale veld. En de jurk vertelt eigenlijk ontzettend veel verschillende verhalen van heel veel mensen over de hele wereld. Het zijn... Ja, verhalen van mensen die in oorlog verstrikt zijn geraakt, maar ook verhalen van hoop, verhalen over persoonlijke gebeurtenissen in iemands leven. En ik denk dat de jurk eigenlijk voor heel veel mensen en ook voor veel bezoekers best wel herkenbaar maakt. Maar ik moet zeggen vanuit een, misschien toch een beetje de museumkant, vanuit mijn vakgebied, wat ik ook vind dat de jurk eigenlijk heel bijzonder maakt. Ik heb in het verleden wel vaker gewerkt aan grote tentoonstellingen met textiel, die dan vaak de hele wereld over hebben gereisd. En ik denk dat wat je daar vaak in ziet, is dat dan de objecten toch wel vaak een hele gebruikte staat hebben. Dat is natuurlijk niet verrassend als het door honderden, misschien wel duizenden mensen is aangeraakt en op verschillende plekken is geweest. Maar wat mij ontzettend opviel eigenlijk in deze jurk, is dat de staat, de conditie... is naar 51 landen en 380 mensen die er aan hebben meegeborduurd, zo ontzettend goed.
1: Ja, want die verhalen die erin zitten, dat is eigenlijk uitgebeeld in het borduurwerk. Zo is het ontstaan, toch?
2: Klopt, ja. En dat de kunstenaar heeft daar ook helemaal geen restricties aan opgelegd. Dus de jurk is eigenlijk in de beginfase in allemaal losse panelen overal ter wereld terechtgekomen. Bij verschillende communities, verschillende mensen... vooral ook heel erg met verschillende achtergronden. En zij heeft die mensen heel erg de vrijheid gegeven om eigenlijk hun eigen verhaal te vertellen. Met het doel om mensen gewoon heel erg met elkaar te verbinden. Ongeacht de grenzen of achtergrond. Dat iedereen de kans heeft gekregen om via een borduursel eigenlijk hun eigen verhaal te vereeuwigen op deze mooie rode jurk.
0: Ja, Nederlandse vraag. Wat is de inbreng van de Nederlanders geweest?
2: Een Nederlander? Ik weet eigenlijk niet helemaal zeker of er Nederlanders aan mee hebben geborduurd, moet ik heel eerlijk zeggen. Nee.
0: Ach, niet aan
2: het
0: mouwtje.
2: Hij is wel voor het eerst nu in Nederland te zien. Maar durf ik niet zeggen. Het zijn 51 landen die hebben meegeborduurd. Ja. Of Nederland daar echt tussen heeft gezegd, durf ik niet mijn hand voor in vuur te steken.
0: Nee, maar ik vind het wel heel bijzonder dat de Guinness World Record boek heeft gehaald in 2026.
2: Klopt inderdaad, zeker. Ja, dat is ook heel bijzonder. Het is ook echt het grootste collectieve borduurwerk ter wereld dus. Dus in dat opzicht is het natuurlijk sowieso een heel bijzonder object. Maar ik denk er veel meer aspecten dan alleen dat.
1: Een recordbrekende jurk, maar ook al heel erg bereisd. Want waar is die al geweest, deze jurk? Tentoongesteld?
2: Ja, op verschillend veel plekken. Het leuke is ook, het zijn niet alleen museale locaties waar die jurk komt. Dus het is ook in bibliotheken, in buurthuizen. Maar hij is op verschillende plekken al geweest. Bijvoorbeeld hiervoor is hij in Genève en Nantes geweest. In Frankrijk en Zwitserland.
1: Mm-hmm.
2: En hierna gaat hij ook naar Washington toe. Gaat hij nog naar verschillende locaties in Australië. En volgens mij ook naar Rwanda. Het is echt over de hele wereld zijn ze geweest. En tot 2030 blijft de jurk ook langs verschillende plekken ter wereld reizen. Zodat op die manier voor een heel breed publiek eigenlijk toegankelijk kan worden gemaakt.
1: Ja, dus nu is de kans als je in Nederland of de buurt daar in de buurt bent om deze jurk te gaan bekijken. Er wordt ook veel bezoek verwacht.
2: En
1: dan is er ook iets nieuws wat Vlehite heeft ingevoerd nu. Dat is het tijdslot.
2: Klopt.
1: Even een ruimte of de tijd, 20 minuten krijg je dan reserveren als je een kaartje koopt. Om zeker te weten dat je de jurk op dat moment eventjes kan bekijken.
2: Klopt inderdaad.
1: Want die ruimte wil je wel graag hebben, begrijp ik.
2: Zeker, zeker. Ja, het is inderdaad voor het eerst dat het museum, in coronatijd hebben we gewerkt met tijdsloten, maar het is eigenlijk voor het eerst dat we weer de tijdsloten hebben opgepakt. En de reden daarvoor is eigenlijk, Jurk is natuurlijk al op een heel aantal locaties geweest. En wij wisten van tevoren ook, het is een object dat echt wel veel bezoekers trekt. Op andere locaties ook al duizenden bezoekers heeft getrokken. En dat in samenhang met het mooie textielfestival hier in de stad, hadden wij wel het vermoeden van, dit zou nog wel eens heel druk kunnen worden. En eigenlijk het werken met tijdsloten heeft daarbij twee grote redenen. De eerste is natuurlijk voor ons als museum praktisch dat we op die manier een beetje kunnen reguleren op welke momenten mensen binnenkomen. Dat heeft natuurlijk gewoon met praktische dingen zoals de brandveiligheid te maken. Maar ook voor bezoekers zelf, dat je ze op die manier toch de ruimte kunt geven om de jurk rustig te gaan bekijken. Dat je niet het gevoel hebt dat er een hele lange rij staat en dat je je misschien opgehaast of gehaast moet voelen. En ervoor te zorgen, het is natuurlijk echt een object dat je echt van dichtbij moet kunnen bekijken vanuit alle hoeken. En dat het op zaal daar ook niet steeds te druk is. Dus dat je ook de ruimte krijgt om dus al die bijzondere elementen van de jurk te kunnen, echt goed te kunnen zien.
0: Mm-hmm. Misschien een eigenaardige vraag. Heeft deze jurk ooit wel eens in de schoudertjes gezeten van iemand?
2: Zeker, ja hoor. Hij is ook inderdaad wel gedragen door mensen. Dat is ook best wel bijzonder, omdat ik vaak, zeker in museale context, cultuurstukken zijn vaak wat kleinere maten. En dit is bijvoorbeeld een jurk die ook echt wel wat groter is. Dus inderdaad zijn meerdere mensen die de jurk ook hebben gedragen, ook wel tijdens politieke evenementen.
0: Waaronder natuurlijk die Britse kunstenaar.
2: Waaronder inderdaad de Britse kunstenaar. Dus hij wordt ook gewoon gedragen en dat vind ik eigenlijk ook een heel sterk element van de jurk.
0: Mm-hmm. Dan kunnen we ook de parfum ruiken van Christy McLeod.
2: Nou, misschien wel inderdaad. Precies. Ik moet zeggen, ze ruikt altijd heel prettig. Dus misschien hangt het er wel in.
1: De jurk is nog te zien tot en met aanstaande maandag, tweede Pinksterdag. Daarna gaat hij dus weer door. De Textielstad Festival is dit weekend. Iris Steinmeier, heel erg bedankt. En veel succes met alle bezoekers.
2: Ja, dankjewel. Leuk dat ik hier even mocht zijn. En dankjewel. Ik hoop dat bezoekers nog langskomen.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel.

0: Dat was Willow Sage Hart, die samen met Pink Cover Me in Sunshine zong.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
2: En er komt die magische zin weer. Ik kijk naar buiten en wat ben ik blij en opgetogen.
3: Ja, je wordt gecoverd in sunshine.
2: Ja, dat is wel zo, precies. Ja, ja. Klaas, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ik vroeg me trouwens af waarom altijd de liedjes voor 90% in het Engels zijn. We hebben allerlei talen in Europa, hè?
2: Ja.
3: Frans, Duits, noem maar op, Italiaans. Waar blijft die taal?
2: Ja, maar ja, goed, kijk, Engels, dat klinkt gewoon lekker.
3: Ja, maar ik vind Franse chansons ook prachtig.
2: Begrijp ik, hoor. Maar de hele maatschappij is aan het verengelsen.
0: We gaan het even met de muziekredactie bespreken, ja, Klaas.
3: Dat heeft Engeland eigenlijk niet verdiend.
2: Nee, precies. It's not cloudy on this
3: It's
2: moment.
3: Not cloudy, nee. Zon overgoten en een temperatuur van rond de 25 graden, dus heerlijk. Niet al te veel wind uit een zuidoostelijke richting. We worden rond, vlak voor Pinksteren, wordt deze warme lucht afgewisseld door een iets koelere noordelijke stroming. Er kan er een licht buitje vallen, maar de kans is niet groot. En dan is er even een licht dipje op zaterdag onder de 25 graden. Maar daarna krijgen we weer een paar dagen rond de 25. En dan, dan komt er een noordelijke stroming. Dus dan is het zonnig. Maar dan is het...
2: Gaan we weer naar die droevenis?
3: Nee. Rond de 20 graden.
2: Oh.
3: Dat lijkt me geen droevenis.
2: Mm-hmm.
3: Maar de droevenis zou dus rond 1 juni veranderen in een flinke actief regengebied. Maar het is ver vooruit. Maar tot nu toe is er althans in deze omgeving maar een millimeter of 25 gevallen in mei.
2: Ja, dat is niet veel, hè?
3: Dat is niet veel. Dat is niet zo droog als april, te vielen 3 millimeter.
2: Nee.
3: Maar daar zou verandering in moeten komen om geen bosbrandgevaar te krijgen.
2: Precies, precies.
3: Ja. Maar goed, voorlopig prachtig zomerweer. Hoogstens in de ochtend wat bewolking, maar verder kunnen alle vlaggen uit voor een prachtig zonnige Pinksterdag. Ja, en niet te warm, dus wat wil je nog meer?
2: Ja, je zonnebedje die staat al in de achtertuin, denk ik.
3: Zonnebedje, nou, nee.
2: Oh. Je bent geen zonaanbidder, hè?
3: Nee, ik niet. Jij vast wel.
2: Ja, zeker. Ja. Ik heb mijn beentjes al ingesmeerd.
3: Ja, omdat ik niet zo'n zonaanbieder ben, hoef ik ook niet zo te smeren.
2: Oeh.
3: Maar je ziet er zeker weer prachtig bruin uit over een paar
2: dagen. Ja, zeker. Oh ja, hoor. Ik kom het zeker een keer bij je laten zien.
3: Ja. Dan ben je geen Nederlander meer, maar ben je licht getint.
2: Dan ben ik licht. Ja, zeker. Prooi, mooi hoor.
3: Nou,
2: maar goed.
3: Trouwens, mooie kleurtjes hoor.
2: Absoluut. Kortom,
3: tot aan 1 juli het meest schitterende weer dat je kunt voorstellen. En niet te warm, dus geen hittegolf.
2: Geweldig. Dankjewel, Klaas Bijk.
3: Lange, warme zomerse periode.
2: Heerlijk. Fijne Pinksterdagen.
3: Dankjewel, Klaas. Dag.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Ja, slotakkoord. Tuurlijk. Op een mooie Pinksterdag. Niet van Leen Jongewaard, maar niemand minder dan Ernst Daniël Smit.
1: Ja, met Pinksteren kunnen we ook weer met de fiets op de boot stappen, over de Eem varen en op een willekeurige plek weer verder op de tweewieler. En dat kan al 25 jaar met fietsboot de Eemlijn. En vanaf een euro of vijf kan iedereen meevaren. Een bestuurslid Herman Baars weet alles over deze boot met een zilveren randje. Goedemorgen, meneer Baars.
2: Goedemorgen.
1: Gefeliciteerd, 25 jaar fietsboot.
2: Dank u. Het is een feestelijke dag vandaag, ja.
1: Ja, dat gaat u ook nog vieren met de wethouder, genodigden, een drankje en nou, prachtig weer. Maar hoe is het nou ooit zo begonnen, die fietsboot?
2: Ja, hoe is het begonnen? In de 90er jaren was er in Amersfoort begonnen met de waterlijn. Mensen die met wat kleinere bootjes rondvaarten gingen organiseren door de grachten.
1: Ja.
2: En dat was een heel groot succes. En een aantal mensen daarvan die kregen op een gegeven moment het idee van misschien kunnen we ook wat gaan doen op de rivier de Eem. En dat is verder uitgewerkt, er is een plan gemaakt en ze kwamen op het idee om daar een fietsboot van te maken. En er is een schip gevonden wat de juiste mate had. En in 2001 zijn ze daar proefvaarten mee gaan doen. Heel groot succes. En toen is de stichting Eemlijn opgericht.
1: Ja, dus, en dat is dus eigenlijk begonnen met die bootjes op de grachten.
2: Daar is het uit ontstaan. Ja, inderdaad.
1: En hoe vind je dan zo'n boot die geschikt is voor dit doel?
2: Ze vonden bij een rederij ergens een partyschip, wat al een hele tijd niet meer gebruikt werd. En die boot was qua formaten en zo heel geschikt. Hij is wat aangepast. Er zijn nieuwe zijdeuren ingekomen. En de opbouw is wat veranderd. En zo is die helemaal geschikt gemaakt om te functioneren als fietsboot.
1: Ja, en dat is dan gefinancierd met privégeld of de opbrengsten van de waterlijn?
2: Het plan van die fietsboot hebben ze voorgelegd aan de gemeentes rond de Eem. Amersfoort, Baarn, Soest, Bunschoten, Huizen. En de gemeentes waren allemaal heel enthousiast. Hebben allemaal subsidie gegeven samen met nog een paar particuliere bedrijven die sponsorden. En zo is er geld bijeengekomen om die boot aan te kopen.
1: Dus het is echt een boot van de hele regio eigenlijk? Een streekboot, zo genoemd.
2: Ja, precies.
1: Schitterend.
2: Een boot van de hele. Ja.
1: Ja, wat voor rol speelt die boot dan ook in de hele regio op dit moment?
2: Nou ja, het is natuurlijk zo dat het is natuurlijk een toeristisch gebeuren. Dus de boot brengt toeristen richting het Eemgebied en richting Huizen, Spakenburg. En wat ook een belangrijk punt is de boot vaart natuurlijk over die prachtige Eem. En al die prachtige natuurgebieden die er zijn. Dagelijks horen wij van mensen die afstappen. Die zeggen van, ik heb nooit geweten dat Eemgebied zo fantastisch is. Dat het zo'n prachtige natuur is. Dat er zoveel vogels zitten. Dus het is ook heel belangrijk in de zin van dat mensen het gebied zien en er steeds meer waardering voor krijgen.
1: Ja, dat is dus inderdaad ook bewustwording voor de natuur in onze omgeving. Dat gebeurt elke keer als de boot vaart met vijf vrijwilligers. Hoe zorgt u dat die vrijwilligers, dat het aantal op peil blijft, dat de boot kan blijven varen?
2: Ja, gelukkig is dat niet zo'n probleem. Het is natuurlijk heel leuk om als vrijwilliger op de Eemlijn te werken. Je bent dagelijks bezig met mensen. Mensen zijn altijd in de goede stemming als ze aan boord zijn. Er melden zich altijd wel weer mensen aan die als vrijwilliger willen werken op de fietsboot.
1: Ja, want in al die keren dat u vaart, neemt u zoveel reizigers mee. Heeft u enig idee hoeveel mensen al met de boot mee zijn gevaren in al die jaren?
2: Ja, we hebben zo'n 9.000 tot 10.000 passagiers per jaar. Dus het zijn er inmiddels wel meer dan 200.000 passagiers geweest.
1: Ja, en het is ook niet altijd varen. Het is ook soms een hele cultuur happening. Er zijn er optredens en dergelijke. Met schipperscoren en.
2: We hebben speciaal wat speciale vaartend passagiers geweest.
1: Ja, en het is ook niet altijd varen. Het is ook soms een hele cultuur happening. Er zijn er optredens en dergelijke. Met schipperscoren en.
2: We hebben speciale vaarten. Inderdaad ook muziekvaart. Bijvoorbeeld.

0: schippers.
1: Ja, en wat moet iemand kunnen dan om te mogen varen op deze mooie boot?
0: Ja, je moet wel in de bezit zijn van een groot vaarbewijs. En je moet een Marifoon-certificaat hebben. En ja, dat is niet zo makkelijk. Schippers zijn zeer gewild in het land. En dus het valt niet mee om schippers te vinden. Maar het is
1: geïnteresseerde...
0: een belangrijk iets.
1: Ja, dat snap ik. Ja, anders wordt het een beetje lastig om hem vooruit te krijgen. Geïnteresseerden kunnen zich vastmelden bij de website van de Eemlijn.
0: Uiteraard. Ja, heel graag, ja.
1: Aanstaande maandag vaart u ook uit. Meestal gebeurt dat niet. Het is meestal donderdag tot en met zondag, wat ik weet. En dat is vanwege Pinksteren.
0: Vanwege Pinksteren hebben we maandag een extra vaart. Inderdaad, ze duren het hele seizoen van varen we normaal niet op maandag. Maar met tweede Pinksterdag doen we dat zeker wel. En het wordt fantastisch mooi weer. Dus kom allemaal naar de Eemlijn, zou ik zeggen.
1: Zo is het ook. Lekker op de boot met Pinksteren. Meneer Baars, heel fijn feestelijk jaar gewenst. En een behouden vaart.
0: Dank u zeer.

0: Zacht en zoet. Dat was Marshmallow met Where We Go.
1: Erg zoet. Ik vond het erg zoet. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is officieel uitgebreid en omvat voortaan een aanzienlijk groter deel van de Utrechtse Heuvelrug. Vooral het noordelijke gebied boven de A28 is toegevoegd. En voilà, Amersfoort, Soest en Baren zijn nu ook binnen de grenzen van het Nationaal Park te vinden. Aan de lijn hebben we Jeroen Heemsbergen. De vlag hangt uit bij het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, denk ik. Jeroen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: De vlag hangt uit bij jullie?
2: Ja, die vlag hangt zeker uit. En die hangt ook uit in de beeld.

0: trouwens. Die was
1: ja,
0: net
1: zeker.
0: Even
1: zeker. Maar
0: te
1: goed,
0: noemen.
1: Wij kijken natuurlijk even naar ons gebied Eemland. En dan
0: dat
1: kijken we naar Amersfoort, Soest en Baren. Daar zijn we erg gelukkig mee. Maar waarom is dat eigenlijk, de gebiedsuitbreiding? Het landje pik van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.
0: Nou ja, het is niet zozeer dat we het landje pikken hebben, maar meer een kwaliteitslabel die we toevoegen aan het opstaande gebied. En ja, het is eigenlijk al een hele lange politieke wens vanuit de provincie. Hè, stond in 2015 al in de coalitieakkoorden. En de gemeentes zelf ook, die hadden zoiets van ja, we dragen bij aan die samenwerking, we zijn er actief bij betrokken. Mm-hmm. Maar we zijn nog geen formeel nationaal park, of in ieder geval nog niet onderdeel van. En
1: kijk
0: dat is nu eindelijk wel gelukt.
1: We kijken ook even naar die ecoducten. Zijn die allemaal nog toegankelijk voor herten en kleine grazertjes en konijntjes? Ik dacht dat er eentje was afgesloten. En dat was dat ding over de Amersfoortse straatweg. Of klopt dat niet?
0: Nou, dat zou best kunnen dat er eentje nog afgesloten is. In principe gaan wij niet over individuele ecoducten.
1: Nee.
0: Maar waar we natuurlijk wel voor gaan is om die heuvelrug verbonden met de grotere natuurkernen te houden. Ook buiten de heuvelrug. En wat we wel gaan doen over de ecoducten, dat is misschien wel leuk om te vertellen, is dat we ze gaan monitoren. Dus dat we gaan kijken, ja, wat komt er eigenlijk allemaal overeen? Maken inderdaad die konijntjes en hertjes er ook allemaal gebruik van en hoeveel dan?
2: En hoe doet u dat dan?
0: De uitwisseling. Met wildcamera's gaat dat plaatsvinden. Dus dat gebeurt nu gedeeltelijk al. Maar je wil eigenlijk weten, hey, hoe bewegen die populaties van die dieren zich nou over die heuvelrug? Is er voldoende uitwisseling? Waar komen ze vandaan? Dus dan krijg je wat meer grip ook op de dieren die daar leven.
2: En nu zijn al die gebieden eraan toegevoegd. Ook de Melksteeg hoort daar nu bij, denk ik. Hè? Dat is eigenlijk wat nu aan Amersfoort grenst met de Eem. Is dat nu ook onderdeel van dit hele park geworden?
0: Ja, de begrenzing loopt echt tot aan de bosrand daar. Dus ik weet niet precies of de Melksteeg, volgens mij is dat nieuwe stukje wat ze aan het aanleggen zijn,
2: ja,
0: aan de flank, hè, van de stad.
2: Ja.
0: Ik denk dat dat er net wel net niet invalt. Maar dat is wel een hele mooie verbinding natuurlijk. Vanuit dat bosgebied wat meer richting de Eem.
2: Ja, en hoe kunt u nou dat verkeer tussen die dieren ook stimuleren? Hè? Zorgen dat ze die ecoducten nemen en de gebieden van de buren opzoeken?
0: Ja, in feite denken we dat ze dat eigenlijk wel al gewoon doen. Maar je kan natuurlijk wel ervoor zorgen dat er voldoende gebieden zijn waar ze zich ook makkelijk door kunnen bewegen. En je hebt altijd wel hekwerk nodig om die dieren te geleiden richting ecoducten. Maar er zijn natuurlijk nogal wat. Hè. Je hebt daar ook natuurlijk de spoorlijn die daar loopt. Dus daar valt volgens mij nog wel wat te winnen aan verbinding. Ze moeten nog wel wat barrières over daar, geloof ik, dat stukje.
1: Ja, zeker.
2: Wilt dat ze ook over of onder het spoor door kunnen, bijvoorbeeld?
0: Ja, bijvoorbeeld.
2: Is
0: dus
2: dat
0: daar
2: dan
0: ligt nog wel een opgave.
2: Ja, dan gaat u dus praten met ProRail, NS, Rijkswaterstaat, gemeente. Dat is nogal een dingetje om dan even een tunneltje te kunnen leggen voor een vos of een das.
1: Of een wolf, kan ook.
0: Ja, dat klopt. Maar die gesprekken die lopen al vanuit die partners. En kijk, de aanleg van ecoducten is super waardevol. Het kost heel veel geld. Dus dat zijn trajecten die lopen best wel lang. De provincie heeft dat een aantal jaar, zijn ze er heel goed mee gestart. Er zijn heel veel ecoducten al aangelegd. Maar we zitten nu wel in de fase dat wij die dialoog ook wel faciliteren tussen al die partijen. Van nou, waar liggen nou nog opgaves als het gaat om verbindingen? En daar horen ecoducten en faunatunnels, natuurtunnels, nou ja, noem het op. Die horen daar inderdaad ook wel bij. Maar ook die landschappelijke inrichting. Kan zich door dat landschap bewegen.
2: Want aan de grens van het park ligt ook het grote landelijk bekende festival Into the Woods.
0: Mm-hmm.
2: Dat is een spanningsveld natuurlijk op die manier. Dat een heel weekend daar tienduizenden mensen staan te feesten en de natuur. Hoe lang gaat dat nog goed dan?
0: Nou ja, kijk, dat is natuurlijk aan de gemeente om dat te toetsen. Hè? Dus daar zijn best wel strenge regels voor. Tegelijkertijd, natuurlijk kan je je afvragen van nou, hoe is dat in balans met de natuurwaarde die je daar hebt. Maar over het algemeen, ja, dat wordt wel gereguleerd door de gemeente en daar liggen wel toetsingskaders aan vooraf.
2: Ja, en heeft u daar ook een rol in dan, om dat advies te geven aan de gemeente?
0: Nee hoor, vanuit het Nationaal Park niet. Dus dat is echt niet, wij zijn echt een samenwerkingsorganisatie. En wij doen eigenlijk allerlei projecten en initiatieven op verzoek van grondeigenaren en overheden, maar ook op eigen initiatief.
1: Jullie zijn gegroeid van 11.324.000 naar 21.323 hectare. Dat is een nieuwe begrenzing. Ik kan me voorstellen dat jullie regelmatig met een verrekijker uit het kantoor kijken van, hey, zijn er nog meer gebieden die we kunnen aansluiten met Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug of niet?
0: Nou, dat gebeurt voornamelijk vanuit onderop. Dus de gemeentes, maar kijk, wat ik hier altijd op antwoord, iedere leek die uitzoomt in Google Maps, die ziet hoe die landschappelijke eenheid is. Die ziet hoe die natuurlijke eenheid is op die heuvelrug, op die stuwwal, hè, die bossen, hoe die lopen.
1: Ja, zeker.
0: Dus als je een beetje, ja, daar hoef je geen ecoloog of bioloog voor te zijn. Als je gewoon kijkt naar hoe loopt die natuurlijke eenheid door, ja, dan heb je nog een provinciegrens te beslechten, geloof ik. Maar tegelijkertijd, ja, zij moeten ook voelen dat zij onderdeel willen zijn of worden van zo'n nationaal park.
1: Duidelijk. Jeroen Heemsbergen, mag ik jou danken voor jullie voor je duiding. Nationaal Park Utrechtsheuvelrug groeit en groeit en groeit en is misschien nog niet eens uitgegroeid. Mag ik je danken?
0: Zeker. Een hele fijne uitzending nog.
1: Dankjewel.
0: Doei.

0: T-Rex met Get It On.
1: Prachtig. Gisteren kregen we nog een telefoontje op het allerlaatste moment van meneer Kreutzberg. En die zei van, mag ik nog even bij jullie in de uitzending komen? Want het Kamerorkest gaat in de Pinksterdagen spelen. Nou, daar geven we natuurlijk even de ruimte voor. Meneer Kreutzberg, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat is er allemaal aan de hand met jullie? Het Kamerorkest, ja, dat staat natuurlijk echt op... ontploffen.
2: We staan in de startblokken om een mooi concert neer te zetten. Morgen om 3:00 in de Petrus en Pauluskerk. Kerkplein 2 in Soest. We hebben een goed gevarieerd programma. We beginnen met een wat komische ouverture Jean de Paris van Boyle Dieu. Niet erg bekend, maar echt erg leuke muziek. Daarna de 2 romances voor viool en orkest van Ludwig van Beethoven. Met de zeer goede solist Ben Jolis.
1: Ja, dat is je bekend, hè?
2: Die speelt dat echt heel, heel mooi. En, ja. Hij speelt zelfs 2, hè? In G groot en in F groot.
1: Ai.
2: Dus dat zijn de 2 bekende vioolromances die Beethoven schreef ten faveur van zijn vriend Schuppanzig. Een grote virtuoos uit die tijd.
1: Maar er staat natuurlijk veel meer te gebeuren natuurlijk in die kerk.
2: En dan het dubbelconcert.
1: Ja, precies.
2: In klein van Antonio Vivaldi.
1: Nou, dat wil natuurlijk iedereen zien.
2: Ja, dat is echt geweldig. Dat zijn 2 fantastische cellisten. Eén is Vladi Warenberg. Die is solo cellist geweest in het Rotterdam Philharmonisch. En Friso van Veen. Ook een zeer goede cellist. Die speelt dan de tweede cello, tweede partij. Maar ja, dat zijn de barokmuziek is het altijd. Dat zijn evenwaardige partijen.
1: Ja. Meneer Kreutzberg, ik moet even kijken naar mijn horloge. Die staat bijna op ontploffen, net als dat kamerorkest van jullie. Het is uitverkocht, denk ik, helemaal, hè?
2: Nou, dat mag er nog wat bij.
1: Ja, goed zo. Nou, er zijn nog kaartjes te koop.
2: Graag aan de kaart aan de zaal afrekenen.
1: Ja.
2: Elektronisch kan ook.
1: Goed zo. Hoe duur is dat allemaal?
2: €15.
1: Nou, dat is toch geen geld
2: en,
1: voor.
2: Tot en met 18 jaar is het gratis.
1: Goed. Comedia Finita Est, zei ik de vorige keer. En dat, precies. Dankjewel in ieder geval en succes met het Kamerorkest in Soest.
2: Ja, dankjewel. Ja.
0: Ja.

Fijn dat u heeft afgestemd op Eemland 1 en Eemland Actueel. Samenwerking Nieuwsplein 33 en Eemland 1. Wil je de uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website eemland1.nl of Nieuwsplein 33 natuurlijk. Volg ons op Instagram, TikTok en andere social media. Maandag zenden we niet uit vanwege Pinksteren. Bedankt voor het luisteren dus en een fijne zonnige dag.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bedrijven en organisaties moeten rekening houden met een nieuwe golf cyberaanvallen met AI. Daarvoor waarschuwt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Met kunstmatige intelligentie kunnen hackers veel sneller zwakke plekken vinden in beveiligde systemen. Die kunnen zo sneller worden gehackt of platgelegd. Soms gaat het om fouten die al jaren in computerprogramma's zitten en door AI aan het licht komen. Bij twee schietpartijen in Honduras zijn gisteren zeker 25 mensen om het leven gekomen. Bij de eerste schietpartij werden op een plantage 19 arbeiders doodgeschoten door aanvallers. Bij de tweede schietpartij kwamen 6 politieagenten om. Volgens de politie van Honduras hoorden de agenten bij een eenheid die bendes aanpakt. Het vaststellen van een exacte aantal doden is lastig, doordat familieleden lichamen van slachtoffers al hebben meegenomen. Het motief is nog onduidelijk, maar in Honduras is vaak geweld rond bendes en drugshandel. Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. Het gaat om medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens die werken aan Europese regels tegen illegale content en desinformatie. Hun namen waren niet weggelakt in gedeelde documenten. Het onderzoek naar de voormalig Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de Britse politie. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd omdat hij verdacht wordt van het plegen van een ambtsmisdrijf. Uit de stukken die zijn vrijgegeven rond de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein bleek dat Andrew informatie met hem deelde toen hij als prins handelsgezant was. De politie vraagt iedereen die meer informatie heeft over Andrew om zich te melden. Het weer, zonnig, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden vandaag. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburs goed.

0: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
1: The War on Drugs and Oceans of Darkness. En ook DJ Jurgen of LSDJ. Higher and Higher.
2: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, hartelijk welkom bij een nieuwe editie van Spakenbeurs goed op deze vrijdag 22 mei 2026 op Eemland 1.
2: Papa, koffie?
1: Zeker, lekker bakkie. Ja, die LSDJ of DJ Jurgen, ja, die plaat die schijnt dus in verschillende landen onder andere namen te zijn uitgekomen. Maar DJ Jurgen die werkte dan weer samen met LSDJ of was LSDJ. Ja, het is een beetje, zit een beetje door elkaar en gehusteld en zo. Er zit ook wel weer verschil in en toch ook weer niet. Ja, logisch hè. Ja, je bent een stuk wijzer geworden nu natuurlijk hè. Hey, tot 12 uur op de radio. En op de radio muziek van onder andere Kelis. Ook Danny Vera, Nelly Furtado. We hebben de Script en ook de Benga Boys. Ja, jongens, het is toch gewoon zomer eigenlijk op je radio. Ja, en ik heb hem gisteren weer opgezet hoor. En hij doet het. En hij plonst goed, ja. Ja, dat doet hij ook goed, ja. De opblaasjacuzzi, ja, het is er toch weer voor. Ja, in principe kan dat ding natuurlijk ook gewoon in maart. Of wat, ja, maakt niet uit, al zet je hem in april op. En je stookt hem op tot 38 of 39 graden. En je kunt er ook prima in, dat kan. Maar ik vreet zoveel energie natuurlijk. Maar goed, ik heb hem weer staan. Iets later dan normaal. Meestal zet ik hem wel eerder op. Maar verbouwingen en toestanden. Dus nou, nu kon het weer. En het weer is te naken. Dus hoppakee. Maar we zetten hem nu niet op 37, 38, 39 graden. Nee, die gaat de komende dagen gaat hij natuurlijk iets lager. Want dan moet het een beetje verkoelend werken. Hè? Nou, genoeg over mijn opblaasjacuzzi. Tijd voor muziek. Thomas Gray zometeen met Rumors. Maar eerst Dr. Alban. Met een advies. En dat advies luidt, no coke.

0: Bamboleo van de Gypsy Kings hier op Eemland 1 in Spakenburgerschoot.
1: Pap, waar gaat het liedje eigenlijk over?
0: Ja, dit klinkt natuurlijk als één grote zomeravond, maar onder die feestelijke rumba zit een eigenwijs liefdeslied. En de liefde komt zoals ze komt, zonder schuldige, zonder kleurige uitleg. Ze slingert, ze trekt, verdwijnt en toch blijft het hoofd in het hoofd blijft het rondzingen. De verteller kiest niet voor zekerheid, maar voor leven op gevoel. Liever bewegen, dansen en af en toe vallen, dan vastzitten in spijt. En juist daarom krijgt dat wiegende refrein zijn kracht. Het leven hoeft niet precies netjes te kloppen als het maar leeft. De Gypsy Kings brengen het nummer in 1987 uit op hun internationale doorbraakalbum met hun Zuid-Franse zigeunerfamiliesound, Spaanse zang, razende gitaren en rumba flamenca. De melodie leunt op het Veluwaanse Cambalo Vio van Simon Diaz en krijgt extra kleur onder Latijnse invloeden. Ja, een mix van alles zou je kunnen zeggen. En zo groeit Bamboleo uit tot een wereldhit. Ja, over zomer gesproken. Nog 10 dagen, dan begint de meteorologische zomer. Maar ja, hij is begonnen. Jawel. De script, The Man Who Can't Be Moved, zometeen na het prachtige liedje van Zoe Levi. Samen met Snelle, dit is Ik Zing.

0: Is dat tijd voor de hoofdpunten van het nieuws?
1: Ja, maar niet voordat ik heb gezegd dat we de script draaiden met The Man Who Can't Be Moved.
2: Het laatste nieuws.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zo'n 100 asielzoekers die afgelopen nacht in Gieten in een sporthal sliepen, zijn met de bus weer teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemde Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme. Het onderzoek naar de voormalige Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de politie. Andrew werd in februari gearresteerd op verdenking van het plegen van een ambtsmisdrijf. De politie vraagt om meer informatie. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken en het wordt 24 tot 26 graden.
4: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
1: Dire Straits onderweg met Sultans of Swing uit 1978. Ook maken we een tijdreis naar 2004. We draaien 3 platen uit dat jaar. Maar eerst eventjes ultiem zomer op je radio met de Benga Boys. We're going to, jawel, Ibiza.

0: Dire Straits met Sultans of Swing.
1: Drie hits uit één jaar.
0: We gaan naar 2004. In dat jaar wordt op 2 november in Amsterdam Theo van Gogh vermoord. Een schok die het debat over vrijheid, geloof en integratie op scherp zet. Het Koninklijk Huis neemt afscheid van twee grote namen. Prinses Juliana overlijdt op 20 maart en prins Bernhard op 1 december. Op het Museumplein klinkt massaal protest tegen het kabinetsbeleid. Ruim 300.000 mensen demonstreren tegen plannen rond pensioen en sociale zekerheid. Europa groeit fors. 10 nieuwe EU-landen en Nederland zit in de tweede helft van het jaar de Raad van de Europese Unie voor. Tweede kerstdag komt de wereld even stil te staan door de tsunami in Azië. Een ramp met bijna 230.000 doden. Oranje haalt in 2004 op het EK de halve finale. Daar waar Portugal te sterk is. 3 keer 2004. Nelly Furtado, Forza. Ook Green Day en The Boulevard of Broken Dreams. Maar eerst Kelis, dit is

Ja, met Nelly Furtado, Green Day en Khalees zitten we midden in 2004. Forza is de officiële EK-plaat en haalt nummer 3 in de top 40. Green Day klinkt met Boulevard of Broken Dreams als een wereldhit, maar komt in de top 40 op dat moment niet verder dan nummer 34. En Khalees scoort met Trick Me wel een grote hit. Nummer 3, 15 weken in de lijst. Verzoekjes voor double play, ja, dat kan straks. Maar dit is de tijdreis. Je mag je mailen, larry.koelewijn@eemland1.nl. larry.koelewijn@eemland1.nl. 3 platen uit 1 jaar. Danny Vera, onderweg met Rollercoaster. Maar eerst samenwerking met David Guetta en Jennifer Lopez. Ja, met wie werkt hij niet samen? Ja, die David Guetta dan. Dit is de Save Me Tonight. Ja, ik was hem even kwijt. Ja, door de warmte bevangen, laten we het daarop houden. Hè? David Guetta, Jennifer Lopez... Save Me Tonight. Don't know.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet moet het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen intrekken, zegt de nieuwe voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW van Oostrom in De Telegraaf. Ook ingrepen in de WW en de WIA zijn wat hem betreft voorlopig niet aan de orde. Volgens van Oostrom zijn er op dit moment veel grotere problemen, zoals de oorlog in het Midden-Oosten, de oplopende inflatie en het volle stroomnet. Eerder eisten ook de vakbonden dat de ingrepen in de sociale zekerheid van tafel gaan. Er is al een landelijke protestactie aangekondigd op 24 juni bij het openbaar vervoer. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om het leven. Door bende geweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Microsoft heeft de namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. De gegevens staan in een onderzoeksrapport van een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Het gaat om bestanden van medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens. Hun namen waren in de documenten niet zwart gelakt. De ambtenaren werken aan een Europese wet die sociale media verplicht harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. De Amerikaanse overheid ziet die wet als een vorm van censuur. De parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is weer open. De garage stortte 2 jaar geleden deels in en was daarna onbruikbaar. De hellingen waarmee bezoekers van de ene naar de andere verdieping konden, waren naar beneden gekomen. Niemand raakte daarbij gewond. Uit onderzoek bleek dat bij het ontwerpen van de garage fouten waren gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Het gebouw is verstevigd en sinds vanmorgen rijden er weer auto's naar binnen bij de parkeergarage in Nieuwegein. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.

0: beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
1: Alex Warren en Fever Dream. Don't Shed a Tear hoorde je ook van Paul Carrack.
2: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, welkom.
2: Papa, koffie?
1: Jazeker, het is er weer tijd voor. Een bakje, lekker. Doe maar cappuccinotje, ja. Op een of andere manier associeer ik cappuccino toch ook altijd een beetje met zomer. Ja, het slaat eigenlijk helemaal nergens op. Maar dat zal wel met dat witte te maken hebben. En dan, nou ja, weet ik veel. Geef er maar een draai aan. Maar doe er maar een. Ja, tot 12 uur sleep ik je op deze zender. En deze zender, dat is 1 Land 1, jouw streekoproep, mee. Door de werkochtend heen, of door je hobbyochtend, of door je doe helemaal niks ochtend. Ik vind het allemaal prima. Ik sleep je gewoon mee. Ik neem je op sleeptouw, zeg maar, door een muzikale reis. Met onder andere DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince. We hebben Tsukero samen met Paul Young. Maar Paul Young mag nog een keer, want hij zit in Doubleplay. We hebben ook Take That. Prachtige liedje Never Forget straks. De plaat is een verhaal met Bart van Leeuwen. Zometeen leuk liedje van Tom Petty en de Heartbreakers. Learning to Fly na Girl in Red. I Call You Mine.

0: mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
1: Het is altijd hetzelfde. Iedere generatie zet zich af tegen de vorige. Elke zoon ligt overhoop met zijn vader en dat levert bij allebei een hoop frustraties op. Als jongen voelde ik me een soort gevangene van alles wat mijn vader belangrijk vond in het leven. Ik zat gevangen tussen wat ik zelf wilde en wat mijn vader van me verlangde. Nu is het te laat. Het enige dat er nog is zijn een paar verfrommelde stukjes papier. Daar schreef ik destijds de gedachten op die ik voor mijn vader geheim wilde houden. En ik heb natuurlijk nog de herinneringen aan de gesprekken die we samen hadden. Gesprekken die meestal eindigden in ruzie. Ik begreep weinig van de dingen die hij zei, terwijl hij zijn ideeën zo logisch vond dat hij niet de moeite wilde nemen om ze me uit te leggen. Het leek wel alsof we allebei een andere taal spraken. Het enige waar we mee bezig waren was met het verdedigen van onze eigen mening. En door die tweestrijd bleef er niet veel meer over dan verbittering. En op de ochtend dat hij overleed was ik er niet eens bij. Ik heb hem nooit meer in zijn ogen kunnen kijken en kunnen zeggen hoeveel ik van hem hield. Later dat jaar werd mijn eerste kindje geboren. Tijdens de geboorte dacht ik heel even dat mijn vader bij me was. Het leek net alsof ik zijn stem hoorde dwars door het gehuil van die kleine heen. Ik zou willen dat ik mijn vader luid en duidelijk had kunnen zeggen hoeveel ik om hem gaf en hoe dankbaar ik hem ben voor zijn opvoeding. Want ook al heb je je vader niet voor het uitkiezen, hij heeft het beste met je voor. En als hij overlijdt is het te laat om dat onder ogen te zien. Ik zou willen dat ik dat in de gaten had gehad in de jaren dat hij nog leefde.

0: Mike en de Mechanics, prachtig liedje The Living Years, hoorde je hier op Eemland 1. Met dank aan Bart van Leeuwen, de plaat en zijn verhaal.
1: Papa, is het nu tijd voor het historisch feitje?
0: Ja, op 22 mei 1907 ziet in Brussel... Hoe spreek je? Georges op zijn Frans uit. Georges? Ah, joh, ik maak ook niet uit. Hij heet van zijn achternaam, want daar gaat het eigenlijk een beetje over. Remy, het levenslicht. En die naam, die zegt misschien niet meteen wat. Maar draai zijn initialen om, spreek ze op zijn Frans uit en je krijgt Hergé. Ja, dat kan ik dan weer wel. En Hergé, ja, dat is de man achter Kuifje. Op 10 januari 1929 verschijnt de eerste aflevering van Tintin et Milou. Bij ons bekend als Kuifje en Bobby. Een jaar later, in 1930, ligt het eerste album met Kuifje in het land van de Sovjets. Ja, Kuifje is verslaggever, maar stilzitten doet hij zelden. Samen met zijn hond Bobby belandt hij in avonturen over de hele wereld. Er verschijnen uiteindelijk 24 albums, vertaald in talloze talen en nog altijd gelezen door jong en oud. Hergé geeft de stripwereld ook zijn beroemde klare lijn. Strakke, zwarte contouren, weinig schaduw en tekeningen die meteen herkenbaar zijn. Op 3 maart 1983 overlijdt Hergé. Maar Kuifje, die leeft voort. Ja, de beste man Hergé zag dus op 22 mei 1907 het levenslicht. Onderweg, Take That met Never Forget. Maar eerst Jisco en Zane met Eyes Closed.

0: Prachtig liedje van Take That, Never Forget uit 1995.
1: Papa, is het al tijd voor de hoofdpunten van het nieuws?
0: Ja, zeker.
2: Het laatste nieuws.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zo'n 100 asielzoekers die afgelopen nacht in Gieten in een sporthal sliepen, zijn met de bus weer teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemde Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme. Het onderzoek naar de voormalige Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de politie. Andrew werd in februari gearresteerd op verdenking van het plegen van een ambtsmisdrijf. De politie vraagt om meer informatie. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken en het wordt 24 tot 26 graden.
4: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
0: Straks dubbelplay met Paul Young. We hebben ook nog Kate Ryan, DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince. Zomer, jawel, maar ook U2. Uit 1987, Where the Streets Have No Name.

0: DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince met Summertime. Ja, hoezo zomer op je radio?
1: Twee hits van één. In double play.
0: Paul Young breekt in de jaren 80 door met die warme soulvolle stem waarmee hij pop, soul en blue-eyed soul moeiteloos bij elkaar brengt. Met hits als Love of the Common People, Come Back and Stay and Every Time You Go Away groeit hij uit tot een van de herkenbare stemmen van de Britse popscene. In deze double play hoor je eerst Love of the Common People, een nummer over gewone mensen die het niet breed hebben, maar wel overeind blijven door liefde, familie en doorzetten. En Senso Nadonna, zijn duet met Sugero. Daarin klinkt de leegte van een man die zonder één vrouw verder moet. Die ene vrouw. Maar het nummer houdt tegelijk die typische Italiaanse warmte en soulgloed vast. Twee kanten van Paul Young. Sociaal bewogen pop en pure emotie. Senso Nadonna, zometeen. Sugero en Paul Young. Maar eerst Love of the Common People. Paul Young solo. Double play.

Ik weet niet of je dat herkent, dat je een liedje associeert met een bepaald moment. En dat dat dan niet eens precies goed uit te leggen is waarom. Maar je weet wel dat je het liedje hoorde en waar je was. Nou, dat heb ik met dat liedje van Tsugaru en Paul Young. Ergens in 2012 was ik op vakantie in Mexico. En ik lag op een strandbedje. En nou ja, we waren in zo'n resort daar. En dat was zeg maar, het zwembad had je zo. En het zat ook aan het strand. Ja, het was wel een beetje luxe. En je lag zeg maar, op je strandbedje bij het zwembad en je keek naar de zee. Ja, dat is wel ideaal. Ja, ja. En toen had ik op mijn koptelefoon dit liedje. Maar dan vraag ik me dan af, en misschien dat is wat ik probeer te vertellen, herken je dat? Waarom weet ik dat nog? Ja, dat weet ik dus niet. Als ik dit liedje hoor, moet ik toch altijd vaak wel even aan dat moment denken. Ja, heel gek. Hoe dan ook, het was dubbelplay, dus we hadden nog een liedje van Paul Young. En dat was Love of the Common People. Kate Ryan heb ik nog voor je met Ella, Ella. En ook Pausa en Magnetic. En daarmee laat ik je achter voor deze vrijdag 22 mei 2026. En ik laat je achter, maar ik zou zeggen laat de radio op Eemland 1 staan. Zometeen Eemland 1 actueel. En ik hoop volgende week donderdag om 1:10 hier weer te zijn voor een nieuwe editie van Spakenburg is goed. Ik wens je een heel fijn weekend. Geniet vooral van het weer. En ja, natuurlijk Pinksterweekend, dus lekker lang genieten. Tot later. Hoi.

0: Groenevelde met het NOS-journaal. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De man van 68 in een rolstoel die gisteren omkwam bij station Amsterdam-Bijlmer Arena is naar het spoor getrokken door de aanzuigende werking van een trein. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man te dicht bij het spoor stond, waardoor hij werd meegetrokken toen een trein passeerde. De man kwam tussen de trein en het perron terecht. Daardoor is een misdrijf uitgesloten. In Volendam zijn 4 mensen aangehouden vanwege rellen na de wedstrijd Ajax-FC Groningen. De fans van Groningen probeerden na afloop door hekken te breken, blijkt uit beelden op sociale media. Ze gooiden die hekken naar de politie. Die zegt dat is voorkomen dat fans van Ajax en Groningen met elkaar op de vuist gingen. Volgens Omroep NH werden 4 Ajax-fans aangehouden voor openlijke geweldpleging en voor belediging. De wedstrijd werd in het stadion van Volendam gespeeld omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door concerten van Harry Styles. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken, het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Het is vrijdag 9 uur.
3: Een unieke rode jurk die alleen dit weekend te zien is in ons land in Museum Vlegiet in Amersfoort. Verder aandacht voor de natuurgebieden in Amersfoort, Soest en Baren die nu bij het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug horen. Ook de Eem doet mee waar de fietsboot jubileert. En we beginnen met Martin Dijkman die tijdens de Alpe d'Huez op 4 juni 6 keer die berg op en af gaat op zijn carbonnen ros. Ik ben Gideon Hofland.
4: En ik ben Arjan Klaver. Muziek!
1: Elke werkdag bij Eemland 1. Eemland 1 actueel.

0: Deborah Harry, ook wel bekend als Blondie, met een klassieker uit het Jamaicaanse reggae van The Paragons, origineel uit 1967.
1: De Alpu 6 is een uniek sportief evenement waarbij zoveel mogelijk geld wordt ingezameld voor onderzoek naar kanker en naar verbetering van de kwaliteit van het leven van mensen met kanker. Op 4 juni gaan 5000 deelnemers fietsend, hardlopend en wandelend de Alpu 6 op, of Alpu 6 eigenlijk. Onder wie Martin Dijkman uit Baren. En hij klimt en daalt zelfs 6 maal deze berg met een licht verzet. Met als motto, opgeven is geen optie. Martin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, zei al detail, je bent al onderweg naar Frankrijk.
2: Ja. Ik ben net in de auto gestapt.
1: Oké, dus je bent niet ter hoogte van Luik te vinden op dit moment?
2: Nee, we rijden nog in Nederland.
1: Oh, kijk eens aan. Paspoortjes bij je, alles bij je.
2: Alles bij je. Ja, de fiets is net van de fietsenmaker terug, dus die is helemaal klaar ervoor.
1: Goed zo. Voor hoeveelste keer doe jij dit evenement?
2: Ik ga voor de 6e keer meedoen.
1: En hoe zwaar is dit evenement?
2: Best wel zwaar, om maar zo te zeggen. Je moet toch de hele dag fietsen. Je gaat om 3 uur 's ochtends opstaan om 4:30 aan de start te staan. Mm-hmm. En dan fiets je eigenlijk door tot aan 7 uur 's avonds. Dat hangt een beetje vanaf hoe snel de eerste paar edities lukt het om 6 uur klaar te zijn voor de 6 keer. Maar vorig jaar met regen en met alle slechte weersomstandigheden werd het toch een barre tocht en werd het 5 keer.
1: Ja, je daalt voor de laatste keer af en je moet nog 1 keer de berg op voor de 6e keer. Neem ons eens mee naar die 21 bochten.
2: Als je voor die laatste keer moet afdalen, dan... Eigenlijk is de ene laatste keer de zwaarste, want bij die laatste weet je dat het de laatste is.
1: Ja.
2: Dus dan weet je dat je ook gewoon niet super hoeft te haasten. Maar het wordt er wel zwaar omdat de benen gewoon helemaal verzuurd zijn en vol zijn. En dan is het echt gewoon aftellen van bocht naar bocht.
1: Vooral dat eerste stuk, hè? Dat is behoorlijk steil. Dat zijn de kuitenklappers.
2: Ja, je begint al gelijk met 10% tot aan bocht 16. Dat zijn die eerste 3-4 kilometer, die zijn echt wel het pittigst.
0: En hoe bereid je daarop voor dan?
2: Deels door gewoon spinning. Ik ben ook spinninginstructeur bij Sportcentrum Trits, dus daar weer indoor. Mm-hmm. We zijn naar de Ardennen geweest voor een trainingsweekend. En nu gaan we ook wat eerder, zodat we in Frankrijk alvast wat bergjes kunnen pakken om een beetje te wennen aan de hoogte en aan de bochtjes. In Nederland kun je ook wel wat trainen, Amerongensberg en dat soort dingen. Maar in Frankrijk wordt dat dan toch wel wat beter als je wat langere klimmetjes hebt.
0: En dan heb je in dat spinning een soort programma die de Alpe d'Huez nabootst? Met de juiste verzet en de juiste weerstand?
2: Je kunt wel de juiste weerstand inderdaad gewoon creëren. Je kunt het inderdaad gewoon zwaar zetten, waardoor je dus een beetje een klimmetje na gaat bootsen.
1: Ja, de vraag is natuurlijk, waarom doe je voor de 6e keer mee?
2: Ja, eigenlijk bij ons in de familie hebben we altijd al met kanker te maken gehad. Mijn vader is in 2016 overleden. Mijn opa... hetzelfde. En we hebben in de omgeving bij kennissen en vrienden ook heel veel ermee te maken. Dus het leek mij gewoon goed op het moment dat ik nog alles kan en gezond ben om me daarvoor in te zetten. Mm-hmm. Elk jaar leggen ze met Alpe d'Huez ook uit wat ze met het geld gedaan hebben. En daar komen echt wel hele bijzondere onderzoeken en resultaten uit. Waarbij mensen dan dus ook vertellen dat ze daar anders, als de onderzoeken niet waren geweest, er anders niet meer waren geweest. Dus dat is wel, dat geeft wel een heel fijn tool.
1: Dat lijkt me ook. We hadden hier eergisteren Yvonne Brouwer uit Amersfoort in de studio en die gaat het traject lopen. Zij schoot vol toen ze hoorde Dichter bij de Hemel van Margriet Eshuis en Maarten Peters, dat in elke bocht wordt gespeeld. Dat weet jij.
2: Ja, dat klopt.
1: Ja, hè? Heb jij dat ook?
2: Ja. Ja, ik bedoel, we hebben op 10 mei een kick-off gehad in Papendal. En dan wordt het nummer ook gespeeld. Ja, dan hou ik het ook niet droog, om maar zo te zeggen. Omdat je toch mensen in gedachten hebt die zijn overleden aan die rotziekte.
1: Het is na 6 keer dalen en stijgen is het opeens afgelopen. Dan bevind je je op de top van de Hollandse Berg. Ja, dat is natuurlijk een Nederlands feestje, neem ik aan.
2: Ja, ja. Het is ook helemaal Nederlands. Ze nemen alles mee vanuit Nederland. Dus er gebeurt eigenlijk niks lokaals. Er gaan gewoon 50 vrachtwagens met tenten en alles. Dus het is ook een heel Nederlands evenement. Dus je kan je voorstellen als 5000 deelnemers dat er zo'n 20.000 Nederlanders omheen hangen.
1: Ja. Jij reist nu met een caravan of met een tent?
2: Wij hebben een camperbusje, dus ik ben met een camperbusje onderweg.
1: Oké, dat camperbusje dat zien we dus op 4 juni op de top van de Alpues.
2: Ja, hij staat er woensdag al, want dan kunnen we daar na afloop mee afdalen.
1: Ja.
2: En kunnen we daar ook netjes tussendoor wat omkleden. Dus wij maken daar inderdaad bovenop de berg gebruik van.
1: Het moet een prachtig gezicht zijn s'avonds als al die kaarsjes op het traject branden, hè?
2: Ja, die zetten ze woensdag, zijn ze echt al, het gaat om zo'n 20.000 kaarsen die ze gewoon neerzetten. Dus dat zijn er echt heel veel. En dan brandt 's ochtends, als je om 4:30 start, die hele berg, die staan verlicht door kaarsjes inderdaad.
1: Nou, in ieder geval op 4 juni sta je in ieder geval met een trosje bananen sta je aan de start. Om in ieder geval naar beneden te gaan en weer naar boven. Want je zal aardig wat moeten eten om geen hongerklop te krijgen. Marten Dijkman, mag ik jou danken?
2: Dankjewel.
1: En succes.
2: Ja, bedankt.
1: Succes.

0: ABC, Look of Love.
1: Sinds gisteren staat er een uniek kunstwerk in Museum Vlehyte in Amersfoort. En alleen dit weekend is er een prachtige rode jurk met heel veel borduurwerk te zien. Dat is ook nog een primeur voor Nederland. En dit Red Dress Project is onderdeel van het Textielfestival in Amersfoort dit weekend. Aan de telefoon Iris Steinmeijer, projectleider van het project en conservator van Museum Vlehyte. Goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen. Wat leuk dat jullie mij hebben gevraagd.
1: Geen probleem.
0: Ja, we kunnen je moeilijk overslaan natuurlijk. Hè?
1: Ja, ja, zo is het ook. Iris, waarom is deze jurk nou zo bijzonder dat hij een eigen ruimte krijgt?
2: Ja, ik denk dat de jurk om heel veel redenen eigenlijk heel bijzonder is. Een van de redenen is natuurlijk dat het is een wereldwijd project eigenlijk. Het is ook het grootste collectieve borduurwerk ter wereld. Maar wat de jurk heel bijzonder maakt is dat hij is de hele wereld overgereisd. En de kunstenaar Kirsty MacLeod heeft daarmee eigenlijk een stem gegeven aan mannen, vrouwen en ook non-binaire mensen die normaal misschien wat minder snel een stem krijgen. Ik denk zeker in het museale veld. En de jurk vertelt eigenlijk ontzettend veel verschillende verhalen van heel veel mensen over de hele wereld. Het zijn verhalen van mensen die in oorlog verstrikt zijn geraakt, maar ook verhalen van hoop, verhalen over persoonlijke gebeurtenissen in iemands leven. En ik denk dat dat de jurk eigenlijk voor heel veel mensen en ook voor veel bezoekers best wel herkenbaar maakt. Maar ik moet zeggen vanuit een, misschien toch een beetje de museumkant, vanuit mijn vakgebied, wat ik ook vind dat de jurk eigenlijk heel bijzonder maakt. Ik heb in het verleden wel vaker gewerkt aan grote tentoonstellingen met textiel, die dan vaak de hele wereld over hebben gereisd. En ik denk dat wat je daar vaak in ziet, is dat dan de objecten toch wel vaak een hele gebruikte staat hebben. Dat is natuurlijk niet verrassend als het door honderden, misschien wel duizenden mensen is aangeraakt en op verschillende plekken is geweest. Maar wat mij ontzettend opviel eigenlijk in deze jurk, is dat de staat, de conditie is naar 51 landen en 380 mensen die er aan hebben meegeborduurd, zo ontzettend goed.
1: Ja, want
2: die
1: verhalen die erin zitten, dat is eigenlijk uitgebeeld in het borduurwerk. Zo is het ontstaan, toch?
2: Klopt, ja. En dat de kunstenaar heeft daar ook helemaal geen restricties aan opgelegd. Dus de jurk is eigenlijk in de beginfase in allemaal losse panelen overal ter wereld terechtgekomen. Bij verschillende communities, verschillende mensen. Vooral ook heel erg met verschillende achtergronden. En zij heeft die mensen heel erg de vrijheid gegeven om eigenlijk hun eigen verhaal te vertellen. Met het doel om mensen gewoon heel erg met elkaar te verbinden. Ongeacht de grenzen of achtergrond. Dat iedereen de kans heeft gekregen om via een borduursel eigenlijk hun eigen verhaal te vereeuwigen op deze mooie rode jurk.
0: Ja, Nederlandse vraag. Wat is de inbreng van de Nederlanders geweest?
2: Ik weet eigenlijk niet helemaal zeker of er Nederlanders aan mee hebben geborduurd, moet ik heel eerlijk zeggen. Nee.
0: Ach, niet aan het mouwtje.
2: Hij is wel voor het eerst nu in Nederland te zien. Maar durf ik niet te zeggen. Het zijn 51 landen die hebben meegeborduurd. Ja. Of Nederland daar echt tussen heeft gezegd, durf ik niet mijn hand voor in vuur te steken.
0: Nee, maar ik vind het wel heel bijzonder dat de Guinness World Record boek heeft gehaald in 2026.
2: Klopt inderdaad, zeker. Ja, dat is ook heel bijzonder. Het is ook echt het grootste collectieve borduurwerk ter wereld dus. Dus in dat opzicht is het natuurlijk sowieso een heel bijzonder object. Maar ik denk er veel meer aspecten dan alleen dat.
1: Een recordbrekend jurk, maar ook al heel erg bereisd. Want waar is hij al geweest, deze jurk? Tentoongesteld?
2: Ja, op verschillend veel plekken. Het leuke is ook, het zijn niet alleen museale locaties waar die jurk komt. Dus het is ook in bibliotheken, in buurthuizen. Maar hij is op verschillende plekken al geweest. Bijvoorbeeld hiervoor is hij in Genève en Nantes geweest, in Frankrijk en Zwitserland.
1: Mm-hmm.
2: En hierna gaat hij ook naar Washington toe. Gaat hij nog naar verschillende locaties in Australië. En volgens mij ook naar Rwanda. Het is echt over de hele wereld zijn ze geweest. En tot 2030 blijft de jurk ook langs verschillende plekken ter wereld reizen. Zodat op die manier voor een heel breed publiek eigenlijk toegankelijk kan worden gemaakt.
1: Ja, dus nu is de kans als je in Nederland of de buurt daar in de buurt bent om deze jurk te gaan bekijken. Er wordt ook veel bezoek verwacht. En dan is er ook iets nieuws wat Vlehyte heeft ingevoerd nu. Dat is het tijdslot.
2: Klopt.
1: Even een ruimte of de tijd, 20 minuten krijg je dan reserveren als je een kaartje koopt. Om zeker te weten dat je de jurk op dat moment eventjes kan bekijken.
2: Ja, klopt inderdaad.
1: Want die ruimte wil je wel graag hebben, begrijp ik.
2: Zeker, zeker. Ja, het is inderdaad voor het eerst dat het museum, in coronatijd hebben gewerkt met tijdsloten, maar het is eigenlijk voor het eerst dat we weer de tijdsloten hebben opgepakt. En de reden daarvoor is eigenlijk, Jurk is natuurlijk al op een heel aantal locaties geweest. En wij wisten van tevoren ook, het is een object dat echt wel veel bezoekers trekt. Op andere locaties ook al duizenden bezoekers heeft getrokken. En dat in samenhang met het mooie textielfestival hier in de stad, hadden wij wel het vermoeden van, dit zou nog wel eens heel druk kunnen worden. En eigenlijk het werken met tijdsloten heeft daarbij twee grote redenen. De eerste is natuurlijk voor ons als museum praktisch dat we op die manier een beetje kunnen reguleren op welke momenten mensen binnenkomen. Dat heeft natuurlijk gewoon met praktische dingen zoals de brandveiligheid te maken. Maar ook voor bezoekers zelf, dat je ze op die manier toch de ruimte kunt geven om de jurk rustig te gaan bekijken. Dat je niet het gevoel hebt dat er een hele lange rij staat en dat je je misschien opgehaast gehaast moet voelen. En ervoor te zorgen, het is natuurlijk echt een object dat je echt van dichtbij moet kunnen bekijken vanuit alle hoeken. En dat het op zaal daar ook niet steeds te druk is. Dus dat je ook de ruimte krijgt om dus al die bijzondere elementen van de jurk te kunnen, echt goed te kunnen zien.
0: Mm-hmm. Misschien een eigenaardige vraag. Heeft deze jurk ooit wel eens in de schoudertjes gezeten van iemand?
2: Zeker, ja hoor. Hij is ook inderdaad wel gedragen door mensen. Dat is ook best wel bijzonder, omdat ik vaak, zeker in museale context, cultuurstukken zijn vaak wat kleinere maten. En dit is bijvoorbeeld een jurk die ook echt wel wat groter is. Dus inderdaad, er zijn meerdere mensen die de jurk ook hebben gedragen, ook wel tijdens politieke evenementen.
0: Waaronder natuurlijk die Britse kunstenaar.
2: Waaronder inderdaad de Britse kunstenaar. Dus hij wordt ook gewoon gedragen en dat vind ik eigenlijk ook een heel sterk element van de jurk.
0: Mm-hmm. Dan kunnen we ook de parfum ruiken van Christy McLeod.
2: Nou, misschien wel inderdaad. Precies. Ik moet zeggen, ze ruikt altijd heel prettig. Dus misschien hangt het er wel in.
1: De jurk is nog te zien tot en met aanstaande maandag, tweede Pinksterdag. Daarna gaat hij dus weer door. De Textielstad Festival is dit weekend. Iris Steinmeier, heel erg bedankt. En veel succes met alle bezoekers.
2: Ja, dankjewel. Leuk dat ik hier even mocht zijn. En dankjewel. Ik hoop dat bezoekers nog langskomen.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel.

0: Dat was Willow Sage Hart, die samen met Pink Cover Me in Sunshine zong.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
2: En er komt die magische zin weer. Ik kijk naar buiten en wat ben ik blij en opgetogen.
3: Ja, je wordt gecoverd in sunshine.
2: Ja, dat is wel zo, precies. Ja, ja. Klaas, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ik vroeg me trouwens af waarom altijd de liedjes voor 90% in het Engels zijn. We hebben allerlei talen in Europa, hè? Frans,
2: ja.
3: Duits, noem maar op, Italiaans. Waar blijft die taal?
2: Ja, maar ja, goed, kijk, Engels, dat klinkt gewoon lekker.
3: Ja, maar ik vind Franse chansons ook prachtig.
2: Begrijp ik, hoor. Maar de hele maatschappij is aan het verengelsen.
0: We gaan het even met de muziekredactie bespreken, ja, Klaas.
3: Dat heeft Engeland eigenlijk niet verdiend.
2: Nee, precies. It's not cloudy on this moment.
3: It's not cloudy, nee. Zon overgoten en een temperatuur van rond de 25 graden, dus heerlijk. Niet al te veel wind uit een zuidoostelijke richting. We worden rond, vlak voor Pinksteren, wordt deze warme lucht afgewisseld door iets koelere noordelijke stroming. Er kan er een licht buitje vallen, maar de kans is niet groot. En dan is er even een licht dipje op zaterdag onder de 25 graden. Maar daarna krijgen we weer een paar dagen rond de 25. En dan, dan komt er een noordelijke stroming. Dus dan is het zonnig. Maar dan is het...
2: Gaan we weer naar die droevenis?
3: Nee. Rond de 20 graden.
2: Oh.
3: Dat lijkt me geen droevenis.
2: Mm-hmm.
3: Maar de droevenis zou dus rond 1 juni veranderen in een flink actief regengebied. Maar het is ver vooruit. Maar tot nu toe is er althans in deze omgeving maar een millimeter of 25 gevallen in mei.
2: Ja, dat is niet veel, hè?
3: Dat is niet veel. Dat is niet zo droog als april, te veel 3 millimeter.
2: Nee.
3: Maar daar zal verandering in moeten komen om geen bosbrandgevaar te krijgen.
2: Precies.
3: Ja. Maar goed, voorlopig prachtig zomerweer. Hoogstens in de ochtend wat bewolking, maar verder kunnen alle vlaggen uit voor een prachtig zonnige Pinksterdag. Ja, en niet te warm, dus wat wil je nog meer?
2: Ja, je zonnebedje die staat al in de achtertuin, denk ik.
3: Zonnebedje, nou, nee.
2: Oh. Je bent geen zonaanbidder, hè?
3: Nee, ik niet. Jij vast wel.
2: Ja, zeker. Ja. Ik heb mijn beentjes al ingesmeerd.
3: Ja, omdat ik niet zo'n zonaanbieder ben, hoef ik ook niet zo te smeren.
2: Oeh.
3: Maar je ziet er zeker weer prachtig bruin uit over een paar
2: dagen. Ja, zeker. Oh ja, hoor. Ik kom het zeker een keer bij je laten zien.
3: Ja. Dan ben je geen Nederlander meer, maar ben je licht getint.
2: Nee, dan ben ik licht. Ja, zeker. Prooi, zeker. Mooi, hoor.
3: Nou,
2: maar goed.
3: Trouwens, mooie kleurtjes, hoor.
2: Absoluut. Kortom, tot
3: aan 1 juli het meest schitterende weer dat je kunt voorstellen. En niet te warm, dus geen hittegolf.
2: Geweldig. Dankjewel, Klaas
3: Bijk. Lange, warme zomerse periode.
2: Heerlijk. Fijne Pinksterdagen.
3: Dankjewel, Klaas. Dag.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Ja, slotakkoord. Tuurlijk. Op een mooie Pinksterdag. Niet van Leen Jongewaard, maar niemand minder dan Ernst Daniël Smit.
1: Ja, met Pinksteren kunnen we ook weer met de fiets op de boot stappen, over de Eem varen en op een willekeurige plek weer verder op de tweewieler. En dat kan al 25 jaar met fietsboot de Eemlijn. Vanaf een euro of vijf kan iedereen meevaren. Een bestuurslid Herman Baars weet alles over deze boot met een zilveren randje. Goedemorgen, meneer Baars.
2: Goedemorgen.
1: Gefeliciteerd, 25 jaar fietsboot.
2: Dank u. Het is een feestelijke dag vandaag, ja.
1: Ja, dat gaat u ook nog vieren met de wethouder, genodigden, een drankje en prachtig weer. Maar hoe is het nou ooit zo begonnen, die fietsboot?
2: Ja, hoe is het begonnen? In de 90e jaren was er in Amersfoort begonnen met de waterlijn. Mensen die met wat kleinere bootjes rondvaarten gingen organiseren door de grachten.
1: Ja.
2: En dat was een heel groot succes. En een aantal mensen daarvan die kregen op een gegeven moment het idee van misschien kunnen we ook wat gaan doen op de rivier de Eem. En dat is verder uitgewerkt, er is een plan gemaakt en ze kwamen op het idee om daar een fietsboot van te maken. En er is een schip gevonden wat de juiste maten had. En in 2001 zijn ze daar proefvaarten mee gaan doen. Heel groot succes. En toen is de stichting Eemlijn opgericht.
1: Ja, dus, en dat is dus eigenlijk begonnen met die bootjes op de grachten.
2: Daar is het uit ontstaan. Ja, inderdaad.
1: En hoe vind je dan zo'n boot die geschikt is voor dit doel?
2: Ze vonden bij een rederij ergens een partyschip, wat al een hele tijd niet meer gebruikt werd. En die boot was qua formaat en zo heel geschikt. Hij is wat aangepast. Er zijn nieuwe zijdeuren ingekomen. En de opbouw is wat veranderd. En zo is die helemaal geschikt gemaakt om te functioneren als fietsboot.
1: Ja, en dat is dan gefinancierd met privégeld of de opbrengsten van de waterlijn?
2: Het plan van die fietsboot hebben ze voorgelegd aan de gemeentes rond de Eem. Amersfoort, Baarn, Soest, Bunschoten, Huizen. En de gemeentes waren allemaal heel enthousiast. Hebben allemaal subsidie gegeven samen met nog een paar particuliere bedrijven die sponsorden. En zo is er geld bijeengekomen om die boot aan te kopen.
1: Dus het is echt een boot van de hele regio eigenlijk? Een streekboot, zo genoemd.
2: Ja, precies.
1: Schitterend.
2: Een boot van de hele. Ja.
1: Ja, wat voor rol speelt die boot dan ook in de hele regio op dit moment?
2: Nou ja, het is natuurlijk zo dat het is natuurlijk een toeristisch gebeuren. Dus de boot brengt toeristen richting het Eemgebied en richting Huizen, Spakenburg. En wat ook een belangrijk punt is de boot vaart natuurlijk over die prachtige Eem. En al die prachtige natuurgebieden die er zijn. Dagelijks horen wij van mensen die afstappen. Die zeggen van, ik heb nooit geweten dat Eemgebied zo fantastisch is. Dat het zo'n prachtige natuur is. Dat er zoveel vogels zitten. Dus het is ook heel belangrijk in de zin van dat mensen het gebied zien en er steeds meer waardering voor krijgen.
1: Ja, dat is dus inderdaad ook bewustwording voor de natuur in onze omgeving. Dat gebeurt elke keer als de boot vaart met vijf vrijwilligers. Hoe zorgt u dat die vrijwilligers, het aantal op peil blijft, dat de boot kan blijven varen?
2: Ja, gelukkig is dat niet zo'n probleem. Het is natuurlijk heel leuk om als vrijwilliger op de Eemlijn te werken. Je bent dagelijks bezig met mensen. Mensen zijn altijd in de goede stemming als ze aan boord zijn. Dus er melden zich altijd wel weer mensen aan die als vrijwilliger willen werken op de fietsboot.
1: Ja, want in al die keren dat u vaart, neemt u zoveel reizigers mee. Heeft u enig idee hoeveel mensen al met de boot mee zijn gevaren in al die jaren?
2: Ja, we hebben zo'n 9 tot 10.000 passagiers per jaar. Dus het zijn er inmiddels wel meer dan 200.000 passagiers geweest.
1: Ja, en het is ook niet altijd varen. Het is ook soms een hele cultuur happening. Er zijn er optredens en dergelijke. Met schippers scoren en.
2: We hebben speciale vaarten. Inderdaad ook muziekvaart bijvoorbeeld. Maar we hebben ook sterrentochten, we hebben vogeltochten. Dus er zijn diverse ja, speciale vaarten die gedurende het seizoen uitgevoerd worden.
1: Ja, we hadden het net over vrijwilligers, maar u heeft nog wel een vacature, begreep ik.
2: Ja. Ja, wat wel een beetje een probleem is, is het vinden van schippers.
1: Ja, en wat moet iemand kunnen dan om te mogen varen op deze mooie boot?
2: Ja, je moet wel in het bezit zijn van een groot vaarbewijs. En je moet een Marifoon-certificaat hebben. En ja, dat is niet zo makkelijk. Schippers zijn zeer gewild in het land. En dus het valt niet mee om schippers te vinden. Maar het is
1: geïnteresseerde...
2: ja, wel een belangrijk iets.
1: Ja, dat snap ik. Ja, anders wordt het een beetje lastig om hem vooruit te krijgen. Geïnteresseerden kunnen zich vastmelden bij de website van de Eemlijn.
2: Uiteraard. Ja,
1: graag, ja. Aanstaande maandag vaart u ook uit. Meestal gebeurt dat niet. Het is meestal donderdag tot en met zondag, wat ik weet. En dat is vanwege Pinksteren.
2: Vanwege Pinksteren hebben we maandag een extra vaart. Inderdaad, ze duren het hele seizoen van varen we normaal niet op maandag. Maar met tweede Pinksterdag doen we dat zeker wel. En het wordt fantastisch mooi weer. Dus kom allemaal naar de Eemlijn, zou ik zeggen.
1: Zo is het ook. Lekker op de boot met Pinksteren. Meneer Baars, heel fijn feestelijk jaar gewenst. En een behouden vaart.
2: Dank u zeer.

0: Zacht en zoet. Dat was Marshmallow met Where We Go.
1: Erg zoet. Ik vond het erg zoet. Het Nationaal Park, Utrechtse Heuvelrug is officieel uitgebreid en omvat voortaan een aanzienlijk grote deel van de Utrechtse Heuvelrug. Vooral het noordelijke gebied boven de A28 is toegevoegd. En voilà, Amersfoort, Soest en Baren zijn nu ook binnen de grenzen van het Nationaal Park te vinden. Aan de lijn hebben we Jeroen Heemsbergen. De vlag hangt uit bij het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, denk ik. Jeroen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: De vlag hangt uit bij jullie?
2: Ja, die vlag hangt zeker uit. En die hangt ook uit in de beeld trouwens. Die
1: was ja, net zeker. Even zeker. Maar goed, wij kijken natuurlijk even naar ons gebied Eemland. En dan kijken we naar Amersfoort, Soest en Baren. Daar zijn we erg gelukkig mee. Maar waarom is dat eigenlijk, de gebiedsuitbreiding? Het landje pik van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.
2: Nou ja, het is niet zozeer dat we het landje pik hebben. Maar meer een kwaliteitslabel die we toevoegen aan het opstaande gebied. En ja, het is eigenlijk al een hele lange politieke wens vanuit de provincie. Hè, stond in 2015 al in de coalitieakkoorden. En de gemeentes zelf ook, die hadden zoiets van ja, we dragen bij aan die samenwerking. We zijn er actief bij betrokken. Mm-hmm. Maar we zijn nog geen formeel nationaal park, of in ieder geval nog niet onderdeel van. En dat is nu eindelijk wel gelukt.
1: We kijken ook even naar die ecoducten. Zijn die allemaal nog toegankelijk voor herten en kleine grazertjes en konijntjes? Ik dacht dat er eentje was afgesloten. En dat was dat ding over de Amersfoortse straatweg. Of klopt dat niet?
2: Nou, dat zou best kunnen dat er eentje nog afgesloten is. In principe gaan wij niet over individuele ecoducten. Nee. Maar waar we natuurlijk wel voor gaan is om die heuvelrug verbonden met de grotere natuurkernen te houden. Ook buiten de heuvelrug. En wat we wel gaan doen over de ecoducten, dat is misschien wel leuk om te vertellen, is dat we ze gaan monitoren. Dus dat we gaan kijken, ja, wat komt er eigenlijk allemaal overheen? Maak inderdaad die konijntjes en hertjes er ook allemaal gebruik van en hoeveel dan?
0: En hoe doet u dat dan?
2: De uitwisseling. Met wildcamera's gaat dat plaatsvinden. Dus dat gebeurt nu gedeeltelijk al. Maar je wil eigenlijk weten, hey, hoe bewegen die populaties van die dieren zich nou over die heuvelrug? Is er voldoende uitwisseling? Waar komen ze vandaan? Dus dan krijg je wat meer grip ook op de dieren die daar leven.
0: En nu zijn al die gebieden eraan toegevoegd. Ook de Melksteeg hoort daar nu bij, denk ik. Hè? Dat is eigenlijk wat nu aan Amersfoort grenst met de Eem. Is dat nu ook onderdeel van dit hele park geworden?
2: Ja, de begrenzing loopt echt tot aan de bosrand daar. Dus ik weet niet precies of de Melksteeg, volgens mij is dat nieuwe stukje wat ze aan het aanleggen zijn,
0: ja,
2: aan de flank, hè, van de stad.
0: Ja.
2: Ik denk dat dat er net wel net niet invalt. Maar dat is wel een hele mooie verbinding natuurlijk. Vanuit dat bosgebied wat meer richting de Eem.
0: Ja, en hoe kunt u nou dat verkeer tussen die dieren...

0: ook stimuleren en zorgen dat ze die ecoducten nemen en de gebieden van de buren opzoeken?
1: Ja, in feite denken we dat ze dat eigenlijk wel al gewoon doen. Maar je kan natuurlijk wel ervoor zorgen dat er voldoende gebieden zijn waar ze zich ook makkelijk door kunnen bewegen. En je hebt altijd wel hekwerk nodig om die dieren te geleiden richting ecoducten. Maar er zijn natuurlijk nogal wat. Je hebt daar ook natuurlijk de spoorlijn die daar loopt. Dus daar valt volgens mij nog wel wat te winnen aan verbinding. Ze moeten nog wel wat barrières over daar, geloof ik, dat stukje.
2: Ja, zeker.
0: Wilt dat ze ook over of onder het spoor door kunnen, bijvoorbeeld?
1: Ja, bijvoorbeeld. Daar ligt nog wel een opgave.
0: Ja, dan gaat u dus praten met ProRail, NS, Rijkswaterstaat, gemeente. Dat is nogal een dingetje om dan even een tunneltje te kunnen leggen voor een vos of een das.
2: Of een wolf, kan ook.
1: Ja, dat klopt. Maar die gesprekken die lopen al vanuit die partners. En kijk, de aanleg van ecoducten is super waardevol. Het kost heel veel geld. Dus dat zijn trajecten die lopen best wel lang. De provincie heeft dat een aantal jaar, zijn ze er heel goed mee gestart. Er zijn heel veel ecoducten al aangelegd. Maar we zitten nu wel in de fase dat wij die dialoog ook wel faciliteren tussen al die partijen. Van nou, waar liggen nou nog opgaves als het gaat om verbindingen? En daar horen ecoducten en faunatunnels, natuurtunnels, nou ja, noem het op, die horen daar inderdaad ook wel bij. Maar ook die landschappelijke inrichting. Kan die zich door dat landschap bewegen.
0: Want aan de grens van het park ligt ook het grote landelijk bekende festival Into the Woods. Dat is een spanningsveld natuurlijk, op die manier dat een heel weekend daar tienduizenden mensen staan te feesten en de natuur. Hoe lang gaat dat nog goed dan?
1: Nou ja, kijk, dat is natuurlijk aan de gemeente om dat te toetsen. Hè? Dus daar zijn best wel strenge regels voor. Tegelijkertijd, natuurlijk kan je je afvragen van nou, hoe is dat in balans met de natuurwaarde die je daar hebt. Maar over het algemeen, ja, dat wordt wel gereguleerd door de gemeente en daar liggen wel toetsingskaders aan vooraf.
0: Ja. En heeft u daar ook een rol in dan, om dat advies te geven aan de gemeente?
1: Nee hoor, vanuit het Nationaal Park niet. Dus dat is echt niet. Wij zijn echt een samenwerkingsorganisatie. En wij doen eigenlijk allerlei projecten en initiatieven op verzoek van grondeigenaren en overheden, maar ook op eigen initiatief.
2: Jullie zijn gegroeid van 11.324.000 naar 21.323 hectare. En dat is een nieuwe begrenzing. Ik kan me voorstellen dat jullie regelmatig met een verrekijker uit het kantoor kijken van, hey, zijn er nog meer gebieden die we kunnen aansluiten met Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug of niet?
1: Nou, dat gebeurt voornamelijk vanuit onderop. Dus de gemeentes, maar kijk, wat ik hier altijd op antwoord, iedere leek die uitzoomt in Google Maps, die ziet hoe die landschappelijke eenheid is. Die ziet hoe die natuurlijke eenheid is op die heuvelrug, op die stuwwal, hè, die bossen, hoe die lopen.
2: Ja, zeker.
1: Dus als je een beetje, ja, daar hoef je geen ecoloog of bioloog voor te zijn. Als je gewoon kijkt naar hoe loopt die natuurlijke eenheid door, ja, dan heb je nog een provinciegrens te beslechten, geloof ik. Maar tegelijkertijd, ja, zij moeten ook voelen dat zij onderdeel willen zijn of worden van zo'n nationaal park.
2: Duidelijk. Jeroen Heemsbergen, mag ik jou danken voor je duiding. Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug groeit en groeit en groeit en is misschien nog niet eens uitgegroeid. Mag ik je danken?
1: Zeker. Een hele fijne uitzending nog.
2: Dankjewel.
1: Doei.

0: T-Rex met Get It On.
1: Prachtig. Gisteren kregen we nog een telefoontje op het allerlaatste moment van meneer Kreutzberg. En die zei van, mag ik nog even bij jullie in de uitzending komen? Want het Kamerorkest gaat in de Pinksterdagen spelen. Nou, daar geven we natuurlijk even de ruimte voor. Meneer Kreutzberg, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat is er allemaal aan de hand met jullie? Dat Kamerorkest, ja, dat staat natuurlijk echt op... Op
2: nou,
1: ontploffen.
2: We staan in de startblokken om een mooi concert neer te zetten. Morgen om 3:00 in de Petrus en Pauluskerk. Kerkplein 2 in Soest. In Soest. En we hebben een goed gevarieerd programma. We beginnen met een wat komische ouverture Jean de Paris van Boieldieu. Niet erg bekend, maar echt erg leuke muziek. Mm-hmm. Daarna de twee romances voor viool en orkest van Ludwig van Beethoven. Met de zeer goede solist Ben Jolis.
1: Ja, dat is je bekend, hè?
2: Ja, die speelt dat echt heel, heel mooi. En... Ja. Hij speelt zelfs twee, hè? In G groot en in F groot.
1: Ai.
2: Dus dat zijn de twee bekende vioolromances die Beethoven schreef ten faveur van zijn vriend Schupanzig. Een grote virtuoos uit die tijd.
1: Mm-hmm. Er staat natuurlijk veel meer te gebeuren natuurlijk in die kerk.
2: En dan het dubbelconcert.
1: Ja, precies.
2: In het klein van Antonio Vivaldi.
1: Nou, dat wil natuurlijk iedereen zien.
2: Ja, dat is echt geweldig. Dat zijn twee fantastische cellisten. Eén is Vladi Warenberg, die is solo cellist geweest in het Rotterdam Philharmonisch. En Friso van Veen, ook een zeer goede cellist. Die speelt dan de tweede cello, tweede partij. Maar ja, dat zijn
1: exact.
2: De barokmuziek is het altijd dat zijn evenwaardige partijen.
1: Ja. Meneer Kreutzberg, ik moet even kijken naar mijn horloge. En die staat bijna op ontploffen, net als dat kamerorkest van jullie. Het is uitverkocht, denk ik, helemaal, hè?
2: Nou, dat mag er nog wat bij.
1: Ja, goed zo. Nou, er zijn nog kaartjes te koop.
2: Graag aan de kaart aan de zaal afrekenen.
1: Ja.
2: Elektronisch kan ook.
1: Goed zo. Hoe duur is dat allemaal?
2: 15 euro.
1: Nou, dat is toch geen geld voor.
2: En tot en met 18 jaar is het gratis.
1: Goed, goed. Comedia Finita Est, zei ik de vorige keer. En dat, precies. Dankjewel in ieder geval en succes met het Kamerorkest in Soest.
2: Ja, dankjewel. Ja.
0: Ja.

Fijn dat u heeft afgestemd op Eemland 1 en Eemland Actueel. Samenwerking Nieuwsplein 33 en Eemland 1. Wil je de uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website eemland1.nl of Nieuwsplein 33 natuurlijk. Volg ons op Instagram, TikTok en andere social media. Maandag zenden we niet uit vanwege Pinksteren. Bedankt voor het luisteren dus. En een fijne zonnige dag.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal Amerikaanse militairen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op een aankondiging van president Trump die gisteren zei dat er 5000 extra Amerikaanse militairen worden gestationeerd in Polen. Vorige week ontstond onrust en verwarring over het aantal Amerikaanse troepen in Polen na een bericht dat de uitzending van nieuwe troepen was afgeblazen. Polen zegt ze nodig te hebben voor het afschrikken van buurland Rusland. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer een dagje op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De Ark van Noach, die al jaren in krimp aan de IJssel ligt, gaat misschien weer open voor publiek. Een zakenman uit Biddinghuizen wil het schip kopen en verkoopt erom zijn huis en bedrijf. De 119 meter lange houten Ark werd gebouwd door een christelijke ondernemer. De attractie ging in 2012 open, maar ging na een paar jaar weer dicht. De zakenman hoopt ook op donaties van het christelijke evenement Opwekking dat dit weekend in Biddinghuizen wordt gehouden. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Biketotaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio, Menno Dekker.

Vliegende start vandaag bij Dekker Radio met Spendal Ballet en Only When You Leave. En we zijn net begonnen, dus ga niet weg, zou ik zeggen. Hey, ken je deze groep? Ze zijn weer op de markt, hoor. Binnenkort komt er een nieuwe uit van ze. Ik heb het over de Rolling Stones. Nou, die hoor je ook bij Dekker Radio, hoor, die nieuwe. Maar dit is nog een oudje van ze. Yep.

mooie combinatie. Treintje Oosterhuis en Margot Borsato. Een wereld zonder jou hoorde je bij Dekker Radio ben je. En de Carpenters.

Laura Pausini en een andere uitvoering dan we gewend zijn van het nummer Gente. En dat klopt, want deze is uit 1994 en precies 10 jaar daarvoor maakten ze de originele en die was rustig, een heel stuk rustiger. Ach, ik ben een beetje ouder aan het worden en dan ben je ook af en toe aan rust toe. Hoor maar. Bert Hering. July. Het origineel is van Stories en Brother Louie. Je herkent het.

Lori Spee, ken je die naam nog? And How Many Times? Ik moet een beetje opschieten, want ik heb de Commodores ook nog. Die stonden al te trappelen om het hoekje hier. Maar ja, dat was wel easy, toch? We gaan op weg naar het half uur. En dadelijk ook nog deze drie. Vanuit Studio 2 met Wiebe Barkie.

0: Het is 1:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal Amerikaanse troepen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op een aankondiging van president Trump die gisteren zei 5000 extra Amerikaanse militairen te willen stationeren in Polen. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden.

Zo, begonnen deel 2 van dit uur Dekker Radio met Warrior Gator en Honeybee van 1974. We hebben er 3 achter elkaar en de volgende is wel grappig, want het is er een van ABBA. Nou, er is niks bijzonders mee, zou je denken, maar hij is in het Spaans. Fernando heet hij. Moet je horen. Ik doe het ze niet na, hoor. En daarna Mark Broussard met Time is a Thief.

0: Drie achter elkaar hoor je. Mark Broussard als laatste. Of je dit nou mooi vindt, ik niet eigenlijk. Het ligt aan mijn smaak misschien, ja. Time is a thief. En daar heeft hij wel gelijk in, want de tijd is zo voorbij hoor. Zo'n uurtje Dekker Radio is zo verstreken, ja. Ik zeg het maar, want we gaan gauw eventjes verder met een nummer uit de jaren 70.
1: Met de muziek van de jaren 70.
0: Ken je dit gezelschap nog? Queen?

Leuk, hè? Hit the road, Jack. Ja. Ga er gauw van door, Jack. Ray Charles was dat. Ja. Het schiet alweer op, dit uur Dek Radio. En ik heb deze mooie uitgezocht voor je. Hoogst persoonlijk van Randy Crawford.

Crusaders samen met Randy Crawford en Street Life, het straatleven in Chicago misschien, want ik heb Chicago klaarstaan met de Beach Boys, Wishing You Were Here.

Leuke combinatie. Bluff met Ilse de Lange en Open Je Ogen. Het Concert at the Sea. Live opgenomen. Op het strand. Maar niet van Ameland. Maar dat rijmt wel. Bekkenradio gaat eruit. Want de tijd is voorbij. Ik heb Colby Cayet nog even achter de hand gehouden. Met de kleine dingen die je doet. The little things. Tot de volgende keer.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opsporingsdienst FIOD heeft twee mannen opgepakt omdat ze de Europese sancties tegen Rusland zouden hebben omzeild. Ze worden onder meer verdacht van het helpen bij inmenging, cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie vanuit Rusland. De FIOD deed meerdere invallen en pakte de mannen uit Amsterdam en Den Haag op. De twee zouden onder meer te maken hebben met een bedrijf dat werd gebruikt voor cyberaanvallen in de Europese Unie. Ze zouden onder meer de servers daarvoor hebben geregeld. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zet het Rode Kruis tenten neer om de mensen die wachten tot ze zich kunnen aanmelden tegen de zon te beschermen. Bij de overvolle opvang zitten nu zo'n 60 mensen op het grasveld te wachten. Het gaat om open tenten, ze zijn dus niet bedoeld om onder te slapen, zegt het Rode Kruis. Vanwege de drukte vangt het COA in Ter Apel alleen nog kwetsbare mensen op. Daardoor moesten de afgelopen nachten tientallen asielzoekers ergens anders heen. In Zandvoort heeft een camping-eigenaar het park afgesloten voor de gasten. Door de afsluiting kan niemand bij zijn spullen. De gasten en de eigenaar hebben al jaren ruzie over nieuwbouwplannen op vakantiepark Zandenvoerde. De eigenaar wil 250 luxe chalets bouwen en daar moeten zo'n 100 staakcaravans voor wijken. De gasten proberen dat tegen te houden. Een rechter had eerder bepaald dat de camping voorlopig mocht open blijven omdat de natuurvergunning nog niet rond is. Maar de eigenaar van het park in Zandvoort heeft de huurovereenkomst met de gasten opgezegd. Manchester City bevestigt het vertrek van Pep Guardiola. De coach zit zondag bij het thuisduel tegen Aston Villa voor het laatst op de bank. Over het vertrek van Guardiola werd al geruime tijd gespeculeerd. De 55-jarige Spanjaard won de afgelopen 10 jaar grote prijzen als de Champions League en 6 keer de Premier League. Het weer, droog en zonnig, het is 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, naar Nederland gerepatrieerd en zat sindsdien in isolatie. Volgens de WHO zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Het kabinet werkt aan een handelsverbod voor goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Alle vormen van handel in goederen uit de bezette gebieden zouden verboden worden, dus ook import en tussenhandel. Nederland voert al 20 jaar een beleid waardoor bijdrage aan illegale nederzettingen ontmoedigd wordt. In Amsterdam is vanochtend een jongen korte tijd ontvoerd geweest. Getuigen zagen hoe hij iets voor 9 uur een auto in werd gesleurd. Agenten wisten de auto op te sporen en klem te rijden bij een afrit van de A10. Het slachtoffer zat vastgebonden op de achterbank. 3 mannen zijn aangehouden. Een motief voor de ontvoering is nog niet bekendgemaakt. Met de gezondheid van de jongen gaat het goed, al heeft volgens de politie de ontvoering geestelijk wel impact gehad. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. De straf zou uitgevoerd worden met een dodelijke injectie, maar het lukte personeel niet om een geschikte ader te vinden. De veroordeelde had volgens een advocaat zichtbaar pijn bij pogingen de injectie toe te dienen. De executie wordt nu met 1 jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een 3-voudige moord in 1994. Belangenorganisaties zijn tegen zijn veroordeling, omdat er in het strafproces dingen zouden zijn misgegaan. Het weer, het is droog en zonnig, 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wel wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12 en morgen wordt het 24 tot 29 graden met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Actiegroep Extinction Rebellion mag morgen het spoor bij Utrecht Centraal niet blokkeren. Burgemeester Dijksma zegt dat de politie een blokkade zal tegenhouden. Ze noemt het spoor geen plek voor een demonstratie. En verder noemt ze de actie levensgevaarlijk en ook een strafbaar feit. De klimaatgroep wil het treinverkeer morgen vanaf 1 uur 's middags platleggen. Ze eisen dat Nederland zwaardere sancties invoert tegen Israël vanwege de situatie in Gaza. In april verbood de burgemeester van Utrecht een demonstratie op snelweg A12. Daar trokken de activisten zich niets van aan. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, zat in Nederland in thuisquarantaine en is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. De WHO zegt dat er inmiddels 12 besmettingen zijn vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Daarnaast proberen gezondheidsdiensten nog een klein aantal mensen met een hoog besmettingsrisico op te sporen. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari verlaagd. Het scheelt de sector een uitgavenpost van 35 miljoen euro. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in Iran. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. Het lukte personeel na een uur nog niet een geschikte ader te prikken. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Het weer zonnig en droog bij 24 tot 27 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon bij 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
4: Muzieke informatie, dit is Eemland 1.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Bond, Jan Berg.

De muziek van The Dire Straits uit het jaar 1985. So Far Away, de titel van deze opname. En ik zeg hartelijk welkom. Fijn dat u er weer bij bent bij deze nieuwe aflevering van het programma Bolt. Jan Berg is mijn naam en ik ga ze weer voor u draaien. Ook de muziek uit de jaren 80 die u net hoorde, maar ook de hedendaagse muziek hebben we voor u klaarstaan. Deze van Justin Bieber en Nicki Minaj. Dit is Beauty and a Beat.

0: linkt het dan uit de muziek van het heden. Justin Bieber en Nicki Minaj. Dit was Beauty and a Beat.
1: Ouwe munk!
0: Terug in de tijd, 1963. Gene Chandler. Baby, that's love.

0: Ja, yeah, last hebben we nog Gene Chandler uit 1963. Baby, that's love.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Pakken we deze naar de 2008. Dit zijn de Cooks. Always where I need to be.

0: De Koekza 2008, Always Where I Need To Be.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2014 hoppen we naartoe met First Aid Kit. My Silver Lining.

0: Ja, het eerste hulpsetje, vrij vertaald de naam van de band First Aid Kit uit 2014 was dit My Silver Lining.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuwe werk hebben we uiteraard ook hier in het programma Grace de Gier met haar nieuwe plaat. Dit is Dan. Ze zit hem er even stevig in.

0: muziek van een kreeftig hier. De Spik vindt een nieuwe plaat. De titel dan en het is ook klaar.
1: Met Jan Berg maak je bont. Altijd wat anders.
0: We gaan 1991 met de London Beat. A Better Love. Altijd lekker. Een liefde.

0: Muziek van The London Beat, even terug naar 1991 met deze. Dit was A Better Love.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: En op na 12 uur met deze van Colin Blindstone. Dit is Andorra.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Dat meldt het ANP. Onderzocht wordt of er echt sprake is van ebola. Het is niet duidelijk om wie het gaat en waar hij of zij de infectie heeft opgelopen. De aangekondigde blokkade van het spoor bij Utrecht Centraal mag morgen niet doorgaan. De burgemeester van Utrecht vindt de actie van Extinction Rebellion levensgevaarlijk en noemt het spoor geen plek om te demonstreren. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari verlaagd. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in Iran. Het weer, zonnig en droog, het is zo'n 25 graden, morgen nog een paar graden warmer.

De zanger Noddy Holder en zijn mannen de band Sleet hebben het over 1981. Deze Lock Up Your Daughters, de titel van de plaat. Dit is Andere Koek. Sabrina Carpenter uit 2024. Deze Please, Please, Please. Zeg maar alsjeblieft.

0: Carpenter. Please, please.
1: Met de muziek van de jaren 60.
0: Stukje oude meuk dus. We gaan naar 1968 met Johnny Nash. You Got Soul.

0: Ja, gaan we oude meuk uit het jaar 1988. Johnny Nash hoorden we hier voorbij komen. You've Got Soul, de titel van deze plaat.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: Tijd voor Nederlandstalige muziek. De Dijk uit 2002. Ga in mijn schoenen staan.

0: Ja, je kan wel zeggen, altijd garant voor een lekker potje muziek. De mannen van De Dijk, deze 2002. Ga in mijn schoenen staan. Huub van der Lubbe nam de zang uiteraard voor zijn rekening.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Ook dat hebben we voor u. Nieuw werk hier van Odin Brennhawk. Can't follow you there.

0: All Bring Home krijgen we hier zo. Can't Follow You There, de titel van de plaat. Wij gaan eens even kijken. Wat gaan we doen? Ja, we gaan naar het jaar 2019 met Ed Sheeran.
1: Hé, Jan, wat is het weer al de noorste gezellig, Biddy.
0: En doet het niet alleen, samen met Camila Cabello. South of the Border.

border with me. Ja, dat was hem deze. Camilo Cabello. South of the Border. En dat was natuurlijk een duo samen met Ed Sheeran. Uit 2019 alweer deze. Leert ons wel dat we aan het einde van het programma Bon zijn toegekomen. Mijn naam is Jan Berg. Ik heb het vandaag weer met heel veel plezier voor u gedaan. Ik hoop dat u ook weer genoten heeft van de muziek die ik heb uitgezocht. Reageer op het programma. Dat kan zoals altijd naar janberg.radio@gmail.com. Rest mij ook u een hele fijne dag toe te wensen. Ik vertel wat de muziekjes waar we naar uitgaan. Ik heb er tenslotte nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1979. Bij Peaches & Herb, We've Got Love. En ik hoop dat er ook bij uw liefde al om is. En het laatste nummer wat eruit schiet is er eentje van Rowdy's Rose. On My Way, Spik Spik, een nieuw werkje. Ik zeg bedankt voor het luisteren nogmaals. De groetjes en graag tot de volgende Bon maar weer.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Dat meldt het ANP. De patiënt ligt op een isolatieafdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. Daar wordt onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van ebola. Om wie het gaat en waar hij of zij de infectie zou hebben opgelopen is niet bekend. Er moet ook in Nederland een wet komen waardoor je kunt checken of je partner een gewelddadig verleden heeft. Minister Van Wil van Justitie hoopt volgend jaar met een concreet voorstel te komen. In Groot-Brittannië is er al zo'n soort wet, die heet Clare's Law. De wet is genoemd naar een vrouw die in 2009 door haar ex werd vermoord. De politie wist dat hij een gewelddadig verleden had, maar zij was daarvan niet op de hoogte. Clare's Law geeft Britten nu het recht om informatie over hun partner op te vragen. Nederlandse juristen waarschuwen wel dat zo'n wet hier kan botsen met privacyregels. De antifascistische beweging Antifa wordt niet op de terrorismelijst gezet. Justitieminister Van Wil zegt dat er volgens de instanties geen sprake is van een gecentraliseerde organisatie. En daardoor is niet mogelijk om de groepering op de nationale sanctielijst terrorisme te zetten. Vorig jaar september vroeg de Tweede Kamer de minister te onderzoeken of Antifa verboden kon worden. En de gemeente Rotterdam heeft twee vuilniswagenchauffeurs op staande voet ontslagen omdat ze expres tegen dure auto's botsten. Vervolgens staken ze het verzekeringsgeld in eigen zak. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De mannen botsten met de vuilniswagens tussen 2023 en 2025 zeker 21 keer op een auto. Hoe het verzekeringsgeld of een deel daarvan bij de chauffeurs terecht kwam, is niet duidelijk. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw dan veel zon. 24 tot 29 graden. Later in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
4: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: In het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
6: Mr. Eden!

0: This program is climate neutral.
1: Dit programma is klimaatneutraal.
0: All music will be recycled.
1: Alle muziek wordt gerecycled.
2: Het Muziekmuseum.
0: The Music Museum.

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 21. En dat is de week waarin op 22 mei 1970 Elvis Presley een overeenkomst tekent met de filmmaatschappij Metro-Goldwyn-Mayer voor 3 bioscoopfilms. De eerste van deze 3 films is That's the Way It Is. Hierin wordt de zanger gevolgd tijdens de repetities voor een show in Las Vegas. In deze documentaire zijn ook beelden te zien van het concert dat hij op 9 september 1970 in Phoenix in Arizona geeft. Wij luisterden naar Mystery Train en Tiger Man uit de film, opgenomen in het International Hotel in Las Vegas. Zometeen tijdens deze rondleiding een Nederlandstalige hit uit de jaren 60 die we nooit meer op de radio zullen horen. En waarschijnlijk vanwege de tekst. En dadelijk ook nog een hit, een wereldhit zelfs uit 1985, die in Thailand verboden wordt. Maar waarom? En muziekvrienden, ook deze week weer een oude top 40 eentje dus uit week 21. Wat ik daarover kan zeggen is dat het komt uit het jaar waarin Emma Bunton wordt geboren. Britse zangeres, kennen we haar natuurlijk van de Spice Girls. En Sander Lantinga komt uit datzelfde jaar. Nederlandse radio-dj en televisiepresentator. Op nummer 1 in die top 40 staat een liedje uit een televisieserie. Een Amerikaanse tv-serie met in de hoofdrol Robert Blake. Misschien zeg je dat wel wat. Het nummer wordt gezongen oorspronkelijk door een zangeres, Mary Clayton. Maar de hitversie wordt gezongen door een man. Die staat dus op nummer 1 in die top 40, week 21, 19 nog wat. En het liedje begint met de volgende tekst. Don't go to bed with no price on your head. En muziekvrienden, ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Het is er eentje uit 1969. Het is het debuutalbum van een Amerikaanse jazzzangeres. En ze werd bekend omdat een lied van haar in een film terechtkwam van Clint Eastwood. En dadelijk ook nog een nummer uit 1985 wat een aanklacht is tegen de commercialisering van de muziekindustrie. Nou, er zijn er denk ik wel veel gemaakt. Deze keer een lied van een Amerikaanse rockband. Oudste nummer, deze keer is uit 1955. Maar we gaan nu naar donderdag 1 juni 1967.
2: Ladies and gentlemen,
3: The Beatles.
2: The Beatles.

0: Zangeres Cilla Black neemt op 22 mei 1968 haar eigen compositie Work is a Four-Letter Word op. Het is de titelsong van de gelijknamige bioscoopfilm die op 6 juni 1968 in het Carlton Theater in Londen in première gaat. In deze film vertolkt Cilla Black de rol van Betty Dorrick. Peter Hall is de regisseur. Eén dag na de première wordt de titelsong uitgebracht als B-zijde van Where is Tomorrow. Deze single komt op 12 juni 1968 binnen in de Britse hitparade, maar komt niet verder dan 39. En daarvoor natuurlijk muziek van de Fab Four, want op 19 mei 1967 organiseert Brian Epstein in zijn huis in Londen een persconferentie waar journalisten kennis maken met de LP Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band van de Beatles. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr zijn bij deze presentatie van een nieuwe album aanwezig. Sgt. Pepper ligt vanaf 1 juni 1967 in de platenwinkels. Ruim een week ervoor hebben Kenny Everett en Chris Denning in hun BBC-radioprogramma Where It's At een interview met de Beatles waarin ze praten over hun nieuwe album. Ook worden enkele tracks van de LP gedraaid. Voor de uitzending krijgen de discjockeys van de BBC-leiding te horen dat zij het nummer A Day in the Life niet mogen draaien. De tekst van deze song zou het gebruik van drugs aanmoedigen. Wij luisteren daarnaar het vierde nummer van kant 1, Getting Better, geschreven door Lennon en McCartney. De titel is geïnspireerd op een uitspraak van drummer Jimmy Nicol, die ooit Ringo Starr verving tijdens een tournee in 1964. Op het nummer horen we George Harrison op tamboura, India's snaarinstrument, en George Martin speelt op piano. Muziekvrienden, straks langspeelplaat van de week, een LP uit 1969. Het is het debuutalbum van een Amerikaanse jazzzangeres. En ze werd bekend omdat een lied van deze LP in een film terecht kwam van Clint Eastwood. Maar voordat we daar aan toe zijn, gaan we eerst naar een liedje uit de...
1: Dit is de tipparade.
2: Nummer 11.
0: I Wanna Stay With You van het Schotse duo Gallagher Lyle.

0: fijn om dit nummer terug te horen. Het kwam uiteindelijk nooit in de top 40 terecht. Staat op nummer 11 in de tippenraden, I Wanna Stay With You. Nummer geschreven en oorspronkelijk opgenomen door het Schotse duo Benny Gallagher en Graham Lyle. Het bereikte nummer 6 in het Verenigd Koninkrijk en nummer 5 in Ierland. Het nummer was een bescheiden hit in de Verenigde Staten en in Canada. Maar dus niet in Nederland. Maar daarom dus weer gedraaid. Muziekvrienden, dan nu de langspeelplaat van de week. Het is er eentje uit 1969. Het is van een Amerikaanse jazzzangeres en ze heet Roberta Flack. Op de LP staat een mix van soul, jazz en folk. Een combinatie van Aretha Franklin, Nina Simone en Sarah Vaughan. Roberta Flack wordt geboren als Roberta Cleopatra Flack op 10 februari 1937. Ze komt al vroeg in aanraking met muziek. Haar vader is namelijk pianist en ze groeit op in een groot muzikaal gezin die vaak het kerkkoor begeleidde op piano. Haar doorbraak kwam in de zomer van 1968 tijdens een benefietconcert in Washington, waar ze werd opgemerkt door soul- en jazzzanger Les McCann van Atlantic Records. Gefascineerd door haar stem regelt hij een auditie bij zijn platenmaatschappij. Tijdens deze auditie speelt ze en zong ze in 3 uur tijd 42 nummers voor producer Joel Dorn. Hij gaf haar direct een contract. Haar debuutalbum, First Take uit 1969, nam ze in 10 uur op. En dit album is deze week de langspeelplaat van de week. Nadat de nummer van het album The First Time Ever I Saw Your Face door Clint Eastwood werd opgenomen in zijn film Play Misty for Me in 1971... werd de single een nummer 1 hit in de Verenigde Staten. Dat gaf het album ook een enorme boost, waardoor het op 1 in de Billboard albumlijst kwam. De ingetogen arrangementen en haar geweldige stem maken het een tijdloos jazzalbum. Daarom is First Take van Roberta Flack uit 1969 deze week...
1: De langspeelplaat van de week.

0: Langspeelplaat van de week. Deze week de album First Take uit 1969 van de zangeres Roberta Fleck. Op de LP staat een mix van soul, jazz en folk. Tijdens haar leven werd ze vele malen onderscheiden. In 2020 ontving ze nog de Grammy Lifetime Achievement Award. Ze overleed in februari 2025 en werd 88 jaar. Zometeen dus nog veel meer muziek uit die prachtige LP. Maar voordat we daar naartoe zijn, gaan we eerst eens eventjes muziek beluisteren uit een oude top 40. Eentje van week 21. Ja, daar ga ik nog helemaal niks over zeggen. Komen we vanzelf achter als we al die liedjes weer voorbij horen komen. Ik kijk even naar de lijst. 8 nieuwelingen, 3 Nederlandstalige liedjes, dat is niet zoveel. Muziek uit het Songfestival, het Europese Songfestival, wat dat jaar werd gehouden. Er komen een aantal liedjes van tegen. En verder muziek uit Engeland, Trinidad, België, Verenigde Staten, Maleisië, Nederland, Frankrijk, Jamaica, Duitsland en Zweden.
1: De Stichting Nederlandse Top 40 telt ze op. Wij tellen ze af, de Nederlandse Top 40.
2: Nummer 40.
0: Onderaan de lijst, of soms zeggen ze wel eens bovenaan de lijst, de Glitter Band.

oorspronkelijke begeleidingsband van Gary Glitter, maar dan zonder Gary Glitter op nummer 40. En ze maakte dus een liedje onder de naam Glitter Band. En het nummer heet People Like You, People Like Me. Staat dus op nummer 40. Nummer 39. Billy Ocean. Ja, hij komt dus van Trinidad oorspronkelijk. Woont in Engeland. Leeft nog steeds, hoor.

was zijn eerste hit in Nederland, Love Really Hurts Without You. En we kennen hem natuurlijk van meerdere hits. Bijvoorbeeld When the Going Gets Tough, The Tough Get Going. Ik denk dat dat zelfs wel op 1 kwam. Suddenly was ook een grote hit voor hem. Staat dus op nummer 39 in deze top 40, week 21, 1900 nog wat. En dit, muziekvrienden, dat is echt een klassieker. Nummer 38. Four Seasons met Frankie Valli.

regelmatig nog weer terug horen. December 1963, zo heet het officieel. Iedereen kent het als... Four Seasons dus. 38. Nu muziek uit België. Volgens mij deed hij mee met het Eurovisie Songfestival. Met dit...

hebben. Komt inderdaad uit België en deed mee met het Eurovisie Songfestival. Daarmee vertegenwoordigde hij dus België. Pierre Rapsat met Judy Essy. En hij werd negende tijdens het Eurovisie Songfestival. Nee, achtste, moet ik goed kijken. Schandaal Remer, die werd negende met The Party Is Over. We komen daar nog meer liedjes tegen uit dat Eurovisie Songfestival. Eerst muziek uit Amerika en wel op de legendarische Tramps. Misschien bestaan ze nog wel. Zou best kunnen. Oude mannen bij elkaar. Zo af en toe komen er weer nieuwe bij. Zeg maar. Dus dat soort Amerikaanse zanggroepen blijft eeuwig bestaan. Deze staat het tweede gedeelte gepland. Want we vinden het nog steeds een steengoed nummer. That's where the happy people go.

0: Ja, disco, that's where the happy people go. 36 van de Tramps. En over disco gesproken, muziekvrienden. Dit dus niet. Maar het was wel het jaar van de opkomst van de disco. En dat is dan zo leuk van een oude hitparade. Dat we ook dit soort dingen tegenkomen. Ja, een beetje klassieke muziek eigenlijk met zo'n kerkorgel. En wel de stem. En weten we nog hoe die heet?
1: And the beast with human features is more deadly than.
0: Hij werd in Nederland bekend met The Elephant Song. Daar kwam hij mee op nummer 1. Kamal. En Save the Oceans of the World. 35 dus nieuw in die top 40. En opnieuw disco. Ja, we komen er echt wel wat discoplaatjes tegen. Een oud liedje uit een Disney-film. Oorspronkelijk geschreven al in de jaren 30 van de vorige eeuw.

0: En muziekvrienden, uit welke Disney-film kwam dit nu? Ja, Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen. Someday my prince will come. Ja, het ging natuurlijk over een prins ook. Hè? Prachtig lied. In de uitvoering van Patricia Paai, nieuw op 34.
1: I hear footsteps slowly walking.
0: Nu country muziek uit Driebergen.

Het heet There Goes My Everything. Wordt gezongen door André, Ronald en Hans Sommer. Ja, en dat is dan een sommersetje bij elkaar. Dus vandaar dat ze zich zo noemden. 33 dus in die top 40. Week 21, 19 nog wat. Muziekvrienden, jaren 70. Ja, dat is wel duidelijk. Ik heb het ook over een belangrijk jaar voor de disco. Dus die richting kunnen we ook wel een beetje vinden. Barry White nu.

Trouble With Me was in de tijd de opvolger van Let The Music Play, ook al een grote hit voor Barry White. En die stond op 32. Inmiddels zijn we beland bij, eens even kijken, nummer 31. Kees en Marjan.

hoor. De stem van Kees de Wit uit het duo Kees en Marjan. En daar komt ze hoor, Marjan. Marjan Kampers, ze zingt gezellig mee. Kees de Wit werd geboren in Den Haag. En zat op dezelfde school, lyceum, als Kees van Koot en Wim de Bie. Ja, ongelooflijk. De wereld is soms klein. Instrumentaal kerstliedje nu op nummer 30. Waarom dat dan nu in deze lijst staat? Want ja, we hebben het over week 21. Heeft niks meer met die kerst te maken. Ah, het is gewoon een mooi liedje. Zo kunnen we het ook maar zien. De uitvoering van Mike Oldfield. Het heet In Dulci Jubilo.

Nederlandse uitvoering dus van Rocky. Ja, vertaling eigenlijk van de versie van Frank Farian komen we zo meteen tegen. Gezongen dus door Don Mercedes en Bonnie St. Clair. Muziek nu uit Frankrijk. Ze deed mee met het Eurovisie Songfestival voor Frankrijk.

En ze werd tweede tijdens die finale van het Eurovisie Songfestival. En het liedje wat op 1 terecht kwam, wat dus won, dat komen we zo meteen nog tegen. Muziek nu uit Amsterdam. Dat een hoop hits, commerciële muziek maakten ze. Ik heb het over de band Jackpot.

0: zeggen, 1, 2, 3 was van Katrien Ferry. Misschien had ik dat nog niet genoemd.
1: Nieuw.
0: We willen dat natuurlijk allemaal weten. Ja, welke formaties.
2: Bailen el hustle español.
0: Eentje nu uit de Verenigde Staten. Een disco-funk-band. Muziekvrienden, het is toch wel de grote start van de soul. De disco en de funk-muziek in dit jaar. Het is de Fatbed Band met Spanish Hustle. Een bijna instrumentaal nummer. Zo af en toe roepen ze, doe de Spanish Hustle. Staat dus op nummer 26. Een liedje van een band uit Nederland, Catapult. Een liedje wat we niet meer zo vaak terug horen.

Het heet Remember September. We kennen ze natuurlijk het beste van de liedjes als Hit the Big Time en Let Your Hair Down. Ik heb het over Katapult. Daarom gaan we dit liedje, het tweede gedeelte, nog een keer helemaal beluisteren.

De band natuurlijk van Johnny Kaagman en de broertjes Gerard en Chris Koerts. And what a difference does it make op nummer 24. Door naar iemand waarvan je zijn stem vast herkent. Dat denk ik.

Hij zong I Can Help en daar kennen we hem misschien het beste van. Dat werd een grote hit. Billy Swan en dit was een van de opvolgers. Just Want to Taste Your Wine. Ik was het liedje vergeten. Dan nu een van de mooiste liedjes die Cliff ooit maakte. Uitbracht. En waarvan het in de hitlijst terecht kwam. Ik heb het over het liedje Miss You Nights.

0: Pracht. Met allemaal singeltjes tussen 62 en 70 gemaakt door de Beatles. Ja, niet al hun singeltjes, maar een aantal ervan. En die verschenen in die beroemde groene hoesjes. Misschien dat je dat nog wel kan herinneren. En dit was een van de liedjes die dan opnieuw in de hitparade terecht kwam. Hey Jude. Het was al een grote hit voor ze geweest in 68. En nu opnieuw in 1900 nog wat. Hetzelfde jaar als Fernando van ABBA een grote hit is. Komt nooit op een album terecht. Wordt een grote hit. Wordt gezongen door Annefried Fernando. Can you hear the drums, Fernando? En ze zingen dan Fernando op zijn Engels. Komen wel uit Zweden.
1: Nieuw.
0: Ja, Fernando is natuurlijk gewoon Nederland. Dan nu die Duitse versie van Rocky van Frank Farian.

Oorspronkelijk een Engelstalig liedje. Wat alleen gezongen wordt door een man, maar die Frank Farian die haalde er een vrouw bij. Oorspronkelijk een Engelstalig liedje. Wat alleen gezongen wordt door een man, maar die Frank Farian die haalde er een vrouw bij. En dat was heel slim. En goed eigenlijk ook, beste.

goede rockmuziek, commercieel wel. Zoals Dynamite, Tiger Feet, The Cat Crept In. Wat dacht je van Rocket? Maar in dit jaar maakten ze ineens disco-muziek. Won't you get up on your feet? Ja, de echte fans waren er niet zo blij mee, maar het werd wel een groot hit. Shake It Down. Ik heb het over de band Mutt. En dan hier de winnaars.

Ze won het Eurovisie Songfestival The Brotherhood of Man met Save Your Kisses for Me. En het werd wereldwijd een grote hit, ook in de Verenigde Staten. 16 nu, een liedje van de Cats. I think about you when I don't want to dream about your smile. Een liedje van Paul McCartney en Wings. Hij zingt in het liedje dat hij vaak beticht werd van stomme, domme liefdesliedjes zingt. Maar in dit liedje vertelt hij dat dat helemaal niet erg is. Daarom noemde hij het ook Silly Love Songs. 15 dus, Paul McCartney en Wings. Door naar 14 dus. Hank the Knife. En wie was dan die Henk? Henk Bruisten? Ja, echt waar.

0: afsplitsing in de tijd van Lonto, Ernie en de Shakers. En ze stonden op 14 met het liedje Yesterday Star. En nu een liedje wat terecht kwam op een album Zing Je Moerstaal. Waarop liedjes gecomponeerd werden door bekende Nederlandse literatuurschrijvers. Zo ook dit liedje gezongen door Maggie McNeil.
1: Ik weet niet wat het is, maar er is iets mis. Hoe zou dat komen?
0: Teun de Winter schreef het Terug naar de Kust. Ik zou hem graag het tweede gedeelte willen draaien, maar ja, het is wel zo'n bekend lied. En er staan zoveel liedjes in deze top 40 die we eigenlijk nooit meer terug horen. Dus die hebben dan, wat mij betreft, voorrang. 12 nu, Max en Nightingale. Reggae muziek. We kennen het liedje waarschijnlijk van Joe Cocker. Die zong het ook. Er waren meer artiesten die het zongen, maar

Muziek, vrienden, we hebben één oude top 40. Eentje uit week 21. Het jaar is 1976. Het jaar van de disco misschien wel. Ik lees de top 10. We draaien de nummer 1 hit. Liedje uit die Amerikaanse tv-serie. En dadelijk ook nog een track van de langspeelplaat van de week. Dat prachtige album van Roberta Fleck. First Take. Goed, eerst die top 10 dus. Komt die nummer 10. This Melody van Julien Clerc. Nummer 9. That's My Number, Trinity. 002-345-79. Zo heet het officieel. Nummer 8 van een album Black and Blue. Fool to Cry van de Rolling Stones. Nummer 7. Glass of Champagne, Sailor. Nummer 7. Een oud liedje in een nieuw jasje. Hit The Road Jack van de Stampeders. Nummer 5. Een klassieker. Music van John Miles. Nummer 4. Could It Be Magic, Donna Summer. 3. You're the Reason Why, The Rubettes. 2. Sweet Love, Ferrari. En 1. Sammy Davis.

0: luistert naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.
1: The Music Museum.
0: Het Muziekmuseum. De langspeelplaat van de week.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. In het Radboud UMC in Nijmegen is iemand opgenomen die mogelijk ebola heeft. Het zou gaan om een lage verdenking, zegt het ziekenhuis. En dat betekent dat de kans dat de patiënt inderdaad met het virus besmet is, klein is. Het wordt nog onderzocht. Het is niet bekend om wie het gaat en waar hij of zij die infectie opgelopen zou hebben. In de Democratische Republiek Congo en omliggende landen gaat het zeer besmettelijke ebola-virus al weken rond. Vermoedelijk zijn er tientallen mensen aan overleden. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Vakbonden en werkgevers moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. Jette hoopt de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. In Harderwijk zijn twee medewerkers gewond geraakt door een explosie bij een bedrijf. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden aan het pand. De slachtoffers zijn een man en een vrouw. Ze konden het pand zelf verlaten en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon. 24 tot 29 graden dan. Later in het noorden wel kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren.
2: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
5: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
6: Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
7: Nu is er Keita's Music Express. 20 hits, 20 stars met Casey en de Sunshine.

0: veranderen. Music Express. 20 hits, 20 stars, 20 songs. Nu hardlopen, meteen kopen. Music Express. Maar in 1950 ook op cassette en eetweg. K-Tel's Music Express.
1: This program is climate neutral.
2: Dit programma is klimaatneutraal.
3: All music will be recycled.
2: Alle muziek wordt gerecycled.
4: All music will be recycled.
5: Het Muziekmuseum.
6: The Music Museum.

0: het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer een rondleiding langs week 21. En uit die week hebben wij een oude top 40 gekozen, eentje uit 1976. En voor de onderbreking hebben we uitgebreid kunnen luisteren naar die lijst. En ook naar het liedje wat op 1 staat, Keep Your Eye on the Sparrow. Ook wel bekend als Beretta's Theme in de uitvoering van Sammy Davis Jr. Het nummer is geschreven door Morgan Amos en Dave Grusin. Het komt in de Amerikaanse misdaadserie Beretta met Robert Blake in de hoofdrol als detective Anthony Vincenzo Tony Beretta. Opvallend is dat hij vaak een grote kakatoe bij zich heeft. Zangeres Mary Clayton is de eerste die er een hit mee heeft in de Verenigde Staten. In Nederland komt de uitvoering van Sammy Davis Jr. op 1. En die Sammy Davis Jr. kennen we waarschijnlijk al van het liedje The Candyman. Beretta's Theme staat 9 weken in de top 40, waarvan 3 weken op de eerste plaats. En de muziek die we net hoorden is van Chuck Berry, want hij neemt op 21 mei 1955 zijn allereerste single in de Chess Studio op. Op de B-zijde komt Wee Wee Hours te staan. Maybelline, zo heet dat liedje, komt op 20 augustus 1955 binnen in de Billboard Hot 100 en bereikt de 5e plaats. En nog steeds een goed nummer. Ongelooflijk. Zometeen tijdens deze rondleiding een Nederlandstalige hit uit de jaren 60 die we nu nooit meer op de radio zullen horen. En waarschijnlijk van de tekst. En dadelijk ook nog een wereldhit uit 1985 die in Thailand verboden wordt. En waarom zou je denken? Ik ga het je uitleggen en we gaan het liedje natuurlijk beluisteren. En deze week een langspeelplaat van de week. Het is zo'n prachtige vinylen plaat uit 1969. Het is het debuutalbum van de Amerikaanse jazzzangeres Roberta Flack. En de plaat heet First Take. En daar staat natuurlijk dat legendarische nummer op. The First Time Ever I Saw Your Face. Die hebben we klaarstaan, zeker. En die prachtige album uitvoeren. Ja, we draaien natuurlijk van de originele cd's. In zo'n hoogst mogelijke kwaliteit. En dadelijk ook nog een nummer uit 1985 wat een aanklacht is tegen de commercialisering van de muziekindustrie. Het is van een rockband. Ja, er zijn natuurlijk meer nummers. Hè? Neil Young schreef ook al wat liedjes daarover. En dan vertel ik je nu dat zanger Paul Rodgers op 21 mei 1973 bekend maakt dat The Free ermee ophoudt. In 1970 heeft hij deze groep uit Londen opgericht en ze hebben in dat jaar hun eerste hit met All Right Now. Samen met drummer Simon Kirk richt Paul Rodgers de groep Bad Company op. Can't Get Enough is in 1974 hun debuutsingle en hun eerste hit. De single bereikt de 15e plaats in de Britse hitparade en in Amerika komt de single tot 5. Maar wij gaan nu muziek draaien van die Free die hij opheft in 1973. Het liedje Wishing Well, het kwam in de tijd op single uit. Het stond 3 weken in de tipparade, kwam niet in de top 40 terecht.

almachtig. Van de langspeelplaat van de week, First Take, Roberta Fleck uit 1969. Als ik dan zoiets gehoord heb, dan denk ik altijd, wat moet ik daarna nog laten horen? Ja, eigenlijk niks meer. En dan zal je dadelijk zien, het volgende liedje, dat heeft dus echt het tegenovergestelde ervan. Goed, dus van de langspeelplaat van de week, het liedje I Told Jesus, Roberta Fleck. Dan nu dus maar die Nederlandstalige hit uit de jaren 60 die we nooit meer op de radio zullen horen. Het gaat hier om de Amsterdamse volkszanger Sjaki Schram en het liedje Tante Mien, mag ik je poesje even zien uit 1962. Met dit nummer heeft hij zijn eerste hit. Het meeste succes heeft Sjaki Schram met Glaasje op, laat je rijden. Het nummer haalt in februari 1966 de derde plaats in de Nederlandse top 40. Als Sjaki 49 is, wordt hij getroffen door een hartaanval. Hij moet het rustiger aandoen van de dokter. 13 jaar later overlijdt hij op 20 mei 1989. Dan nu die eerste hit van hem. Een liedje waarvan ik zeker weet dat dit nooit meer op een radiostation gedraaid wordt. Het is overigens op geen één streamingsdienst terug te vinden. Dus toch maar weer eens opnieuw beluisterd. Hier is Sjaki Schram met Tante Mien. Mag ik je poesje even zien? MUZIEK

Tramps met That's Where the Happy People Go to the Disco. Nummer 36 dus in die top 40 week 21, 1976. Dan nu die wereldhit uit 1985 die in Thailand verboden wordt. Maar waarom? Het gaat hier om het nummer One Night in Bangkok in de uitvoering van Murray Head. Bangkok is de hoofdstad van Thailand. Op 21 mei 1985 doet het Thaise departement voor massacommunicatie deze hit in de ban. De songtekst zou misstanden over de Thaise samenleving in de hand werken. Bovendien zou het liedje geen respect laten blijken voor het boeddhisme. One Night in Bangkok is afkomstig uit de musical Chess, die geschreven is door Benny Andersson en Björn Ulvaeus van ABBA en tekstschrijver Tim Rice. Het lied gaat over een schaker die wordt gefascineerd door de stad met al haar verleidingen tijdens het nachtleven. In Nederland staat het 11 weken in de top 40 met 2 als hoogste positie.

daarmee werd ze eigenlijk bekend. Want het liedje werd gebruikt in een speelfilm. En daarin speelde Clint Eastwood een DJ. En die DJ draaide dat liedje the first time op de radio en kreeg allerlei reacties. En die film heet Play Misty for Me, komt uit 1971. We doen de langspeelplaat weer dicht. Wachten tot volgende week voor een nieuw album. Dan nu een nummer uit 1985 wat een aanklacht is tegen de commercialisering van de muziekindustrie. Het gaat om het nummer We Built This City van de band Starship. De aanleiding was een verbod van de autoriteiten van San Francisco op 23 mei 1977... van een gratis openluchtconcert in het Golden Gate Park gegeven door de Amerikaanse rockband Starship. Er zijn namelijk geen elektrische versterkte instrumenten toegestaan in dat park. De groep schrijft later het nummer We Built This City over dit verbod. Het is vooral een aanklacht tegen de commercialisering van de rockmuziek en een uiting van frustratie over hoe vaak creatieve ideeën onderdrukt worden. Het nummer komt op 1 in de Amerikaanse Billboard Top 100. In Nederland staat het 6 weken in de top 40 met 24 als hoogste positie.

0: Ja, goed nummer als je dit weer terug hoort. Nummer 24 in die top 40. Week 21, 1976. Earth and Fire uit Nederland met What a Difference Does It Make. Muziekvrienden, ik heb er nog één.
1: Nummer 30.
0: En wel een kerstliedje. Zo in het voorjaar is toch misschien een beetje vreemd, maar goed. In Dulce Jubilo, zo heet het, in de uitvoering van Mike Oldfield. Speelt alle instrumenten zelf, vermoed ik wel weer. Goed, muziekvrienden. Volgende week zijn we er weer via je eigen vertrouwde radio. Je kunt ons natuurlijk altijd vinden via het grote wereldwijde web. Bedankt voor het luisteren. Tot een andere keer.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veldje van een voetbalclub. Daarbij werden ook branden gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Want na de vakbonden wil ook werkgeversorganisatie VNO-NCW dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Politiek verslaggever Marleen de Rooij.
1: Vandaag kwam er uit onverwachte hoek kritiek op de voorgenomen bezuinigingen op de AOW, WW en VIA. Niet alleen de vakbonden, nu ook de werkgevers zeggen tegen het kabinet: doe het niet, het zorgt voor te veel onrust. Het kabinet reageert en zegt dat er wel degelijk ruimte is om te onderhandelen. Maar tot nu toe liggen die twee werelden nog ver uit elkaar.
0: Ja, toch hoop Jette de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. En de Italiaan Alberto Bettil heeft de 13e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Bettil behoorde tot een kopgroep van 15, deelde de slotklim het beste in. Het peloton kwam met 13 minuten achterstand over de streep en in het klassement veranderde niets. Eulalio behoudt de roze leiderstrui voor Vinkegaard en Arendsman. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog wel een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
4: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Het zijn Weekend Jeroen en Peter.
1: Met aflevering 645.
2: Hey!
0: 645.
2: Hallo, vrienden en vriendinnetjes. Fijn dat jullie er zijn.
1: Ja?
2: Hey, hallo, fijn dat jullie er zijn.
1: Klopt dat niet volgens jouw administratie?
0: Nou, ik dacht dat we al 665 of zo zouden zitten.
1: Nee. Mijn administratie zegt dat wij 30 april 642 hebben gehad. En okay. Een snelle rekensom leerde mij dan dat we vandaag op 645
0: ja,
1: moeten
0: zeker,
1: zitten.
0: Zeker. Vorige week hadden we natuurlijk Hemelvaartsdag.
1: Hemelvaartsdag.
0: Ja, en ja. Toen heb je kunnen luisteren naar een remix.
1: Dan zitten we op 644. Correctie. Waar ik 645 zei, bedoel ik 644.
0: Oh, zie je. Kijk, daar gaan we al. Je telt er één te veel, omdat dat natuurlijk...
1: Remix aflevering.
0: Ja. Dus deed ik net even hoor. Dus even zeker weten dat wij on-air zijn.
1: On-air.
0: On-air mensen.
1: Precies. Ja. Maar de mensen thuis horen dat niet. Dus ik neger dat gewoon.
0: Ja, je negert het gewoon.
1: Ja,
0: wat negeer jij niet?
1: Weet je, gewoon even voor de mensen thuis een stukje professionaliteit.
0: Ja, en dat zijn wij.
1: Wat ik gewoon op de vooraf luister hoor, dat doe ik alsof dat niet is. Niet
0: precies,
1: bestaat.
0: Precies.
1: Maar 644 is real mensen.
0: En we hebben een real uitzending.
1: Want we hebben een real uitzending.
0: We hebben de jarige, pornojarige One Hit Wonder van Peter. We hebben misschien een bijdrage van de archivaris. Ik heb niet het mapje gekeken.
1: Wat verrassend.
0: En we gaan het gewoon meemaken. Maar wat we vooral hebben is hele lekkere platen. En soms hoor je van die platen en denkt, oh, maar dat is een tijd geleden.
1: Ja.
0: En dat is deze ook. Die is echt een hele tijd geleden. Maar och, wat is deze lekker.
1: Oh, hou me niet langer in spanning.
0: Ja, hoor toch eens even.
1: Oh, wat is dat lang geleden?
0: Ja, hè?
1: Die heb ik echt al een tijd niet gehoord.
0: Nee, zeker. Wij kennen natuurlijk wel Barracuda kennen we. En Alone. Maar deze.
1: Maar deze.

0: Ach, staand einde zo'n beetje. Wat een lekkere plaat was dit. Magic Man, hoor je van Hurt.
1: Als je het toch hebt over hitlijstjes.
0: Ja.
1: Dan moeten we toch ook een keer een staand eind hitlijstje maken.
0: Ja, pas deze wel tussen.
1: Ja.
0: Wat
1: ja,
0: een plaat is dit, hè?
1: Ja, lekker man.
0: Van het legendarische album Dreamboat Annie. Is dit wel onder andere ook Crazy on You van Hurt Hart. Hurt Hart. Waar ik Hurt zei bedoel ik Hart. Stop
1: nee,
0: tijd.
1: Maar dat geeft ja. niet. Nee, wij luisteren volk.
0: Ja.
1: Wij begrijpen wat jij bedoelt.
0: Ja, ja, nee. En soms verspreek je. Soms maak je gewoon, ik denk, oh, verspreking. Dat kan gebeuren.
1: Ja.
0: Ik had er vandaag al zo eentje dat niet werd gewaardeerd.
1: Oh?
0: Mijn vriendin is niet heel erg lekker. Ik wou zeggen, ach, je bent een zieke vrouw. Toen zei ik, je bent een oude vrouw. Dat was, werd me niet in dank afgenomen, kan ik u meedelen. Ik slaap vannacht wel op de bankschap. Maar ik heb me de hele dag al zitten verheugen op iets wat jij daar in je handen hebt.
1: Ja?
0: Ja. Ja. Je kijkt er ook zo gelukkig bij terwijl je het in je handen hebt.
1: Ja, zeker. Maar ik neem aan dat de bedoeling is dat ik nu mijn rits dicht doe en de fles pak.
0: Ja, inderdaad. Ja. Graag. Ja.
1: Ja. Ja. Wat ik nu in mijn handen heb, daar moet misschien even een klein verhaaltje bij. Voordat mensen thuis begrijpen waarom ik het zo voorzichtig hanteer.
0: Ja, waarom hanteer je het zo voorzichtig? Want waar kijk je naar?
1: Ik kijk naar een fles Incrocio Manzoni 6013.
0: Ja.
1: En dat is een flesje met bubbeltjes.
0: Ja.
1: Het is een stevige fles met bubbeltjes.
0: Ja, een mooie fles.
1: Een mooie fles met bubbeltjes. Het is een blauwe fles met bubbeltjes. Ja. Ook allemaal waar. En de dop zit er nog stevig op. Dat is vanwege het feit dat jij aankwam met deze fles en zei... Ja, hij heeft in de auto wat liggen schudden.
0: Ja.
1: Dus we moeten misschien een beetje voorzichtig zijn.
0: Nou ja,
1: en toen drukte je die fles in mijn handen.
0: Ja, maar ik heb wel gewaarschuwd.
1: Je hebt wel gewaarschuwd.
0: Ik had ook mis kunnen zeggen, had je nu met kinderlijk enthousiasme zoals je altijd doet... had je hem al opengemaakt?
1: Ja.
0: Maar dat heb je nog niet gedaan.
1: Nee, ik ga dus...
0: jij gaat hem openmaken. Zal ik het geluid wegschuiven? Helemaal, het achtergrondmuziekje?
2: Ja.
0: Ja, je hebt hem nu staan. Peter gaat nu 7 keer draaien. Want dat is altijd bij zo'n fles. 7 keer... 7, ja. Dat is
2: de kurk komt er nog niet af.
0: De kurk komt er nog niet af. Oké. Dan gaat Peter nu met de kurk aan de gang.
2: Het lijkt mee te vallen.
0: Ja, het lijkt mee te vallen, zegt Peter. We wachten met spanning af. Oh, nou, een zacht plopje. Nou, het is geen spuitertje.
2: Het is geen spuitertje, vriend.
0: Nee.
1: Hij zit er. De dop is eraf.
0: De kop is eraf. De dop is eraf.
1: En de boeblie zit nog in de fles. Zal ik hem voor de microfoon inschenken?
0: Nou, doe dat eens. Je hoort de bubbels.
1: Kijk eens wat ik voor jou heb, vriend.
0: Ach, heerlijk. Het ziet er... Hij is mooi doorzichtig, zeg maar.
1: Ik schenk er nog even één in.
0: Ja, doe dat. Hoor eens, mensen. Dat is geen ruis. Dat is geen water. Dat is Peter die inschenkt.
1: Dat was hem.
0: Heerlijk. Nou, ik ben benieuwd.
1: Van waar deze fles zit daar een bijzonder verhaal
0: bij? Ja, ik was 50 geworden en toen heeft iemand deze fles meegenomen.
1: Ach,
0: en nu kunnen we bedenken hoe aardig vond hij me, ja of nee. Dat is,
1: Nou, laten we dat eens even gaan proberen.
0: Uh-huh. Nou. Dit is een droge.
1: Ja, dit is wel, naarmate die naar beneden zakt, wordt die droger.
0: Goed hè?
1: Ja, het is goed voor de was deze, want het is een flinke droger.
0: Ja, daarom. En als het laten vallen is het ook niet ergens een beetje witte wijn, dus droge witte wijn.
1: Ja, dat kan heel goed. Ik spuug hier niet in.
0: Nee hè? Nee, het is een lekker flesje. Waarvoor
1: ik zou toch even uitzoeken wie deze gegeven heeft.
0: Dat was Stefan. Stefan, heb jij gezien? Was je bij?
1: Stefan, een aardige gast. Leuke gast. Ja. Die mag vaker boebelie uitzoeken.
0: Mag flesjes komen brengen, zo zijn wij.
1: Ja.
0: Weet je?
1: Dat
0: mag
1: misschien kunnen we dit even knippen, plakken in zijn mailbox.
0: Stefan, bedankt.
1: Stefan, bedankt.
0: Stefan, bedankt. Dus ja, weet je, dan kan maar één plaat kan daarbij natuurlijk.
1: Nou, zeker.
0: Ja, dan ga je op zoek ineens met wine.
1: Of...
0: En dan kom je uit met Genuine.
1: Of...
0: Ja?
1: Michael Bublé.
0: Dat kan ook. Ja, die had ik ook. Maar ik wou iets van tempo houden.
1: Oh, precies.
0: En, je hebt af en toe wel die plaat dat je denkt... Geil.
1: En dat is... Wat ben jij?
0: Geil man. Hoor je horen. Dit is... Dit is Genuine. En hij heeft een pony. Is gewoon een hele dirty, sexy plaat.
1: Oh, vertel me meer.
0: Ja, dat gaat hij doen hoor.
1: Ja?
0: Moet je wel opletten.
1: Wanneer gaat hij vertellen?
0: Dat duurt nog heel even. Maar dit is trouwens Eemland 1. Mocht je het wel luisteren.

0: The Cutting Crew. Met Just Died in Your Arms Tonight hier op 101. Leuk dat je bij ons bent. Dit is Weekend Jeroen en Peter. Jouw donderdag en vrijdagavond feuilleton.
1: Op 101.
0: Op 101
1: ja,
0: gewoon, hè?
1: Gewoon ja. Op 101.
0: Daar zitten wij. Hè?
1: Had jij ooit gedacht dat we dit zouden halen?
0: Hè? 101.
1: Toen we nog begonnen bij het kleine Baarn FM.
0: Ja. Hè?
1: Dat je dacht dat je gewoon een streekomroep zou bereiken.
0: Ja.
1: Dat
0: met,
1: niveau.
0: Met onze streken had ik dat niet verwacht.
1: Nee, zeker niet. Nee,
0: en nu zitten we er gewoon, hè? Ja, gewoon. We made it.
1: Ja. Ja, het is wel een moment om
0: look
1: te reflecteren.
0: Look, mom, we made it.
1: Ja, ja, precies. Ja, ja, ja. Momentje om te reflecteren, vind je niet?
0: Ja, ja. Moment.
1: En
0: ja, was goed. Ja, was goed. Was
1: zeker.
0: Ik hou ervan.
1: Ja.
2: Happy birthday.
0: Jappa chappa chappa cha. Jappa chappa chappa cha. Jappa chappa chappa cha. Jappa chappa chappa cha. Jazeker. We zijn er weer.
1: We zijn er weer. En ook de jarigen zijn er weer. En het
0: zeker
1: is een mooie rijtje jarigen.
0: Zeker.
1: Zeg ik eigenlijk elke week. Maar deze week meen ik het misschien ook wel.
0: Oh.
1: Wat bovenaan het rijtje. Helemaal als eerste vinden we Ronald Isley van The Isley Brothers. Die maar liefst 35 jaar op de klok zet.
0: En wat hebben ze mooie platen gemaakt. Footsteps in the Dark. Contagious hebben ze onder andere ook gemaakt. This Old Heart of Mine. Between the Sheets. You name it. They got it.
1: Got it.
0: Wie ook jarig is Joop Tweijer. Hij is 85 geworden van het Lowland Trio.
1: Ja, en als je denkt alles gehad te hebben, dan krijg je John Dalton van The Kinks.
0: The Kinks.
1: Die 83 is geworden.
0: Maar de Kinks hadden ook leuke platen. Hè? Lola, Father Christmas, Sunny Afternoon,
1: Waterloo Sunset.
0: Oh, dat is een mooi nummer.
1: Heerlijk
0: oh, plaatje. Die kun je misschien straks wel even draaien, hoor, Waterloo Sunset.
1: Ja, ik wil niks suggereren.
0: Nee,
1: maar,
0: ik zet hem even apart.
1: Zet hem anders even apart.
0: Heb ik apart gezet. Even kijken hoor. Die ook vandaag jarig is Leo Sayer. Sayer. Leo Sayer moeten we zeggen. How do you say Leo? Nou, Leo Sayer. En ja, waar kennen we die allemaal niet van? Thunder in my heart.
1: Classics.
0: En vooral When I Need You. Nou, die kunnen we rustig overslaan.
1: Ja. Maar ja, ook Orchard Road is ook een mooie.
0: Oh, die is ook mooi.
1: Ja.
0: Kunnen we ook apart zetten, hè?
1: Ja, maar ja, we moeten zoveel apart zetten.
0: Orchard Road, ook
1: nog
0: mooi.
1: Conrad Lozano van Los Lobos, die is 75 geworden.
0: Ah, Los Lobos.
1: La
0: la la wampa. Krijg nou toch de rambam. ook jarig vandaag van de band Tom Petty en de Heartbreakers. Hebben we het over Stan Lynch. Hij is 71 geworden.
1: Ja, en dan komen we in de leeftijdscategorie onder de 70. En daar vinden we Mike Barson van Madness. En die is 68.
0: Van harte gefeliciteerd. Tim heeft al veel op zijn lever. Tim Lever van Dead of Alive. You Spin Me Round Like a Record.
1: Wouter de Bakker, oftewel Gotje, een one-hit wondertje.
0: Ja.
1: En die is 46 geworden.
0: Ja, en betaalt nu nog geloof ik heel veel royalties, geloof ik. Hè?
1: Van de samples in Somebody That Is You.
0: Ja. Van Marvin Gaye. Schijnt daar, de familie heeft daar een klacht op ingediend. Maar dat gaan we uitzoeken.
1: Ja, wordt leuk. Komen we op terug.
0: Ook jarig vandaag is Matt Mutske. Hij is 45 geworden.
1: En Rosa Isabel Mutia Buena, die we eigenlijk nergens van kennen, behalve de Sugar Babes, die is 41 geworden.
0: Ik heb net wat geleerd.
1: Wat heb je geleerd?
0: Ik dacht dat het al de Sugar Babes was. Maar het is de Sugar Babes.
1: Sugar Babes.
0: Zonder R.
1: Nee,
0: ik heb dit altijd tot de dag van vandaag.
1: Dat meende niet.
0: Ja, dat meen ik serieus.
1: Dat meende niet.
0: Ik kom er vooruit, hè.
1: Oh, wat goed voor jou. Ik vind het moedig van jou dat je eruit komt.
0: Ja, want ik had zoiets. Ja, ik kan het wel niet zeggen. Maar ja, het is echt zo.
1: Dat, maar ook daar zijn wij van Wietje Groene Peter. Staan wij voor open.
0: Wij vinden het belangrijk om toch die open verbinding met elkaar te maken.
1: Inclusiviteit.
0: Daarom. En als laatste jarig is Gali Amdouni. Oftewel Gali. Hij zat in Charlie Charles, Seven Fabra en Gali. Hij is 33 vandaag geworden. En namens iedereen, maar dan ook echt iedereen van bijna Weekend Jeroen en Peter.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Maar we moeten door, mensen. We moeten door.
1: Komen wij bij de hoofdact van Weekend Jeroen en Peter. Het grand moment.
0: Ja. En dat zijn natuurlijk de pornojarigen. En Peter, kan je nog één keer uitleggen, kortbondig zoals jij dat kan.
1: Het concept van de pornojarigen is simpel. We hebben voor ons een lijst met dames en heren uit de pornobiz.
0: Precies.
1: En aan de hand van foto's, naam en geboortedatum gaan wij proberen in te schatten wie van de dames of heren de meeste films gemaakt heeft.
0: Precies. En jij hebt vorige keer gewonnen, dus ik mag nu beginnen.
1: Jij mag beginnen.
0: En ik wil buiten mededinging straks in ieder geval even Camilla Candy even kijken. Ik heb in mijn leven nog nooit zulke lippen gezien. En daar bedoel ik niet mee de lippen waarvan jij denkt in de porno-industrie, maar ik bedoel mondlippen.
1: Ja. En zij heeft zulke grote lippen dat ze zelfs op de foto naar buiten steken.
0: Ja, daarom. Maar die gaat het niet worden. Ik scroll even door. Ik zie een Moana. Ik zie een Valerie Os. Een Claudia Files. Dit is wel wat oudere dames allemaal.
1: Jij hebt meestal meer tijd nodig om die eerste ronde door te komen. Ik neem even een stukje
0: los. Nee, maar ik weet al wie het is. Ik heb hem al gevonden. Ik ken deze dame hier. Ik heb het over Darla Crane.
1: Ja.
0: 60 jaar oud.
1: Ja.
0: Is echt een bekendheid in de biz. En nog steeds maakt zij films. Ja, ik ga hierop klikken. Ik weet nu al dat ik gewonnen heb.
1: Ja?
0: Ja, komt-ie hoor. 338 films.
1: Ja.
0: Wow. Hè? Ja. En wat ik zeg, weet je, ze gaat al jaren mee. En zoals je kan zien, hè, 60 jaar oud. Vandaag geworden 21 mei. Van harte gefeliciteerd. En ze zit ook, zie je, ze is ook gewoon in de Hall of Fame. Is ze opgenomen. Nou, dat zie je niet vaak, hè?
1: Nee, ja.
0: Daarom dacht ik van, nou, ik zag de naam. Ik denk, ja, dat
1: zag
0: dat...
1: je die award die ze gewonnen had?
0: Nee, ook, hè?
1: Boven die actors.
0: De best comeback. Ja, wij houden ervan. Het is gewoon humor. Maar Peter, jij bent aan de beurt.
1: Ik scroll even langs een Lauren Hayes. Alhoewel ik dat een veelbelovend gezicht vind.
0: Ja, zeker.
1: Ik ga even langs Tatjana. Die kijkt vrolijk, maar niet prijswinnen.
0: Nee, maar niet de Tatjana waarvan wij denken Tatjana.
1: Nee,
0: dit is niet onze
1: niet.
0: Tatjana. Dit is Amerikaanse Tatjana.
1: We hebben hier een Brianna Banks. We hebben een Colette. Jessica Pelly.
0: Het zijn allemaal goede dames om te zien. Hè?
1: Ja, ik noem ze ook op omdat ze in jouw categorie vallen.
0: Heb ik een categorie?
1: Jij hebt een categorie.
0: Wat is mijn categorie?
1: Nou, ik scroll even door naar beneden en dan wijs ik aan welke jouw categorie zijn. Misschien herken je het. Ik twijfel nog even over een Belladonna, maar Crystal Frost is definitely jouw categorie.
0: Nee.
1: Lolly Winters, jouw categorie. Lonnie, jouw categorie.
0: Het zijn allemaal blonde dames.
1: Ja, heb je hem door.
0: Ja. Brooklyn Bear is een beetje jouw categorie.
1: Oh, even kijken hoor. Ik zie er echt werkelijk niks tussen zitten waarvan
0: echt
1: ik denk,
0: niet?
1: Die haalt 338 films.
0: Nou, ik heb wel een paar voorbij zien komen in mijn categorie. Want ik denk van nou...
1: Ik ga even door, even kijken.
0: Ja, we moeten door, Peter.
1: Het is een beetje voorbij de sweet spot.
0: We zijn al 3 minuten bezig, hè, met dit item.
1: Abbey Rose, 48 films. Nou, hè, dat is toch...
0: Ja, we noemen het een bankerlab. Weet je, je zet het neer. Je weet zelf ook, ja, weet je, het is misschien niet voldoende. Maar ik zie dan bijvoorbeeld zo'n Madison Fox. En dan denk ik, ja, dit is er weer zo een.
1: Ja,
0: ik ga er gewoon voor.
1: Ja, doe dat ook gewoon. 6 films. Martin Gauss zou zeggen, niet klikken. Niet klikken.
0: Jij maar nog één keer.
1: Ja, ik ga dan toch... ik heb de meeste hoop op die dame naast... hoe heet die grap voor jou ook alweer? Was dat die grap voor jou ergens? Bij 60. Oh, hier zo.
0: Daryl Crane.
1: Lauren Hayes.
0: Ja, dat snap ik.
1: Heb al mijn hoop op gevestigd.
0: Ja.
1: 2 films.
0: Ja.
1: Shit.
0: Ja, je kan ook. Kan je even scrollen naar mijn categorie? We zouden nog die lippen kijken.
1: Oh ja, die lippen mag jij ook klikken. Daar weiger ik op te klikken. Brianna Banks.
0: Ja.
1: Dat vind ik er dan ook nog
0: wel
1: eentje.
0: Dat is een goede naam.
1: 620 films.
0: Och,
1: had ik nou maar gewoon niet zo eigenwijs geweest.
0: Nee.
1: En had ik maar gewoon op jouw categorie geklikt.
0: Soms moet je gewoon eens voor mijn categorie gaan, weet je.
1: Ja.
0: Mijn categorie heeft ook toegevoegde waarde. Maar
1: ik weet gewoon wat prijswinnaars bij jou zijn.
0: Maar zij is ook in de Hall of Fame geïnducteerd.
1: Ja.
0: Dat klinkt ook gewoon heel spannend in de porno-industrie.
1: Best New Starlet zag ik.
0: Ja, even kijken. Maar we hadden nog...
1: Ja, die lippen.
0: Ja, Camilla Candy. Twee films. Dan wil je toch zien die films?
1: Nee, zeker niet.
0: Hoe dan?
1: Oh, nee,
0: met die lippen. Daar kan echt helemaal niks meer mee, denk ik.
1: Nee.
0: Ik weet niet of het een man of een vrouw is, zit ik me nou net te bedenken.
1: Ik wil het ook niet weten. Ik wil verder echt helemaal niks weten over...
0: Nee?
1: Nee.
0: Nee, ja,
1: ze is niet mijn type, of hij.
0: Nee, ze is Latin.
1: Kunnen we in ieder geval proberen
0: We weten niet hoe hoog ze is. We weten niet wat ze weegt. We weten de maten niet. We weten helemaal niet. Enige wat we weten... Ze, nou,
1: eenden, enorme lippen.
0: Eenden zouden hier jaloers op zijn, toch? Of niet? Dus, ach ja... Nou, je hebt erom gevraagd, Peter.
1: Lekker, jongen.
0: De Kings. En het prachtige Waterloo Sunset.
1: Oh.
0: We pakken het bootje. We zitten daar, roeispaantjes uit. En dan gaan we, hoor. Waterloo Sunset.

0: jij liefhebber van de Chinees-Indische keuken? Dan is er speciaal voor jou de cd-box
1: Sambalbaar.
0: De cd-box Sambalbij met de allergrootste hits over de lekkerste gerechten.
1: Sambalbaar.
0: Zoals nummer 86 op de kaart. Kip. Kip curry met zoetzure saus en daarbij drie stokjes. Lekker hoor, de viervoudige box Sambalbij. Met ook een hele schijf vol met de lekkerste hits voor tijdens het wokken. En onthoud het goed, wokken doe je nooit alleen. Van een goede Chinees-Indische wok krijg je nooit genoeg. De cd-box Sambalbij met op nummer 114 op de kaart de hemelse wok.

0: Op deze cd vind je geen pizza's. En ook geen friet. De cd-box Sambal bij met de heetste hits voor tijdens de rijsttafel. Met ook een lekker voorgerecht van de Weather Girls. En je vindt soep.
1: Sambal bij.
0: De pikante cd Sambal bij is af te halen bij elke Chinees-Indische platenzaak. En uiteraard bij de Flea Liquid Shop.
2: Het is rood en het vliegt door restaurant. Sambal bij.
0: Deze week met de gratis sambal poederblusser.

0: Ach, wat een fijne plaat. Allebei jarig, wat je net hoorde. Dus we hadden Leo Sawyer met Archer Road, hoorde je. En daarvoor van de Kinks Waterloo Sunset. Wat toch een fijne platen zijn dat toch ook, Peter?
1: Soms is oud best lekker.
0: Ja. Nou ja, er was er eentje net 60 jaar.
1: Ja, precies.
0: Ja. Dus,
1: ik ga ook verder niet in op die
0: We gaan er niet verder op in. Dat hoeft ook niet. Hey, hoe is jouw week hier geweest trouwens? Ik ga er even een dingetje onder zetten.
1: Wat fijn dat je deze vraag voorbereidt. Ja. Zodat ik even kan nadenken wat ik ook weer gedaan heb deze week.
0: Dan zoek ik even een beetje gewoon wat kan.
1: Want ik wil ook niet elke keer op dat hardlopen van mij terechtkomen. Want dat doe ik wel veel de laatste tijd.
0: Ja, want je bent zwaar in training.
1: Ik ben nu in training voor de halve. 31 mei in Amersfoort, jouw statie.
0: Ja.
1: Wees voorbereid dat delen van Amersfoort afgezet zullen zijn, de 31ste.
0: Oké.
1: En daarna inderdaad het grote avontuur. Maar eerst maar eens even toeleven naar de halve. Kijken wat voor tijd ik daar neer kan gaan zetten. Heb je
0: een richttijd voor jezelf?
1: Ja. Ik vind het wel moeilijk, want het wordt nu weer plots klaps warm. En dat betekent dat lopen zwaar is.
0: Ja.
1: Ik hoop 1,55 of minder.
0: Oké.
1: Maar ik ga me er niet op stuk lopen.
0: Oké.
1: Het moet
0: wel leuk blijven.
1: Het moet wel leuk blijven. Het moet wel een hobby blijven. En voor de rest, ik ben 4 dagen naar kantoor geweest.
0: Nee joh, waarom dat? Was je ziek?
1: Nou nee, maar maandag en dinsdag zijn onze vaste kantoordagen. Gisteren had ik wat vergaderingen waarvan ik dacht, het is makkelijker als ik op kantoor ben.
0: Ja.
1: En donderdag is eigenlijk altijd heel gezellig. Maar gisteren was dan wel weer op een gegeven moment funest voor de arbeidsproductiviteit.
0: Want
1: er was een ongeluk gebeurd op het kruispunt waar wij op uitkijken.
0: Oh.
1: En je moet weten dat wij een pand hebben van 5 verdiepingen.
0: Ja.
1: En ik had het idee dat het pand gewoon scheef stond van al die mensen die aan het kijken waren
0: naar
1: het opruimen van het ongeluk.
0: Stel dat je ramptoeristen zijn jullie gewoon.
1: Het is toch fascinerend om te zien hoe, hoe dan zo'n takelwagen de auto's oplaadt. En hoe de twee betrokkenen, hè, de aanrijder en de aangeredene, toch het goed met elkaar kunnen vinden.
0: Ja?
1: Ja, heel goed met elkaar. Werd niet gevochten, werd niet geslagen.
0: Jammer.
1: Hij had een Albert Heijn tasje, wat ik heel fascinerend vond. Want dat heeft hij geen seconde neergezet. Dat is waarschijnlijk een heel waardevol Albert Heijn tasje voor hem geweest. Als ik zeg Albert Heijn, bedoel ik dat zij een Jumbo en een Dirk tas had.
0: Ja, naast de plus tas natuurlijk. Die laten we zeggen, weer de taak om neer had.
1: Ja, precies. Nee, maar dat was een fascinerend schouwspel. En dat heeft me toch minstens 20 minuten gekost.
0: Nou, lekker man. Zo kom je je week wel door.
1: Ja, maar het is ook een stukje sociaal aspect. Hè. Kijk, ik doe het niet voor mezelf, ik doe het voor mijn collega's. Ja. Die willen ook weten wat er gebeurt.
0: Het is sinds tijden weer eens een volle week, hè, deze week ook.
1: Ja, was wel zwaar, vond je niet?
0: Ja, ik moest wel even aan wennen inderdaad.
1: Nou, zeker. Ja. Nou, hoezo moest even aan wennen? We zijn er nog niet, hè? Moet er nog een dag?
0: Ja, moet er nog een dag. Okay, en volgende week heb je wel weer een dag vrij. Tweede Pinksterdag.
1: Nog, volgende week heb ik 5 dagen vrij, hè? Volgende week zijn we er niet.
0: Wat?
1: Volgende week zit ik op Sicilië, vriend.
0: Dat was ik even weer vergeten.
1: Oh ja, ik ook. Ik was het ook vergeten te zeggen. Misschien dat daar.
0: Nee, je hebt het wel over gehad dat je naar Sicilië zou gaan.
1: Oh ja, nou dat
0: heb je gezegd.
1: Week.
0: Ja, dat heb je gezegd.
1: Dat is
0: wel leuk.
1: Week.
0: En hoe laat, waar moet ik melden?
1: Zaterdag in de middag op Schiphol.
0: Oh, leuk. Ja.
1: Je bent meer dan welkom.
0: En met
1: natuurlijk.
0: Wie gaan we?
1: Met gezin.
0: Oké.
1: Ja, misschien.
0: Gezin plus aanhang of alleen gezin?
1: Ja, alleen gezin. Ja,
0: weer? Aanhang gaat niet vaak mee, merk ik.
1: Nou, aanhang is zelf op reis in Bulgarije, meen ik.
0: Alweer? Het kind moet ook een beetje, aandacht aan jouw zoon besteden.
1: Mijn zoon heeft ook vlak voordat ze wegging gezegd van, en vanavond gaan we elkaar ontmoeten, want het kan echt zo niet.
0: Nee, dat snap ik wel.
1: Ja.
0: Die heeft hoge nood.
1: Ja, precies.
0: Weet je?
1: Die moest er
0: die moet er goed in de ogen kijken.
1: Ja, precies.
0: Dat, precies
1: diep
0: dat.
1: In de ogen
0: diep
1: kijken.
0: Diep in de ogen kijken. Heel diep in die ogen kijken, ja. Dus dat.
1: Ja. Hey,
0: lekker man.
1: Ja, dus ik ben nu niet aan het inpakken, maar ik zit nu bij jou in de studio, wat het overigens heel gezellig is. Maar morgen ga ik even inpakken.
0: En hoe lang gaan we?
1: We gaan van zaterdag tot en met zaterdag.
0: Oh.
1: Want zondag moet ik in Amersfoort de halve lopen.
0: Dan is het al. Ik ben de dagen allemaal zo kwijt. Ja, het is voor mij nog. Ik had het net met mijn Tim Minder erover. Nog 7 weken en dan zitten wij in de auto onderweg naar Spanje.
1: Oh, dan gaat het echt. Dan is het zover. Hè?
0: Ja. Ik heb weer nieuwe foto's trouwens. Zou ik zo meteen even met je delen?
1: Oh, heel fijn. Ja, dat vinden mensen daar zo leuk.
0: Ik ben heel trots op een plant. Ik heb nu al een bijnaam voor iets in de tuin. Ga ik je straks laten zien.
1: Ik dacht niet dat ik ooit jou de woorden, ik ben trots op een plant, zou horen uiten.
0: Ja, je snapt straks wel waarom.
1: Oké.
0: Dus dat gaan we zien.
1: Is dit inclusief of exclusief verlichting?
0: Hij is nu nog exclusief, maar hij wordt inclusief verlichting.
1: Ja, maar dan is het een boom.
0: Je kan niet alles zeggen.
1: Ja,
0: kan ook
1: het is een boom.
0: Kan ook uitgelicht zijn, hè?
1: Oh, oké. Okay.
0: Nee, struiken kan je ook uitlichten.
1: Ja, maar als jij twijfelt of het inclusief verlichting is, dan weet ik dat het een boom is.
0: Ja. Okay, nou, gaan we. Ik ga mijn plaat instarten. Hè, leuker wordt het niet.
1: Nee. Ho. Hoe was jouw week?
0: Op mijn week? Prima. Dank, leuk dat je het vraagt. Druk. Hartstikke leuk. Zaak gaat als een dolle. Maandag vlieg ik naar Kopenhagen.
1: Maandag? Jij bent donderdag weer terug?
0: Ja, ik ben woensdagavond terug. Ik had eigenlijk langer willen blijven. Ik denk, we moeten radio maken. Dus ik kom daarvoor terug. Maar toen bleek jij er niet te zijn.
1: Nee, gelukkig heb ik dat van tevoren aangekondigd. Ja, dus daarom. Kon je de rekening mee houden.
0: Ja, het is mijn eigen schuld, ik weet het.
1: Moeten wij nog wat afspreken over wanneer ik eventueel een dagje vrij neem van mijn weg?
0: Ja, sowieso.
1: Oké.
0: Okay. Ja, gaan we zo doen. Ja. Leuk. Steeds speciaal voor jou. Running in the family. Ja, gezellig met de familie. Ren op Sicilië. Snap je hem? Over nagedacht, hè?
1: Goed hoor.
0: Level 42.

0: Ja, ze treden op in de Paleistuin, als ik het goed heb. Dat daar ga jij naartoe, daar ga jij naartoe toch? Nee, jij gaat al, toch?
1: Ja, maar jij ook?
0: Nee, ik kan niet.
1: Oh.
0: Ik zit dan in Spanje.
1: In
0: maar dat
1: auto.
0: Had ik al gezegd, deze. Deze had ik al. Ja. Ik had niet eens kaarten voor besteld.
1: Oh nee, dat is
0: nee, waar. Nee. Nee. En jij kwam van de week ook weer met iets leuks. Dat was ook alweer leuk. Pink Floyd, iets-achtig toestanden.
1: Ja, wij gaan 15 januari, de ja. verjaardag van mijn moeder. Dat moet er wel even bij gezegd worden. Maar ik denk dat ik daarmee wegkom. Gaan wij naar de speeldoos inderdaad.
0: Ja.
1: Want daar treedt dan A Tribute to Pink Floyd op.
0: Oh.
1: Endless Echoes. Het lovend schrijven erbij vermeld. Tijdloos, krachtig en diep emotioneel. Deze woorden vangen de essentie van Pink Floyd's muziek zoals die bedoeld is. Met 9 gepassioneerde muzikanten en een spectaculaire lichtshow dobbelt de tributeband Endless Echoes het publiek onder in de authentieke sound van Pink Floyd.
0: Oké. En daar gaan wij naartoe.
1: Daar gaan wij naar goed toe, ja. Met z'n viertjes.
0: Ja, ja.
1: Robert, Sibrand, Jeroen en Peter.
0: Peter.
1: Dus dat wordt gezelligheid.
0: Dat
1: mensen,
0: wordt zeker gezellig.
1: Als u nog kunt boeken, 15 januari in de speeldoos. Komt daarbij zijn.
0: En wij zijn er ook.
1: Wij zijn er ook.
0: Als je denkt, wie zijn die mannen nou?
1: Als je denkt, dat kaartje voor Endless Echoes is prijzig. Wij zijn er ook.
0: Ja, wij zijn er ook. Dat maakt het eigenlijk al veel leuker.
1: Eigenlijk meer dan
0: en wil je met ons op de foto? Dat kan altijd. Sibrand is er gek op. Die houdt van die aandacht.
1: Ja.
0: Gaat hij heel goed op.
1: Wij zijn daar niet de moeilijkste in.
0: Nee.
1: En vooral Sibrand is te gek op.
0: Ja, die is er gek op.
1: Dus ja, inderdaad, fans van dit programma. Kom allen.
0: Komt allen tezamen jubelend van vreugd.
1: Ja.
0: Ja. Nee, lekker man. Ja. Goed bezig.
1: Zo hebben wij weer een hoeveelheid uitjes voor de boeg. Daar zeg jij...
0: U tegen. Nou, daarover gesproken. Het is ook weer de tijd van het jaar. The most wonderful time of the year. Dat de uitagenda's weer gaan komen. En dat betekent dat in de diverse theaters... dat daar weer de boekjes van beschikbaar komen van...
1: Ja.
0: Waar kunnen we naartoe natuurlijk?
1: Want ik ben dan vrienden van de speeldoos. Ja. Jij bent vrienden van de Flint.
0: Maar ik ben niet zomaar een vriend.
1: Nee.

0: Ik ben, laten we zeggen, maestro-vriend heet dat. Maestro-vriend.
1: Oh, je hebt nog gradaties.
0: Je hebt gradaties en vrienden, ja.
1: Ja.
0: Je hebt zilver, goud en maestro. Ah. En ik ben maestro.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Even voor de mensen thuis, hoe word je maestro?
0: Betalen.
1: Betalen, jongen.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, dat kost 100 euro. En dan word je maestro.
1: En voor 50 euro ben je goud.
0: Ja, zoiets, ja.
1: En 25 euro.
0: Ja, zoiets. Ik geloof 75 ben je goud en voor zoiets, ja.
1: Ja, dat doet er ook niet toe.
0: Ja, maar dan ben je
1: en,
0: maestro.
1: En wat is het verschil tussen level goud en level maestro?
0: Nou, mijn naam hangt ergens in de flint.
1: Je weet niet waar, maar hij hangt, ja,
0: hij hangt er wel. En ja? wij krijgen dus ook een rondleiding elk jaar van... Nou, leuk dat je bent, dan wordt ook je bordje aangewezen.
1: Ja.
0: We zijn er nooit geweest, maar dat kan je doen.
1: Ja.
0: Je wordt twee keer per jaar word je thuis opgehaald. En naar de flint gebracht.
1: Oh, kijk.
0: Ja, dat zit er ook standaard bij.
1: Ja.
0: Daarnaast heb je ook... de voorverkoop start op 3 juni.
1: Mm-hmm.
0: Voor de vrienden, de andere vrienden... behalve de maestro-vrienden, is dat om 7 uur 's avonds.
1: Ja.
0: Voor mij start dat om 10 uur 's ochtends.
1: Kijk.
0: Tot 2 uur 's middags. Heb ik alle tijd op mijn gemak om gewoon even... alles aan te vinken wat ik leuk vind.
1: Ja, ja,
0: en
1: ja.
0: En heb je ook gewoon de goede plekjes.
1: Ja, precies.
0: Lekker, hè?
1: En dat heb je allemaal als maestro.
0: Maestro. Nou,
1: ik ben gewoon vriend van de speeldoos. Maar ik heb ook in de verkoop... Zo heb ik ons aan Endless Echo's gekregen.
0: Ja? Ja, nou, en wat heb je nog meer besteld? Want je gaat niet alleen naar Endless Echo's.
1: Nee, zeker niet. Roe Even Veer komt ook. Ik meen me te herinneren dat jij daar een hele goede recensie over had.
0: Och, die is fantastisch.
1: Mijn zoon had hem niet aangekruist. Ik heb gezegd, moest je maar wel doen.
0: Oh, die is echt fantastisch.
1: Puur op jou aanwijzen.
0: Is het weer een try-out? Want voor mij
1: Nee. Volgens mij is dat dezelfde show. Ik neem aan dat het dezelfde show is als jij die bijgewoond hebt.
0: Oké, dat kan.
1: Tenminste, dat heb ik aangenomen. Ja, maar sowieso...
0: Maar het is fantastisch.
1: Ik ga ervoor.
0: Oh, ik denk je gaat schudden buik.
1: Oh ja, zo ben ik.
0: Ja.
1: Wat heb ik nog meer? Weet ik eigenlijk niet zo uit mijn hoofd. Moet ik even in de agenda kijken.
0: Even kijken. Waar ben ik van de week geweest? René Meurs ben ik geweest.
1: Ik geloof dat wij daar ook heen gaan.
0: Ja, was leuk. Is van Noodzakelijk Kwaad of zo heet het. Zoiets.
1: Yeah.
0: Ja, Noodzakelijk Kwaad heet het. Ja, en die is ook heel leuk. Die was echt heel leuk. Dat heb ik van de week gezien. Kijk. En ik heb voor mijn zaterdag in de Flint nog een voorstelling van Patrick... Lauwers, denk ik, zoals die mijn jongen heet.
1: Yeah.
0: En die is dat is ook
1: Patrick Laurier?
0: Nee, niet Laurier. Ik moet even kijken hoe die man heet. Maar daar gaan we ook naartoe. Dus dat is ook lachen, gieren, brullen. Maar jij gaat enorm veel lol hebben bij...
1: Cor Hoebe.
0: Ja, die heb ik gezien. Nee, dat ga ik er niet doen. Dat is die kale man van Sluipschutters is dat.
1: Geen idee. Maar de collega's van mijn vrouw waren er erg enthousiast over. Dus... Heb ik ook maar erbij aangevinkt.
0: Ja, ja. Nee, van Sluipschutters is die. Maar best leuk.
1: Roentvonk, die gasten kwamen er
0: komen ook. Ja, ja.
1: Heb ik niet gedaan, geloof ik. Of wel?
0: Nee, nou, weet ik niet.
1: Weet ik niet of ik die gedaan heb.
0: Nou ja, maakt niet uit. We gaan gewoon nog even... ik denk dat we moeten door, mensen.
1: Ja, we zitten al aan het eind van de uitzending. Nog één plaatje zijn we verwijderd.
0: En dan zijn we nou eigenlijk... is dit al het laatste plaat? Het is Tom Petty en Mary Jane's Last Dance. En we zijn zo meteen weer terug naar het nieuws. Hier op 1.1. Leuk dat je luistert.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De VS blijft herhalen dat ze meer betrokkenheid wil van de NAVO-bondgenoten bij de Iranoorlog. Dat werd duidelijk in Zweden tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Ook de Amerikaanse buitenlandminister Rubio was bij dat overleg over de toekomst van de NAVO. De bijeenkomst in Zweden is de laatste voor de grote top over anderhalve maand in Ankara, waar ook president Trump zal aanschuiven. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Hij zegt dat de Fransen hem lief zijn.
1: Et oui, c'est pour toutes ces raisons, et c'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
0: De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In Hilversum is deze week een kind aangevallen door een hond, schrijft de Telegraaf. Het gebeurde vlakbij het schoolplein. Volgens de krant is het slachtoffer een jongen van 7 en heeft hij ernstige bijtwonden in zijn gezicht opgelopen. Een man van 20 is tot 5 maanden celstraf veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk, omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Deze verslaggever van RTV Utrecht was bij die rechtszaak.
2: Dit geweld gaat alle perken te buiten, zei de rechter vandaag. En daarom oordeelde hij dat de eerste verdachte, die een Romeinse kaars gebruikte als een soort bazooka tegen agenten, dat hij 5 maanden de gevangenis in moet.
0: Een andere verdachte werd vrijgesproken. Volgens de rechter kon niet bewezen worden dat hij het vuurwerk wilde gebruiken tegen de politie. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen dan weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
4: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
5: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
6: Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Gauthier en Kimbra met Somebody That I Used To Know.
1: Ja.
0: Die moesten we eigenlijk nog draaien. Niet alleen omdat we verplicht zijn een One Hit Wondertje te draaien zo in de tweede uur. Maar ook omdat jij nog een cliffhangertje had.
1: Ja.
0: Jij wist een leuk weetje te vermelden.
1: Ja, eigenlijk twee weetjes komen nu achter. Het eerste weetje zei ik over Marvin Gaye. En dat had ermee te maken dat ik zei van hey, er is toen een rechtszaak geweest. Dat is niet waar. Waar het om gaat is dat Marvin Gaye heeft een nummer uitgebracht. Dat heet Got To Give It Up uit 1977. Hey! Gezondheid. Jezus, niks gebroken, Peter.
0: Ja.
1: Dat was een iconisch disco-funk nummer. En daar zit dit ritme zit er ook in. Dus dat is één. Het heeft dezelfde vibe, zoals gezegd. Andere is, en dat is dan echt wat rechtszakelijk is geworden, is dat Gauthier de gitaarriff heeft genomen van Louis Bonfas uit 1967, song Civiel.
0: Zullen we daar anders eens even naar gaan luisteren?
1: Ja, hij moest 50 cent royalties afdragen per
0: 50%.
1: 50%, sorry.
0: Ja. Goh, je vraagt je af waar hij het vandaan heeft.
1: Ja.
0: Even het beginnetje nog een keer. Oh, dit is bijna letterlijk het begin. Wel een lekker nummertje eigenlijk.
1: Ja.
0: Weet je, we gaan er gewoon even helemaal naar luisteren. Zo zijn wij van Weekendje Goed.
1: Het is een instrumentaaltje.
0: Ja.
1: Lekker man.
0: Maar we kunnen ook overheen lullen. Ja.
1: Nou, dat hoeft niet, maar we kunnen ook gewoon eens een keer genieten van muziek.
0: Wat zeg je nou?
1: Ja, laat maar. Leuk, gek ook.

0: Ik vind dit echt een heel lekker nummer om overheen te praten.
1: Ja.
0: Maar ik moet zeggen, ik vind 2 minuten Louis Bonfa met ja. Seville genoeg. Veel.
1: Genoeg.
0: Ja.
1: Het is genoeg.
0: Het is op een gegeven moment denk ik, ja.
1: Op een gegeven moment zijn we er ook wel een beetje klaar mee.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik hoorde vandaag, ik zat in de auto op weg naar huis.
1: Ja.
0: En ik luister nog wel eens naar een radiozender die Kink heet.
1: Ah.
0: Die hebben op dit moment de 90's, of de Zero's top 500.
1: Ja.
0: En ergens in de 100 tot 200 range zat ik op weg naar huis. 120 meen ik. En daar hoorde ik Evanescence, Bring Me To Life.
1: Oh, dat is wel lekker. Dat is te lachen.
0: Wat ben jij aan het doen met je linker en rechterhand, vriend?
1: Hallo, ik ben een bloemkop. Ik sla maar. Je hoorde Evanescence, Bring Me To Life.
0: Eigenlijk het eerste nummer waar Evanescence mee bekend is geworden.
1: Ja.
0: En ik zit net even bij te lezen over Bring Me To Life. En daar zit een stukje in van een meneer die een soort rap solo doet.
1: Ja.
0: All this time... weet ik veel. En ik lees net dat eigenlijk helemaal niet de bedoeling was van Amy Lee, van de schrijfster van dat nummer. Maar dat platenmaatschappij dat er geforceerd tussen heeft gestopt.
1: Oh, daar zullen ze blij mee zijn.
0: Ja, nou ja.
1: Ja, eerste hitje.
0: Ik wist het niet. Ja, nee. Eerste hitje, dan accepteer het. Ja. Maar eigenlijk vind ik dat, ik vind Bring Me To Life eigenlijk een heel mooi liefdesnummer. Ja. Dus ik ga het ook gewoon draaien.
1: Laten we dat doen. Heerlijk.
0: Beetje voor jou, beetje voor mij. Ach, heerlijk. Beetje voor ons allebei.
1: Ja.
0: Sst. Bring Me To Life. Sst. Even eens. Hey, met
1: stil
0: muziekvideo.
1: Nou. Stil nou.
0: Sst. Sorry. Sst.

0: En dat, mensen, zijn de gedachtenspinsels van Emily in Bring Me To Life met SNS, Evanescence.
1: Evanescence.
0: Ja. Jeroen.
1: Peter.
0: Vriend.
1: Aardig man.
0: Ik heb een vraag aan jou.
1: Vertel.
0: De vraag aan jou is, in welk jaar, en dat is precies vandaag geweest in het verleden, is de FIFA opgericht?
1: Oh, even denken. De eerste WK was volgens mij in de jaren 50. Dus ik denk dat het dan ongeveer 70 jaar geleden is.
0: Je zit in de buurt,
1: ja?
0: Maar toch ook nog lang niet. Het is 124 jaar geleden. In 1904 is in Parijs de Wereldvoetbalbond FIFA opgericht.
1: Oké. Okay.
0: Oprichters zijn de Nederlandse Karel Hirschman en de Fransman Robert Guérin.
1: Ja.
0: De Engelsen zien op dat moment nog niets in zo'n bond.
1: Lachen.
0: Nu zul je je afvragen.
1: Wanneer zijn ze gek geworden?
0: Waarom vraagt hij dit?
1: Ja, waarom vraag je dit?
0: Dat kan ik me voorstellen. Nou, op mijn werk doe ik ook nog wel eens een vraagje. Eigenlijk elke donderdag na de teammeeting word ik er nog wel eens bijgetrokken voor een vraagje. En vandaag heb ik mijn onvrede geuit over het feit dat ik geen intro tune had. Als toch een soort quizmaster.
1: Ik vind jij verdient een intro tune.
0: Ja, en nou had ik dit, geef ik eerlijk toe, voor moeten bereiden. En niet met mijn telefoon bij de microfoon zitten. Maar ik ga toch met mijn telefoon bij de microfoon, want even kijken.

0: Heeft iemand in Suno een tuuntje voor mij
1: maar hij had ook gewoon leuk in het Nederlands iets kunnen doen. Moet ik het een keer echt goed doen? Of zeg je van nou...
0: Ja, kijk, als dat kan. Ik wil natuurlijk niet lopen leuren, want het is natuurlijk wel een beetje...
1: Ik ga dat voor je doen.
0: Maar ik vond dat ik wel een tune verdiend had. En ik vind het dan ook wel weer prijzenswaardig. Het blijkt dat er ook iemand een rapversie heeft gemaakt.
1: Ja,
0: die vond ik... die heb
1: maar
0: ik
1: weet
0: gehoord.
1: Je nog, mijn Tim Beminde heeft voor mijn verjaardag had ze een liedje wel door iemand met AI laten maken en zo. Dat was ook wel leuk geworden.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Hebben we die gehoord in de uitzending?
1: Nee.
0: Nee, dan
1: hoeft ook niet.
0: Nee, ja, maar dan kent het de luisteraars niet.
1: Nee, maar dat hoeft ook niet.
0: Staat hij ook niet.
1: Jij was erbij.
0: Ik was erbij. Dat is waar.
1: Ja.
0: En dat is het belangrijkste.
1: Dat is het belangrijkste.
0: Ja. Ik wil je nog een dingetje vragen, maar dat is gewoon puur ter intro.
1: Ja.
0: Welk intro is dit?
1: De Black Parade.
0: Van My Chemical Romance.
1: Ja, ja, ja.
0: Ook zo'n Zero's plaat.
1: Ja.
0: En we gaan hem gewoon luisteren.
1: Lekker man.
0: Ik wilde eigenlijk even luisteren, maar hij gaat zingen.
1: Ja.

0: We draaien hem wel vaker, maar dat is omdat het gewoon zo'n fucking lekkere plaat is.
1: Het is echt, je mag het echt zeggen, fucking lekkere plaat.
0: Wij zeggen dat niet snel.
1: Nee.
0: We zeggen dat niet gauw.
1: Nee,
0: maar voor
1: maar
0: deze
1: dit
0: plaat.
1: Is echt, wat een plaat is dit.
0: Wat een heerlijke plaat is dit.
1: Och, ja,
0: maar we kunnen wel weer blijven navelstaren, Jeroen. Het wordt tijd om uit die navel te komen. En het wordt tijd voor even een diepzinnige discussie. Dus
1: ik vind het goor. Om uit die navel te komen met al dat navelpluis.
0: Ja? Heb jij daar moeite mee?
1: Dat vind ik smerig.
0: Ja?
1: Ja. Ja.
0: Nou, dat had ik niet gedacht niet. Eigenlijk. Ik zie jou als een heel open en liberale kerel die daar voor de rest geen moeite mee heeft.
1: Nee.
0: Waar zit beeld en gedoe?
1: Eentje verder en Dan onderin links.
0: Oh ja, ja inderdaad. Ja. Want hij staat er al.
1: Ja, geeft
0: niet hoor.
1: Maakt niet uit.
0: Wat is jouw minst favoriete Queen album?
1: Ja. En dat is die met Paul Rogers. Maar
0: die telt niet als Queen.
1: Even kijken. Nee, ik snap wat je bedoelt. Minst favoriete Queen album.
0: En dan echt Queen.
1: Ja, ja. Flash Gordon vind ik niet heel veel aan. Maar dat is ook niet echt een album. Toch?
0: Ja,
1: daar heb ik niet heel veel mee. Laten we die even buiten beschouwing laten. Live Killers laat ik ook buiten beschouwing.
0: Ja.
1: Wat vind ik het minste album? Dat vind ik een goede vraag.
0: Zal ik het wat makkelijker voor je maken? Want mijn minst favoriete album is denk ik toch wel The Miracle. Vind ik toch...
1: Ja?
0: Ja, vind ik... Nee.
1: Oh, nee. Nee, dat vind ik een mooi album.
0: Ja?
1: Ja, Want It All, Khashoggi Ship.
0: Ja?
1: Oh, lekker man. Was It All Worth It? Dat vind ik misschien... Dat wil ik nog wel op mijn begrafenis horen zelfs.
0: Was It All Worth It? Ja, dat vind jij een begrafenisnummer?
1: Ja. What is there left for me to do in this life? Did I achieve what I have set to strive? Ja. Am I a happy man or am I sinking sand? Was It All Worth It? Dat is toch mooi?
0: Ja, je bent hartstikke dood.
1: Ja, toch prachtig. Kunnen mensen over nadenken.
0: Ik vind het een trieste boodschap als je dan op je begrafenis je afvraagt, was het wel waard?
1: Ja, maar dat is dan mensen moeten maar eens afvragen. Ja, voor de mensen, hè? Voor de mensen, ja. Dus nee, dat vind ik wel mooi. Ik zit even te denken. Innuendo vond ik wel goed.
0: Innuendo vond ik hier.
1: Misschien wel Hot Space.
0: Hot Space.
1: Ja.
0: Ja, snap weet je, ik wel wat je bedoelt.
1: Is echt die disco-vibe die ze erin hebben geknald.
0: Ja, een beetje verplicht.
1: Ja, kijk, de rest zijn echt gewoon, er staan echt parels op. Kijk, bijvoorbeeld...
0: Body Language is toch wel een van de meest geile nummers ooit.
1: Ja, maar dat is dan echt één nummer. En On The Pressure staat er natuurlijk op. Las Palabras de Amor. Ja. Maar als je bijvoorbeeld een andere plaat waar je wel moeite mee kan hebben, is bijvoorbeeld News of the World.
0: Nou, nee, vind ik wel heel plaatsend in het tijdsbeeld van Queen, in de groei van Queen.
1: Ja, nou, dat bedoel ik. Maar het is wel een plaat die, als je met anderen vergelijkt, hè, er zitten veel nummers op die het niet echt gehaald hebben. Sleeping on the Sidewalk met Brian May is best ingewikkeld. My Melancholy Blues is ook nog niet dat je zegt van nou, ik is een beetje theatraal te veel.
0: Ja.
1: Dus ja, dat dus, er staat We Will Rock You en We Are The Champions staat erop, volgens mij.
0: Precies. Ja.
1: Dus het is niet echt een album wat er echt uitspringt. Dat je zegt van, Save Me staat er bijvoorbeeld ook op, volgens mij. Of niet?
0: Die staat op de game. Dat vind ik wel een van de betere.
1: Ja, 1980. Fantastische plaat.
0: Die zit zeker in mijn top 3 game.
1: Ja. Ik vind Queen 1 en Queen 2 vind ik... Dan zal zeker Queen 2 vind ik echt briljant.
0: Vind ik echt
1: briljant. Kijk, A Night at the Opera is natuurlijk een soort van... Ja, dat is een landmark album. Weet je, dat is een album dat moet iedereen in zijn platenkast hebben, ongeacht wat je ervan vindt.
0: Dat album heeft de wereld zo'n beetje veranderd.
1: Ja, daarom.
0: In ieder geval is dat tekenend in de
1: of het goed of slecht is. Ja, maar dat is wel echt een album. Maar ik vind bijvoorbeeld Queen 2 vind ik echt... March of the Black Parade, March of the Black Queen. Ja, het is fantastisch. Weet je, de hele opbouw.
0: Maar je bent nog steeds bezig met de positieve albums.
1: Ja, ik denk dat Hot Space dan... kijk, Flash Gordon vind ik echt een kut ding. Laten we dat vooropstellen. Vind ik echt helemaal niks. Maar vind ik niet echt een album. Dat is meer een soundtrack met wat blingeltje, blangeltje, blongeltjes erin. En alleen Flash is het nummer wat er vanaf gekomen is.
0: Hot Space, maar dan met uitzondering van Body Language. Body Language vind ik wel...
1: Ja.
0: Het is zo niet Queens, maar toch ook wel weer zo enorm lekker.
1: Ja, ja, ja. Nee, klopt.
0: Dit is wel jammer, want ik zocht eigenlijk een excuus om Breakthrough te draaien. Want volgens mij vind jij dat een verschrikkelijk nummer.
1: Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Ik vind het Breakthrough wel leuk. Ik vind zeker de 12-inch uitvoering is echt fantastisch ervan. En die staat ook wel ergens op Spotify als je die zoekt. Maar het mooie van die is dat die heeft de hele tijd links, rechts.
0: Ja, en ik vind het intro zo lekker. Zo, dat drijvende treinritme erin. Er zijn een paar dingetjes die laten we de intro ook gelijk even erbij.
1: Je weet de videoclip, de vrouw die op die trein staat, wie dat is?
0: Nee.
1: Dat is de vrouw van Roger Taylor.
0: Dat meen je niet. Ja. Even kijken hoor. Nee, ze zit niet in de...
1: Nee, maar komt ze op die trein, heeft ze...
0: Ja, nee, ik heb Spotify en daar zit er een muziekvideootje bij. Maar daar zit ze niet, in die clip zit ze niet.
1: Nee. Jawel, zometeen. Ze komt zo.
0: Nee, want volgens mij loopt dat...
1: Oh, heb je nu de video staan?
0: Kan het? Kan het
1: je nog? Kan switchen video toch doen?
0: Nee, even kijken hoor. Queen, hoe doen we dat?
1: Bij het plaatje.
0: Ja, kijk anders even mee.
2: Ik loop even
0: naartoe. Even kijken hoor. Volgens mij kunnen we niet video doen hoor. Volgens mij ben jij in het warretje.
2: Hier, heb je
0: iets
2: video dan staan hier? Nee.
0: Nee, je kunt dit... Nee, nou goed. Breakthrough. En met name dat ritme. Ja. Dat is gewoon een treinritme. Dat kan gewoon niet anders. En die clip erbij, dat versterkt het dus.
1: Ja.
0: Hier is die, Breakthrough. Oh, ja, wel vanaf het begin.
1: Ja.
0: We beginnen halverwege.

0: is vast een voorproefje op wat je mee gaat krijgen volgende week als Jeroen weer een dampende, stampende 12-inch uitvoering
1: gaat. Ja, dan hebben we die lekkere platen achter elkaar. Dat zijn die 12-inches. Dat zijn die extra, extra lange platen die je dan hier hoort bij Weekend Jeroen en Peter. En dat zijn een beetje onze invalplaten ook. Hè. Dus als wij er niet zijn, dan creëer ik altijd even een lekkere mix van die lekkerste 12-inch platen.
0: Het is altijd wel lekker wat je dan klaar weet te zetten, hoor. Ja, ik vind dat toch elke keer weer knap.
1: En wat je gewoon merkt, zeker uit de jaren 70, 80, 90 voornamelijk heb je echt wel de lekkerste plaat. Heb je ook van die lekkere disco-stampers.
0: Ja.
1: En weet je, zo'n bijvoorbeeld een State of Independence van 11 minuten.
0: Oh.
1: Hoe lekker is dat?
0: Ja.
1: Weet je?
0: Dat hoor je toch zelden meer.
1: Ja, precies. Dat is echt heerlijk.
0: Dus, weet je wat je trouwens ook zelden hoort?
1: Nou?
0: Oh, het tunetje van de Top 2000-spel.
1: Ja, zeker.
0: Top 2000-spel is ook vrij simpel. Het is vier keer gooien met de dobbelstenen.
1: Ja.
0: En dan komt er een plaat uit de afgelopen Top 2000-editie uit.
1: Ik heb al even gegooid voor de nulletjes of de eentjes.
0: Ja.
1: We gaan in de duizendtallen zitten. Het zijn de dikke duizend. En dan gooi ik met tientallen dobbelstenen. We gaan richting de 1200 gaan we.
0: 1200. Ik zit in midden 1260 en verder. Nou, hoe
1: dat ik ga gooien?
0: De Beatles, Norwegian Wood. Op 1260. En we weten dat De Siep bij een Beatles-voorstelling zit in de speeldoos. Wat zit er nog meer? Paul Kalkbrenner, Sky & Sand, lekker. En de hekkensluiter in die lijst is 1269. The Smiths, Heaven Knows I'm Miserable Now.
1: Oh, spannend. Ik ga gooien. En ik gooi een 3.
0: Een 3. 1263. En op 1263
1: zo
0: is niet de minste, hoor.
1: Nee.
0: Ik moet zeggen, ik zag er platen tussen staan waarvan ik dacht, oh, jeetje.
1: Ja.
0: Maar nee, het is helemaal goed gekomen.
1: Ik had eigenlijk gehoopt dat ik een 6 had gegooid.
0: Wat heb jij?
1: Och.
0: Ja, is ook wel heel erg.
1: Mag ik nog één keer?
0: Misschien mag je straks nog een keer gooien. Maar eerst gaan we 1200.
1: Echt waar, Nazareth met Love Hurts.
0: Nazareth, je hebt hem gegooid.
1: Ja, ik weet het.
0: Dan wordt hier niet gefraudeerd, hè?
1: Nee, ik weet het.
0: Dit is niet jouw favoriet, begrijp ik.
1: Nee.
0: Zo'n lekkere tranentrekker dit.
1: Ja.
0: Ze heeft een beetje zeikerig gezongen.
1: Nou, vind je...

0: dan nu de mannen die niet te stoppen zijn. En geloof me, we hebben het geprobeerd. Jeroen en Peter met bijna Weekend Jeroen en... 1 plus 1.
1: Bijna.

0: Even een lekker zonnig plaatje, omdat de goede dagen voor de deur staan.
1: Ja.
0: Wat een heerlijk weer gaat het worden, vriend. Ik verheug me er toch zo enorm op.
1: Je hoort een hoop mensen zoiets. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Weet je, zoveel doen. Wat echt heel leuk is, is dit weekend in Amersfoort heb je Lepeltje Lepeltje. Dat is een festival dat is achter het gemeentehuis van Amersfoort.
0: Oh, dat kleine pleintje.
1: Ja, plantsoen. Heet het stadhoudersplantsoen of zoiets. Brouwersplantsoen. Sorry, ja. Brouwersplantsoen. En daar, in dat hele gedeelte daar, daar staan dus allemaal voetdrugs staan daar opgesteld.
0: Ja.
1: Wordt muziek gemaakt. Er is van alles nog wat. Het is natuurlijk fantastisch weer. Dus ik denk dat het helemaal fantastico gaat worden.
0: Afgeladen vol.
1: Afgeladen vol. Ga vroeg, net als ik. En dan ga, pak een plekje. Laat je vrouw daar zitten. En jij gaat gewoon eten halen.
0: Ja, en wat is, het concept is volgens mij dat je een soort bonnetjes moet kopen.
1: Ja.
0: En dan reken je af met die muntjes.
1: Ja, het zijn eigenlijk een soort vierkante muntjes zijn dat.
0: Ja. Vorig jaar was je er ook erg enthousiast over.
1: Altijd.
0: Lekker eten, ja. Godschuwelijk duur.
1: Ja.
0: Maar wel genieten als het
1: wel
0: mooi
1: genieten.
0: Weer is.
1: Ja, en we kunnen natuurlijk barbecuen. Dus natuurlijk ook. Hè? Dus barbecue, everybody.
0: Yeah.
1: Dus ook dat is natuurlijk iets wat je lekker kan doen dit weekend. Ja, dus er is genoeg voor allen. Het zou ook wel druk op het water zijn, denk ik, dit weekend.
0: Dat denk ik wel.
1: Ja.
0: Ik heb nu al... ik was van de week ook even op pad. En dan om dan langs het water te lopen. Dat is zo lekker. Maar als je erop zit, is het nog lekkerder. Met mooi weer.
1: Ja.
0: Maar het zal wel godschuwelijk...
1: Hebben we een keer gedaan, toch? We zijn zeker.
0: Ja, dat staat nog in mijn geheugen gegrift. Ja. De foto's komen af en toe nog langs.
1: Ja, dat je denkt, oh, dat was leuk.
0: Ja. Ja, een klein drankje erbij.
1: Ja.
0: Altijd goed op het water.
1: Goed op het water, hè?
0: Ja, wat mij betreft voor herhaling vatbaar.
1: Voor meerdere herhalingen vatbaar. Weet je, dit mag herhaald blijven worden.
0: Ik heb wel het idee dat die oude archivaris er niet zo heel erg voor open stond. Die had toen ook een of andere lullig excuus.
1: Ja, zoals nu ook weer, weet je. We moeten weer iets, het gaat onze stoelen bekijken waar we zitten op 15
0: jaar. Ja, hij wil eigenlijk naar de Beatles.
1: Opmerking? Ja.
0: Ja, precies.
1: En niet eens een item achtergelaten.
0: Nee, dat is wel... daar schrok ik van.
1: Ik denk dat in het volgende evaluatiegesprek we toch duidelijker moeten zijn.
0: Ja.
1: Want dit kan niet.
0: Nee, maar we mogen daar ook... Kijk, we betalen hem er vorstelijk voor. Laten we eerlijk zijn. Hij krijgt bijna hetzelfde als wij.
1: Ja.
0: En dat voor die 2 minuten die hij...
1: Dat is die trap na.
0: En dan op zo'n manier behandeld worden. Ja, daar mag wel wat van gezegd worden. Maar ik wil het niet allemaal in het negatieve trekken. We hadden het over mooi weer.
1: Ja.
0: We hadden het over de Beatles die zongen over de zon die eraan kwam. Ik wil nog even doorgaan in dat zonnige thema. Want ik heb hier ook zo'n heerlijk...
1: Och,
0: fijn zonnig plaatje. Het is misschien nog een weekje te vroeg.
1: Is dat niet Yamari Kwai?
0: Dit is Yamari Kwai. En die zingt over 7 dagen. 7 zonnige dagen. In de maand juni.
1: Nou, daar zijn we bijna.
0: Zijn we bijna.
1: We
0: dus dat kan
1: heel
0: het.
1: Goed. Ja.
0: Yamari Kwai.

0: plaat. En daarmee zijn we zo goed als aan het einde gekomen van Weekend Jeroen en Peter. Het zit erop. Heb jij nog wat te vertellen aan onze luisteraars wat binnen 20 seconden kan?
1: Nee.
0: Nou, dat is vrij kort. Ik geloof het ook niet. Dus dan rest ons eigenlijk niet heel veel meer dan jou een goede week te wensen.
1: Jij heel veel plezier op vakantie.
0: Ja,
1: geniet van Italië.
0: Gaat goed komen.
1: En het wordt gezellig.
0: Dat denk ik wel.
1: En fijn Pinksterweekend van de mensen die luisteren.
0: Zie je over 2 weken weer.
1: Later.
0: Later.

0: Renate Kok met het NOS-journaal. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar brief die ze online deelde, schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Een anonieme bron zegt tegen persbureau Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Gabbard kwam onlangs in opspraak omdat ze direct betrokken was bij de doorzoeking van een verkiezingskantoor van Atlanta vanwege een onderzoek naar vermeende verkiezingsfraude. Trump verloor daar in 2020. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om de opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste van die storingen werden veroorzaakt door derden, bijvoorbeeld bij koperdiefstal of aanrijdingen. En nog eens drie Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn vanavond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger op internationale wateren opgepakt en meegenomen naar Israël. Twee andere Nederlanders kwamen vanmiddag al aan en verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met vrienden en familie.
1: Ja, ik maakte me ongelooflijk veel zorgen. Kijk, je bereidt je al een beetje voor, maar totdat de video van Benneke Veer kwam.
2: De Israëlische minister.
1: De manier hoe hij zich mishandelde en vernederde. Ja, ik hield mijn hart vast. Omdat ik denk van, ja, daar zit Pieter.
0: Ja, een zesde Nederlander die naar huis komt heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later vanavond terugkeren. Het weer dan vannacht helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag in het noorden ook wat bewolking. Kans op een bui daar. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
5: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: 26 mei, de dag waarop 100 jaar geleden Miles Davis werd geboren. Hij is één van de belangrijkste invloedrijke jazzmuzikanten uit de geschiedenis. In deze uitzending zeldzame opname van een trompetist die muziek maakte die voortkwam uit een bijna griezelig talent en een koppige drang had om die muziek ook daadwerkelijk te spelen. Muziek die Miles-kenner Jeroen de Valk, nou, als die kent als een broekzak, en hij zit hier tegenover me.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, het is goede avond eigenlijk al, hè?
1: Ja.
0: De zon is al aan het zakken. Miles-kenner, hoe word je dat?
1: Ik schrijf nu bijna 50 jaar over jazz en ik ben nog langer met die muziek bezig. En ik heb hem altijd gevolgd, hè, al die tijd.
0: Ja. Wat is nou zo bijzonder eigenlijk aan Miles Davis? We gaan het gedurende deze uitzending horen, maar wat is nou zo bijzonder?
1: Zijn twee dingen. Hij speelde heel economisch over het algemeen. We zien in de loop van die uitzending hoe dat geleidelijk gebeurde, zich dat ontwikkelde. Hij speelde geen noten die overbodig waren. Hij speelde het nooit heel erg lang, altijd precies ter zake. En andere muzikanten om hem heen mochten dan heel bloemrijk gaan spelen.
0: Ja.
1: Dat is één. Het tweede is dat hij bij heel veel trends voorop liep en ook de juiste jonge, talentvolle mensen wist te vinden. Heel veel mensen liepen als het ware stage bij hem en konden daarna doorbreken.
0: Ja, dat kunnen we zo dadelijk ook allemaal even vernemen wie dat er ongeveer waren. Maar was hij al, zeg maar, op zijn 18e al talentvol?
1: Ja, we hebben nu een opname van toen hij nog net 18 was. En ik vond het wel leuk dat ik die gevonden heb, begin 45. En dan begeleidt hij een obscure blueszanger, Rubberlex Williams. Hele zeldzame opname. Hij speelt uit verlegenheid een beetje naast de microfoon.
0: Mm-hmm.
1: En je hoort wel dat er een muzikale jongen is. Maar het is meer curieus en ook wel tijdgebonden.
0: Ja, een van de mannen die dat opviel was Charlie Parker. Hij was ook hij werd ook in die band opgenomen. Het is de eerste grote band bij Charlie Parker. Maar goed, we gaan even kijken wat zijn talent was. Hij is 18 jaar.
1: Het stuk heet Deep Sea Blues en de zanger heet Rubberlex Williams.

0: You can have my money. I welcome you in my home. You can have my money. I welcome you in my home. For goodness sake, boys, leave my woman alone. Leave her alone. Leave her alone. Cause I'm jealous. Just as jealous as I can be. Yes, I'm jealous. Jealous as I can be.
1: Can't you see I'm jealous? Look right at me.
0: That's why the blues and midnight showers is really pouring down on me.
2: Deep Sea Blues uit 1945. En dan gaan we een heel klein sprongetje maken in 1945 aan het einde ervan. En dan krijgen we de eerste opname met Charlie Parker. Nou, zoals ik al had gezegd, dus de eerste grote band waar Miles Davis in terecht kwam.
3: Ja, Miles was net 19 geworden.
2: Ja.
3: Nu zijn dat de eerste bekende opnames van Miles. Charlie Parker werd wel aangesproken omdat die tijd de bebop hoogtij vierde. Dat was virtuose muziek, hoog en snel. Mm-hmm. Dat deed Miles niet, maar je kan horen dat hij dat bewust niet deed. Invloed van zijn spel in die tijd kwam van Freddie Webster.
2: Mm-hmm.
3: Maar dat was een mooi geluid, vrij sober en licht en melodieus. En dat hoor je heel goed in dit stuk. Het heet Billy's Bounce.

0: Ja, Miles Davis, ik zei het al in de inleiding, die kon koppig zijn. En dat horen we eigenlijk min of meer in de geschiedenis van het nummer Donna Lee. En iedereen dacht van, hey, Parker heeft dat geschreven. Maar toen dacht Miles van, ja, maar dat heb ik gedaan. En uiteindelijk werd het toegewezen aan drummer Tiny Can. Ja.
1: Die had het al eerder geschreven. Je hebt vaak dat bepaalde stukken een beetje bij jam sessies rondborrelen. Mensen nemen die van elkaar over. En verder zag je in die tijd nog wel dat gewoon bandleiders gewoon hun naam schreven onder wat de werknemers aandroegen.
0: Mm-hmm.
1: Maar het stuk Donna Lee, dat is bewezen aan de hand van plaatopnames van eerder, is van Tiny Can, hun drummer. En Miles heeft het nog een beetje herzien. En in de platenstudio heeft iemand anders er waarschijnlijk de naam van Parker onder gezet. Wordt nog steeds gespeeld, Donna Lee. Door muzikanten die het willen laten zien dat ze snel kunnen spelen. Donna Lee.
0: Zullen we dat even horen?
1: Ja, met Charlie Parker.
0: Yes.

0: We krijgen nu een radio-uitgave en dat wordt voorgezeten door Symphony Sid, een Joodse jongen.
1: Ja, en die werd natuurlijk ook gediscrimineerd in de USA. Die zochten elkaar op bepaalde bedrijfstakken. En de zakelijke kant van de muziek, daar zijn ze vaak in te vinden. Trouwens ook in de muziek zelf, hè. Als je kijkt naar de Woody Herman Big Band, kom je allemaal Joodse jongens tegen, waaronder Woody Herman zelf. Mm-hmm. Die vonden elkaar. In ieder geval Symphony Sid, liet hij zich noemen. Die had een vaste radio-uitzending vanuit de Royal Roost. En dan had hij ook Charlie Parker ingehuurd. En Jort Parker hoor je weer op altsaxofoon. Toch?
0: Ja, overheerst die?
1: Behoorlijk overheersend. Ja. Maar Miles die is dan wat ouder en die laat zich niet kisten.
0: Och, dan krijg je al een strijd tussen die twee.
1: Ja, nee, helemaal niet. Maar Miles die alleen, die is ook gewoon niet meer angstig. Maar gewoon, oké, hij is geweest en nu komt mijn verhaal.
0: Ja, radio vanuit de Royal Roost met Symphony Sid uit 1948.
2: And once again, ladies and gentlemen, we take you back to the Royal Roost, Metropolitan Opera House, where you sit back and relax every night, every morning, and listen to a lot of the wonderful and modern jazz that I hope you really enjoy. And as our surprise for this morning here on the All Night All Frantic One, with our microphones down here at the Royal Roost, we bring to you once again the wonderful and outstanding Charlie Parker and his wonderful organization. That's right, for the weekend, ladies and gentlemen, we're bringing you the great Charlie Parker and his wonderful organization, featuring Miles Davis on trumpet, Max Roach on drums, Tad Dameron on piano, and Curly Russell on bass. I know that you'll have a lot of fun over the weekend. Come on down and dig the great Charlie Parker, the one and only, the man of jazz. And to start things jumping off, let's hear an original written by Thelonious Monk out of the RCA Victor album. Here's 52nd Street Theme.

0: Klap, klap, klap. Ja, vanaf zijn beginperiode binnen de kring van de moderne jazz voelde Miles Davis instinctief nieuwe muzikale werelden en uitdagingen aan. Daarmee werd hij de vaandeldrager voor opeenvolgende generaties muzikanten en bepaalde hij meer dan een half dozijn keer de koers van de moderne improvisatiemuziek. En dat horen we ook, denk ik, in het nummer Move. Dat is wel zijn eerste trend die hij zet.
1: Die opnametje slaat is oorspronkelijk natuurlijk op 78 uitgebracht, maar later op LP. En toen werd de naam gegeven Birth of the Cool, geboorte van de coolstroming. Mm-hmm. Waarbij het allemaal niet zo snel en hoog en hard en onstuimig moest. En je ziet ook dat de latere Miles als talent scouter ook weer bijkomt. Dat we zien hier onder meer Jerry Mulliken en Lee Konitz. Dat waren echt nog geen namen in die tijd. Het was ook een no-net, 9 man. Met onder meer Franse horen en een tuba.
0: Ja, dat is wel exclusief.
1: Dat is wel bijzonder. En Jill Evans was een van de belangrijkste arrangeurs en componisten hiervoor.
0: Oké, en die zien we zo dadelijk nog wel een keertje terug.
1: Ja, ja, ja.
0: Zeker. We gaan het even beluisteren.

0: blijven in de Royal Roost. En we blijven bij Miles Mulligan en Kunitz. En dan gaan we straks luisteren naar Godchild.
1: Het is een wat zeldzame opname. Die band speelde eerst een tijdje in de Royal Roost. Maar dat was geen groot succes. Niettemin zijn die opnames voor de radio uitgezonden. Goed bewaard gebleven. Het is een wat langer stuk. Ze konden natuurlijk live wat meer uitweiden. En dan horen we nu horen we daadwerkelijk iets meer van dat coole idee. Het vorige stuk was toch behoorlijk
0: bebop-achtig. Ja, er zat een aardige verstelling in, ja.
1: Ja, ja. Met de solos van Miles en op bariton Jerry Mulligan en weer Lee Konitz. Het stuk heet Godchild.

0: Live in a Royal Boost of Roost met Mulligan, Cunnage en Miles Davis. Mulligan, die heb je wel eens een keer gesproken. Je bent journalist geweest.
1: Ja.
0: En nog steeds overigens.
1: Ja, ja.
0: En jij zat ook in de cultuur. Dus dan is het wel eenvoudig om even gewoon met deze man eens even aan te kloppen.
1: Nee, maar dat is niet zo makkelijk. Jerry Mulligan was een moeilijke man. Een beetje een Nurkse man. Zelfs over Chet heb ik hem nooit te spreken kunnen krijgen.
0: Ja, Chet Baker, je bent de biograaf van Chet Baker, hè?
1: Ja, ja, ja. Ja. En Lee Konitz wel. En toen hij speelde met Erik Ienik en Rijn de Graaf. En ik vroeg aan Erik of ik hem in de pauze te kon spreken. En dan gingen we gewoon backstage en er zat dan Lee Konitz.
0: Ja. En die sprak je?
1: Ja,
0: en dat was leuk.
1: Man. Ja, aardige man. Ja,
0: en dan gaan we naar Miles. Die was ook heel aardig.
1: Miles was een beetje nurks. En ik zou hem diverse keren al een keer geïnterviewd hebben, maar dat ging een aantal keren gewoon niet door. En na een tijdje kreeg ik er een beetje geen zin meer in. Maar ik kreeg ook in de gaten dat in interviews die dan wel gehouden werden, dat die zich een beetje herhaalden. Had een aantal mooie uitspraken. I gotta change, it's like a curse.
0: Mm-hmm.
1: Ik moet veranderen, het lijkt wel een vloek.
0: Ja.
1: Nou, op een gegeven moment heeft hij het 8 keer gezegd. Dan denk je, hij hoeft het mij niet een 9e keer te zeggen als ik daar 3 dagen lang voor in de weer moet zijn.
0: Ja.
1: Denk ik dan, ja.
0: Dus nooit gesproken. Ja, dat doet pijn natuurlijk.
1: Ja, nou ja, god ja, al het gedoe weet je wel. Ik heb zoveel mensen gesproken die wel makkelijk waren.
0: Ja, je hebt mensen ook gesproken die Miles Davis hebben gesproken?
1: Heel veel. Nou, je hebt mensen die met hem gewerkt hebben, ja? Natuurlijk, ja.
0: Hoe was hij gewoon on stage, zou ik maar zeggen?
1: Joe Henderson vond hem een hele aardige man. En Wayne Shorter vond hem ook wel aardig en zo. En Joe Zawinul vond hem nogal grof. Die zei dat hij contactvoller en zachtzinniger met mensen omgaan. Dat was ook wel zo.
0: Oké. Okay.
1: En die latere jongens die dan met hem gewerkt hebben, zoals Robin Ford en Lee en John Scofield, Bob Burke, waren allemaal verbaasd dat de trompetist die ze kenden van Kind of Blue en platen met Charlie Parker, dat hij in zijn hotelkamer alleen naar Madonna en Michael Jackson wilde luisteren. Vonden ze een beetje vreemd.
0: Ja, een beetje later in de tijd. Hè? We zitten nu nog maar in 1949. Want op de draaitafel ligt Riftide. Of Riftide, ja.
1: Riftide, ja.
0: Oh, ja, ja. Riftide, ja.
1: En Miles Davis die speelde op het jazzfestival in Parijs in 1979. En daar was Charlie Parker ook met zijn eigen band.
0: Mm.
1: Parker was niet zo in vorm. Miles Davis was er ook met een andere eigen band. En die is werkelijk spectaculair. Juist in die bebop-stijl van Charlie Parker in de weer.
0: Okay.
1: Hij heeft waarschijnlijk een tijdje wat harder geoefend op zijn instrument.
0: Ja, betreft hij een festival in Parijs? We horen eerst een Franse presentator.
1: Ja, Miles Davis, Charlie Parker.
0: Is dat dezelfde dan met Miles Stone? Daar ergens aan de Côte d'Azur?
1: Dat is weer een andere.
0: Oh, dat is dan weer een andere, ja.
1: Maar ze leerden geen Engels, die Fransen.
0: Nee, tuurlijk niet. Chauvinisten.
1: Nou, ja, weet je. Nou, we gaan luisteren naar Riftide.
2: Chaque pays, chaque époque a son génie propre et la musique comme l'architecture en est l'image et le témoignage perpétuel. Le plein chant des cathédrales, l'héritage de la musique antique, la polyphonie de la Renaissance, les fugues de Jean-Sébastien Bach, la sensibilité spirituelle de Mozart, et tout cela reflète l'histoire de l'esprit et le folklore de tous les pays reflète l'histoire de l'homme. Alors que l'espérer avec le XXe siècle de grandes réformes musicales répondant aux grandes découvertes scientifiques du siècle, de la machine, la musique livrée aux mains d'experts alchimistes se confinait dans des alambics sans issue. Mais voici un orchestre qui apparaît. Je laisse à nouveau le micro à mon ami Hulaz.
3: Vous entendez actuellement le quintet de Tad Damon et Miles Davis. C'est un quintet qui se livre à la forme la plus moderne du jazz, au style bebop. Miles Davis à la trompette, James Moody, ancien saxophone ténor de l'orchestre du fameux Gillespie, Tad Damon au piano, Pilin à la basse, et notre ami, je puis dire, puisqu'il est parisien depuis déjà longtemps, Kenny Clark, un des deux meilleurs drummers, probablement, de l'époque actuelle. Voilà Miles Davis.

0: Parijs is ontploft, horen we alweer. Met op Bas Barney Spieler. Wat is met Barney Spieler allemaal aan de hand geweest?
1: Barney Spieler was een jongen uit de jazz. Een Amerikaanse Joodse jongen die naar Parijs ging om een conservatoriumstudie te doen. Hij speelde eigenlijk al een tijdje professioneel. En toen is hij in Europa blijven hangen, met een Nederlandse vrouw getrouwd. En hij is in een concertgebouworkest gaan spelen. Totdat hij begin jaren 60 bij een auto-ongeluk overleed.
0: Ach, wat een triestheid allemaal.
1: Bij Halfweg was dat in de buurt. Bij Halfweg.
0: Oh, bij Halfweg, Amsterdam.
1: En ik heb Pussy Weduwe nog ontmoet in begin jaren 80. En die had altijd de gordijnen dicht. En de contrabas van haar man in de standaard midden in de kamer. Dus je moest steeds om die bas heen lopen.
0: Ja.
1: Maar die was helemaal krom getrokken. En daar had nooit iemand op gespeeld. Kon je ook niet meer op ja. Ja, vreemd.
0: Ja, vreemd. Maar goed.
1: Maar ja, het was een markante man. Ja.
0: Birdland gaan we nu naartoe. 1951. Blues met Miles.
1: Ja, ook wel leuk. In Birdland ook weer een radioding van oorsprong. En tussen al dat werk waarbij Miles liet zien wat voor muziek hij zelf wilde maken, had hij ook gewoon heel veel invalwerk, sessiewerk, dan weer hier weer daar. En hier speelt hij gewoon een blues, de Squirrel. En op tenorsaxofoon horen we onder meer Big Nick Nicholas en Eddie Lockjaw Davis. En je ziet dat Miles het voortouw neemt. Het eerste stuk inzet, meteen de eerste solo neemt. En het, hij is duidelijk aan het leiding geven.
0: Een flink portie bebop.
1: Absoluut.
0: 9 minuten lang.
1: Ja.

0: Ja, met Billy Taylor op piano. Virtuoos. Die werd helemaal opgezweept om nog harder en nog sneller.
1: Swingen.
0: Ja, dat is toch wel prachtig. Heerlijk.
1: Wat je ook een beetje hoort is dat terwijl Miles speelt, gaan ze achter hem van hij doet het wel heel goed, maar zo dadelijk kom ik aan de beurt. Mm-hmm. Waarna de volgende solist zit daar te kijken van ja, maar wacht even hoor. Ze willen niet voor elkaar onderdoen.
0: Nee, ze werden, ja, het was een...
1: Gaan ze achter hem van hij doet het wel heel goed, maar zo dadelijk kom ik aan de beurt. Mm-hmm. Waarna de volgende solist zit daar te kijken van... ja, maar wacht even hoor. Ze willen niet voor elkaar onderdoen.
0: Nee, ze werden, ja, het was een concurrentiestrijd. Hè? Dus ja. Virtuositeit. We gaan naar...

0: opnames, live dingen bij elkaar gebracht. We zijn op het Newport Festival, waarbij Miles met een gelegenheidsband optrad, eventjes. Hij schoof even aan. Thelonious Monk was erbij en die ging meteen zijn eigen hit inzetten. Around Midnight, Roundabout Midnight. En Miles speelde mee. En dat sloeg in als een bom. Hij werd herontdekt, of überhaupt ontdekt. En later zei hij, ja, ik speel al jaren zo. Maar ja, god, hij speelde nu op Newport, ook voor de radio, voor al die mensen. En toen kreeg hij een dankbaar gehoor. Dus dit is een doorbraaknummer van midden jaren 50, Round Midnight.
1: Thelonious Monk is going to play Roundabout Midnight.

0: Voordat we naar deel 2 gaan van de serie 100 jaar geleden dat Miles Davis is geboren, draaien we nog eerst even Beck's Groove. Heel in het kort.
1: Beck's is de bijnaam van Milt Jackson vanwege de Beck's onder zijn ogen. En groove is gewoon, dus, nou ja, dat betekent dus een blues. En worden ook Thelonious Monk. Alleen die mocht niet de solo van Miles begeleiden. Uh-huh. Dus heel lang hoor je alleen Miles met bas en drums. Maar Miles doet het erg goed.

0: Renate Kok met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het COA. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet ter beschutting tegen de zon. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Er zijn 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo en 7 doden, maar het zijn er waarschijnlijk meer, zegt de WHO.
1: But we know the epidemic in DRC is much larger. There are now almost 750 suspected cases and 177 suspected deaths.
0: Volgens de BBC zijn Britse wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veld bij een voetbalclub. Daarmee werden brandjes gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. En het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar ontslagbrief schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Oorlogsveteraan Gabbard is geen voorstander van militair ingrijpen door de VS. Haar invloed op president Trump was beperkt, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
2: Ze hoorde niet bij Trumps kring van vertrouwelingen en werd volgens berichten zelfs buitenspel gezet bij de militaire acties in Venezuela en Iran.
0: Een anonieme bron zegt tegen Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Het weer dan vannacht helder, morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
4: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
5: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Prachtig, prachtig, prachtig. In deel 2 van deze uitzending. We hebben het over Miles Davis. 100 jaar geleden is hij geboren. En in, wanneer was hij overleden? 91, geloof ik. Ja, is hij in 91 overleden. En in die periode wat wij zijn geëindigd tot nu, en dan overspant dat vanaf 1956 tot 91, hebben we nog heel wat nieuws. En aangeschoven is nog steeds Jeroen de Valk. Kenner van Miles Davis.
1: We hoorden net You're My Everything gespeeld door Miles. En dan zijn we beland bij zijn vermaarde quintet met een John Coltrane. Het is wel aardig te melden dat midden jaren 90 John Coltrane niet gedirkt werd door publiek en pers. En toen ze Miles Coltrane meenam naar Europa, begreep de pers er ook helemaal niks van. En Miles had ook weer in de gaten van dit is wel goed. En inderdaad, binnen enkele jaren speelden alle tenoren als Coltrane. Zal ik verder gaan met
0: het volgende? Ja, ga door.
1: We gaan dan uiteraard, wat niet mocht ontbreken, is L'ascenseur pour les chevaux, de lift naar het schavot. Een thriller van Louis Malle. En Miles die improviseerde daarvoor de achtergrondmuziek. En dat deed hij in een paar uurtjes op een nacht. Met wat mensen met wie hij daar in Europa aan het spelen was. En sindsdien hoort die toon van Miles helemaal bij thrillers, detectives.
0: Dus hij heeft eigenlijk ook alweer die trend gezet.
1: Ja.
0: Dat is ook wel mooi, hè? Die saillant eigenlijk.
1: Geheimzinnige trompet en zo. En je ziet dan het asfalt en het is schemerig en het is nat. Onbehaaglijk. En ik heb uit die soundtrack van die film twee niet eerder gebruikte stukken uitgekozen. Le Petit Bal, take 1 en take 2.

0: Miles Davis was niet alleen een trompetist, hij was ook een visionair bandleider die ruimte gaf aan jongere talenten zoals John Coltrane, Herbie Hancock en Wayne Shorter. En zo generaties muzikanten heeft gevormd. En zijn genialiteit lag in het nooit stil blijven staan. Hij duwde de muziek als het ware steeds verder vooruit. En dat betekent dus dat wij naar nummer 13 gaan. En het is So What met natuurlijk John Coltrane. En dat is een opname uit 1960. Amsterdam Concertgebouw.
1: En Norman Granz hoorden we dat aankondigen.
0: Ja, wat is er nou zo bijzonder aan die Norman Granz eigenlijk?
1: Ik wil ook iets zeggen over So What. Nou, Norman Granz was natuurlijk een man die de jazz naar de concertzalen bracht. Waar meer geld te verdienen was, meer prestige te behalen was. Maar net als George Wein, ook een concertorganisator, liet hij zwart en blank samen optreden. Ook op plekken in het zuiden van de USA waar dat nat dan was. Mm-hmm. En ze hebben heel wat rechtszaken en politieinvallen moeten overwinnen om dat vol te houden.
0: Ja.
1: Maar ze hielden vol. Ja.
0: Het waren andersdenkenden, dus... Ja.
1: En over het stuk, dat So What, wat we gaan horen, hoor je ook weer het idee less is more. Je had eerst de bebop met al die akkoordopeenvolgingen. Nu hoor je zo min mogelijk akkoorden, hoor. Twee kerktoonladders. Eerst D Doris en dan S Doris en dan weer D. Zo sober mogelijk. En nog wel aardig te merken is dat Coltrane deed nog net bij deze tour met Miles mee, maar was eigenlijk wel klaar. Dus je hoort hem een beetje tegen de grenzen aan botsen van wat kon in dit orkest. So What.
2: Well, the second half of our jazz concert tonight, as Mr. Van Rees told you, we feature the Miles Davis Quintet with Jimmy Cobbs on drums. The bassist is Paul Chambers. The pianist is Wynton Kelly. Tenor saxophone, John Coltrane. And Miles Davis on trumpet.

0: We gaan naar 1963 festival in Monterey. En daar hoorden we George Coleman, Hancock, Carter, Williams. Ja, dat zijn toch wel hele jonge jongetjes. Zeker die Tony Williams.
1: Ze waren allemaal ontzettend jong toen ze bij Miles spelen. Ze zijn allemaal één voor één bekend geworden hierna. En het leuke is, ik heb het stuk Autumn Leaves, wat ze net als het vorige stuk So What helemaal compleet tot op bijna onherkenbaarheid binnen ze buiten keren. Een opname die nooit officieel op de plaat is uitgebracht. Maar ik heb hem heel veel steekpenningen betaald. En ik heb in een verlaten parkeergarage een koffertje met dollars meegenomen. En een wachtwoord
0: achter de bumper van een DAF waarschijnlijk.
1: Het was levensgevaarlijk. Maar toen had ik in ieder geval Autumn Leaves gespeeld in 1963 in het festival van Monterey.

0: Ja, het is tijd voor de overgangsperiode van akoestisch naar jazzrock, dus elektronica. Kan ja, ik wel
1: wat,
0: zeggen.
1: Wat we al hoorden was dat die Autumn Leaves met de bandleden helemaal binnenste buiten keert.
0: Mm-hmm.
1: En dat je ook wel kunt merken dat je op een gegeven moment ook wel genoeg had van Autumn Leaves en al die stukken.
0: Precies.
1: En het leuke is, het volgende track is uit 1973. En uit die tijd heeft Paul Aquette, die het Noordzier regelde, daarvoor een festival had in Rotterdam, nog een bijzondere ervaring. Dat hij in de pauze van een Miles Davis concert werd hij aangesproken door allemaal woedende mensen. Die zeiden dat het een schande was en een grof schandaal. Maar die hadden niet begrepen dat Miles een andere kant op gegaan was. Dat blijkt ook al die platen. Maar die mensen die vinden het gewoon gezellig thuis met een plaatje van heel lang geleden. En denkt dit is Miles.
0: Mm-hmm.
1: En die gingen naar het concert.
0: Ja.
1: Terwijl Miles, ik kan het ook wel begrijpen, je speelt Autumn Leaves 10 jaar iedere avond. En op het begin denk je, oké, klaar, ja. Dit was Autumn Leaves.
0: Ja.
1: En die volgende, wat we gaan horen, is een optreden in Belgrado. En kort tevoren was de band vertrokken. Mensen waren hun eigen gang gegaan. Dus hij moest op korte termijn een nieuwe band samenstellen.
0: Het waren geen kleine jongens die eraan kwamen.
1: Nee, het waren goede mensen. Keith Jarrett, Gary Bart. Maar in feite was het een soort vrije improvisatie die ze beoefenden.
0: Mm-hmm.
1: En we gaan van een heel lang stuk gewoon de eerste 10 minuten ongeveer horen.
0: Miles Davis met de stekker.
1: Ja.

0: Zullen we dat uit twee laten?
1: Ja. Goed, ik kijk even.
0: Zullen we dat uit twee laten?
1: Ja. Goed, ik kijk eventjes naar mijn gast Jeroen de Valk. Welk nummer pakken we nu op?

0: preken. En dat centraal stonden stukken en arrangementen van Jill Evans, met wie hij gewerkt had, heel veel. Dat was onder leiding van Quincy Jones in het festival van Montreux, heel groot. En er was nog heel veel gedoe, want Miles die kwam niet naar de repetities. En Wallace Rooney stond stand-by met trompet naast hem, maar het ging toch goed. En we hebben uitgekozen een stuk, en dat kun jij aankondigen.
1: Publicity. Precies.

0: 26 mei, de dag waarop 100 jaar geleden Miles Davis werd geboren. Met Jeroen de Valk pakten we zijn bijna 47 jaar lange carrière op van Deep Sea Blue tot Bublicity. Fantastisch.
1: Dankjewel.
0: Het waren twee hele mooie uren, zullen we dan maar zeggen.
1: En we gaan eindigen met een van de vele concerten die ik zelf bijwoonde, uitgebracht later op de serie Legendary Concerts. We zijn 1985, North Sea Jazz Festival. Miles heeft het weer helemaal voor elkaar. Hij heeft een band met John Scofield, Bob Burke en de latere Rolling Stones bassist Darryl Jones. En hij heeft ook weer een mooi stuk te pakken. Dat heet Something's on Your Mind.
0: Jeroen, mag ik jou danken? Over 50 jaar zitten we hier weer.
1: Absoluut.
0: Dan is het 150 jaar geleden.
1: Ja, zeker weten.
0: Bedankt.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het Rode Kruis. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet als beschutting tegen de zon. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. Hij is hiermee de eerste van het kabinet die dat doet. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Het officieel vastgestelde ebola-besmettingen staat op 82 in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. De Amerikaanse inlichtingenchef Tulsi Gabbard stapt op. Ze schrijft in haar ontslagbrief dat haar man ernstig ziek is en hem volledig wil steunen. Persbureau Reuters meldt op basis van anonieme bronnen dat het Witte Huis Gabbard onder druk heeft gezet om op te stappen. Ze drong niet door tot president Trumps vertrouwelingen en had in de praktijk weinig invloed. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste storingen werden veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdiefstal of aanrijdingen. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Muziek en informatie, dit is Eemland
2: 1. Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: I'm Eddie Clearwater from Chicago. Get ready for some great music. You listen to your favorite radio show, Blues and Friends. Check it out for the best in blues.
1: Let's kick it off with something like this.
2: Leuk, het is weer maandag, Blues and Friends. Bij Eemland 1. De Nederlandse gitarist Big Bo, die zit hier in de studio. Die gaat een uur lang live spelen en een interviewtje tussendoor geven. Hij heeft zijn laatste CD uitgebracht, de Hokum Syndicate, die band Keep On Walking. En hij heeft veel prijzen gewonnen. Hij gaat hier spelen op Eemland 1 bij Blues and Friends. Komt hij aan?
3: Ja, goedemiddag, goede avond allemaal luisteraars. Ja, middag, avond maakt niet uit. Waar je ook maar zit, waar je ook maar luistert. Ik ben Big Bo en ik speel oude traditionele blues uit de jaren 10, 20 en 30. Ik wil beginnen met een nummer wat heet Oh Rosie. En het is een nummer wat al meer dan 150 jaar oud is. Dus gaat nog iets langer terug. Het is opgenomen ooit in de jaren 30 door Alan Lomax in de gevangenis. Waar een man die we alleen maar kennen als Bama dat zong. Zonder instrument of wat dan ook. Het heet Oh Rosie.

Dankjewel. Volgende liedje speel ik op een cigarbox gitaar. Dat is een gitaar in de vorm van een sigarendoos. Dat werd gemaakt door de slaven toen ze eigenlijk nog geen gitaren mochten spelen. Want dat zou misschien wel eens opruiend kunnen zijn en tot opstand kunnen leiden. En de gitaren die ze zelf maakten, die zien er ongeveer zo uit als een sigarendoos met een stok eraan en een snaar. Ik heb de luxe versie meegenomen met 3 snaren. Dit heet I'm Going Home, Big Boy.

0: Dankjewel.
1: Dan een liedje van Tommy Johnson. Geen familie van Robert Johnson. Daar vertel ik straks nog even wat over. Tommy Johnson was de eerste die zijn ziel verkocht aan de duivel. Dat verhaal dat kennen we natuurlijk van Robert Johnson, die zijn ziel verkocht op dat kruispunt en daardoor beter gitaar kon spelen. Maar Tommy Johnson, over Tommy Johnson gaat die legende ook rond. Iets minder bekend, maar die zou zijn ziel al 10 jaar daarvoor hebben verkocht aan de duivel. Het is een mooi verhaal. Ik vertel er straks nog wel meer over. Het liedje gaat over de grote wegen die je als slaaf maar beter niet kon bewandelen als je door de Mississippi heen reisde. Want dan was je je leven niet zeker. Je moest altijd door de maisvelden of door de katoenvelden. En achteraf steegjes vluchten om van A naar B te reizen.

Dankjewel. Volgende liedje is van Brownie McGee en Sonny Terry. Een illustre duo dat meer dan 34 jaar met elkaar speelde. En uiteindelijk ruzie kregen en uit elkaar gingen. Niet veel later gingen ze, stierven ze allebei. De ene wat eerder dan de ander. Maar de ene was mank en de andere was blind. En ze, voor 34 jaar lang sleepten ze elkaar van hot naar her de hele wereld over. Met hun prachtige muziek. Brownie McGee en Sonny Terry. Het nummer gaat over een rivier, de Red River Blues.

Dankjewel. Even kijken hoor. Ik ga een stukje ragtime spelen. Ragtime is een muziekstijl die in het, eigenlijk in het buiten de Mississippi Delta ontstond in South en North Carolina, waar de slaven iets vriendelijker behandeld werden. En dat is dan ook een iets vrolijkere muziekstijl geworden. Werd onder meer populair door een man en die heet Blind Willie McTell. Daar ga ik een liedje van spelen. They said, come on around to my house, mama, 'cause there ain't nobody home but me.

Ja, er ging even iets mis met het solo-instrument, maar dat hoort bij de blues, hè? Ik doe er nog eentje en dan ga ik eventjes die kant op, denk ik. Deze is van die Robert Johnson, die zijn ziel verkocht aan de duivel op dat kruispunt. Hij had wel iets met dat bovennatuurlijke. Vandaar ook dit nummer. Het heet If I Had Possession Over Judgment Day.

0: Dankjewel.
1: Dat was Big Bo. Met mooie nummers die hij speelde hier bij Blues & Friends op Eemland 1. Hij komt nu naar de studio toe. Daar hebben we een kort interview. En daarna gaat hij weer verder met zijn mooie nummers. Ja, daar komt hij binnen. Hi. Big Bo is er. Hi.
2: Ja, hey Bertin.
0: Hi.
1: Hi. Nou, dankjewel. Dat zijn mooie, mooie nummers.
2: Ja, dat is echt de authentieke blues, hè?
1: Ja, ja.
2: Ik ben heel kort. Ja, oké.
1: Mooi. Je hebt verschillende prijzen gewonnen. Begin ik maar meteen mee.
2: Klopt.
1: De Dutch Blues Awards. En in Amerika ook nog. Kun je daar wat over vertellen?
2: Ja, nou ja, als je in Nederland meedoet aan... tenminste, nou ja, je kunt je opgeven of geselecteerd worden voor de prijs voor beste Nederlandse performer. Dat gebeurt elk jaar. En dat is een... het is eigenlijk geen wedstrijd. En ze noemen het de Blues Challenge. En als je daarvoor opgeeft, dan word je geacht om muziek te spelen. En dan is er een jury die bepaalt of jij al dan niet de beste bent of zoiets. Dat is natuurlijk een lastig verhaal voor muziek, want dat gaat natuurlijk niet op. Want je kunt natuurlijk heel moeilijk met appels met peren vergelijken. Maar ik heb twee keer die challenge gewonnen.
1: Ja, wat goed.
2: En dan
1: ja.
2: word je eigenlijk naar het buitenland gestuurd, naar Amerika. Om daar...
1: Dat was voor Memphis.
2: Ja, ja. In Memphis, Nederland te vertegenwoordigen. Ja. Ja. Daar ben ik tot de halve finale gekomen, wat zich best uitzonderlijk is.
1: Ja, want er zijn geloof ik iets van 2000 deelnemers.
2: Ja, meestal wel. Ja.
1: En van jouw categorie iets van 34 of zo?
2: Ja. Ja.
1: Dus hartstikke goed.
2: In de solo duo categorie. Ja.
1: Ja.
2: Dus dat is heel goed. Ja,
1: ja. Ja. Mooi. Ik ken je ook toevallig Ralf de Jong.
2: Ja, ken ik ook.
1: Oh, mooi. Ja. Nee, die is hier ook een paar keer geweest. Dat is een vriend van me.
2: Ja, die speelt ook die oude traditionele blues.
1: Ja, die was er ook geweest.
2: Ja, leuk.
1: Al een tijd geleden.
2: Ja,
1: ja. En we hadden het er net eventjes over, maar voordat ik het vergeet. De Blues for Kids, dat is een iets moois van jou en je vrouw.
2: Ja.
1: Kun je daar wat over vertellen?
2: Ja, mijn vrouw en ik hebben een voorstelling ontwikkeld voor kinderen. Over bluesmuziek, maar vooral over hoe je met elkaar omgaat. En dus in het verhaal van de blues nemen we dus een aantal onderwerpen mee. In een mooi verhaal die de kinderen aanspreekt. En dat gaat dan over discriminatie, over elkaar uitsluiten. En over het leven onder hele moeilijke omstandigheden. Heel leerzaam voor kinderen. Ze luisteren naar het verhaal, ze vinden het spannend. Ze klappen mee, ze zingen mee. Uiteindelijk dan komen ze naar de hand naar je toe van... ik heb er heel veel van geleerd. En proberen een beetje een brug te slaan tussen hoe je met elkaar omgaat. En de blues, hoe die vroeger was. Zeg maar.
1: Ja. Dat is lagere school of basisschool?
2: Vooral basisschool, de bovenbouw van de basisschool. We doen ook wel voorstellingen in jeugdinstellingen. Een keer in de jeugdgevangenis ook gespeeld. Tijdens zomer, zomerkamp voor kinderen en dat soort dingen. Dus het is heel veelzijdig. Ja.
1: En dat hebben jullie ontwikkeld? Of zijn er meer mensen in Nederland die zoiets doen?
2: Er is op dit moment niemand die dat doet. In België is een jongen die doet. Guy Verlinde, die heeft ook een hele mooie voorstelling voor kinderen. Die is heel anders. Mm-hmm. Maar deze hebben wij zelf ontwikkeld. We hebben dus een verhaal geschreven over een jongen die ontvoerd wordt uit Afrika. En meegenomen wordt op een reis naar het zuiden van de Verenigde Staten.
1: Ja, ja.
2: 100 jaar geleden. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, dat klinkt echt heel goed. Heel
2: ja,
1: goed,
2: dat is echt
1: heel goed werk.
2: Ja, dankjewel. Ja, je hebt er druk mee, dus het loopt goed. Ja.
1: Ja. En nog even naar de nieuwste cd van jou.
2: Ja.
1: Dat is van de Hokum Syndicate, zo heet de band.
2: Ja.
1: En kun je daar wat over vertellen?
2: Ja, ik ben tijdens de coronajaren natuurlijk zat je thuis. En wat doet de muzikant dan? Ja, die gaat dan schrijven. Muziek schrijven. En ik heb een twintigtal liedjes geschreven in die tijd. Ook wat oudere nummers opgeduikeld nog. En daar wat van gemaakt. En uiteindelijk ben ik daar met een bassist begonnen. Een contrabas. Marco Onyx op contrabas. En langzamerhand hebben we een drummer. Fokker de Jong. En pianist Rob Geboers erbij gevraagd om te komen spelen. Mm. En zodoende is die band eigenlijk ontstaan. Vanuit een machteloosheid idee. Ja, ja. En de muziek is zijn eigen werk. Het is eigenlijk allemaal eigen werk. En het is gebaseerd op jaren 20 stijl. Hokum en vaudeville muziek. Ragtime. Echt oude stijlen. Dansstijlen uit de jaren 20. De Roaring Twenties. Ja.
1: Heb je van al die verschillende stijlen. Heb jij zelf een favoriete stijl?
2: Ja, ik vind die echte oude muziek Delta Blues, Vaudeville, Hokum.
1: Gewoon alles.
2: Dat, ja, eigenlijk. Ja, ja. Ja, het is heel intens. Het is heel echt. En spreekt mensen meteen aan. Het is dansbaar. Het is swingend. Het is vrolijk vaak ook. Delta Blues is wat triester, zeg maar. Hè. En deze band is eigenlijk meer het wat vrolijkere werk, zeg maar. Ja, Ragtime. Ja. Ja.
1: En als ik het goed gelezen heb, dan, of goed onthouden heb, dan was John Lee Hooker een van de eerste waar je naar luisterde. Klopt dat?
2: Ja, nou, mijn vader die draaide vroeger veel blues, want die nam muziek op van de Belgische radiozender, want wij woonden in Den Bosch en daar kon je dan de Belgische radiozender ontvangen. En die hadden op donderdagavond een programma, dat heette Boom Boom. En daar werd op een gegeven moment, ging hij daar opname van maken op zijn oude bandrecorder. Ja. En dat draaide hij dan de hele week af. Dus een van de eerste nummers die me echt heel erg raakte was een nummer van John Lee Hooker. Ja. Ja.
1: Oké, ja. Mooi.
2: Ja.
1: En het heeft een beetje te maken met die Blues for Kids. Maar je hebt verschillende theatervoorstellingen gemaakt, toch? Over Frederik Spicht en nog eentje over Robert Johnson.
2: Ja, ik heb een drietal vier theatervoorstellingen gemaakt. Twee met Mark Stakenburg samen en eentje met Frederik Spicht. En dan heb ik ook nog een solo voorstelling die eigenlijk nog steeds wel te boeken is. Preaching the Blues. En dat gaat over het ontstaan van de blues. Mm-hmm. Ja.
1: Oh, mooi.
2: Ja.
1: Dat staat er toevallig op YouTube?
2: Daar staan wel dingen op YouTube. Kun je wel vinden. Ja. Want volgens mij hebben we de hele voorstelling over Robert Johnson opgenomen in Blues in Wijk. In Wijk bij Duurstede. Volgens mij staat die erop. Okay. Even googelen.
1: Die ga ik opzoeken.
2: Ja.
1: Dat is mooi. Even kijken hoor. Eentje heet trouwens Dockery Farms. Hè?
2: Mm-hmm.
1: Ja. En dan gaat het nummers over Charlie Patton. En dan denk ik ook meteen aan Howling Wolf eigenlijk.
2: Ja.
1: Zijn leerling eigenlijk.
2: Ja.
1: Kun je daar wat over vertellen? Over want je begon trouwens te spelen met een nummer wat nog ouder is.
2: Ja.
1: Maar kun je wat vertellen over die begintijd?
2: Ja, de muziek komt natuurlijk uit de velden. Het is ontstaan tijdens het zingen en het werken op de velden. Om het werk wat aangenamer te maken. En om een soort ook groepsgevoel te creëren met elkaar. En uiteindelijk is daar... zijn daar gitaren, banjo's in het begin bijgekomen. En uiteindelijk werd dat op die... plantage van Dockery Farms werd dat heel veel gedaan, werd er muziek gemaakt. En dat mocht ook van de blanke man die daar op dat moment zeg maar de baas was. Zeg maar. Die vond dat zijn slaven eigenlijk goed behandeld moesten worden, omdat ze dan productiever werden. Dus die plantage van Dockery Farms, dat werd ook meteen de grootste en meest productieve plantage in de hele Mississippi Delta. Juist omdat hij goed was voor zijn werknemers, zeg maar. Mm-hmm. En op zaterdagavond mocht er muziek gemaakt worden. Dus dan kwamen jongens als Charlie Patton en Robert Johnson kwam daar ook naartoe. Son House, die was daar kind aan huis en die speelde dan daar s'avonds. En het was één grote happening van muzikanten bij elkaar die het allemaal weer van elkaar leerden. En zodoende dus ook Muddy Waters en Howling Wolf en al die anderen die later in Chicago heel erg veel succes kregen. Ja.
1: Ja.
2: Dat begon allemaal op die Dockery Farms plantage.
1: Ja, de geschiedenis is mooi.
2: Ja,
1: maar wel mooi.
2: Ja.
1: En ik heb wel eens gehoord dat bijvoorbeeld Robert Johnson, geloof ik, zelfs helemaal naar Chicago en zo reist, hè, om opnames te maken of om in ieder geval te spelen.
2: Ja.
1: Dus ze reisden echt heel ver.
2: Ja, ze reisden heel ver en vaak ook per trein. Hè. Dan sprong je achterop een goederentrein en dat noemen ze hoboing. En dan ging je van A naar Z met je gitaar op je rug en van A naar B met je gitaar op je rug. En dan speelde je op elke street corner die er was voor een paar nickels en dimes, hè, want zo ging het.
1: Ja.
2: En dan kon je weer een stukje verder. Ja.
1: Mooi.
2: Ja.
1: Nou ja, eigenlijk zou ik nog wel wat nummers willen horen.
2: Ja, dat kan.
1: Dus heb jij zelf nog wat wat je heel graag wil vertellen? Of wil je muziek maken?
2: Nou, ik vind muziek maken wel heel erg leuk. je kunt op mijn website kijken. Misschien als je me een keer live wil zien, dan weet je waar ik speel. Dat is bobrokken.nl met CK. Brokken met CK.
1: Dat wel met je, dat niet met je artiestennaam.
2: Dat is niet mijn artiestennaam, nee. Dat is mijn gewone naam. Ja. Big Bo was al bezet.
1: Ja.
2: Trouwens, niet echt heel fraaie site trouwens.
1: Je heette trouwens Big, of je kreeg die bijnaam omdat je gewoon een groot geluid had, toch?
2: Ja, ik speelde vroeger veel in Amsterdam. En daar speelde ik met een stel Amerikanen samen. En ik had altijd een hele grote versterker bij me. En ik speelde eigenlijk veel te hard. En toen vonden ze altijd dat ik veel te big was. Okay, big sound.
1: Weet maar dat wel. Was dus niet dit soort muziek?
2: Dat was toen andere muziek, ja.
1: Oké.
2: Wel blues, maar ja.
1: Ja, andere soort, CZ Top-achtig.
2: Ja, misschien wel, ja.
1: Ja. Nou, dankjewel nog een keer voor de mooie muziek. Even om hier te zijn. Je komt helemaal uit Oosten.
2: Ja, Ik kom uit ja, bij Almelo in de buurt. Hè?
1: Ja.
2: Dus, nog anderhalf uur rijden straks.
1: Ja. Maar je kan hier nog een beetje bij tekenen.
2: Ik ga nog een beetje spelen.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel.
2: Ja, graag gedaan.
1: Dat was Big Bo. Dat is Big Bo. Big Bo Brokken. Brokken, gewoon op zijn Nederlands. Hij komt uit het oosten van Nederland. Hij heeft net een nieuwe CD uitgebracht. Met zijn band The Hokum Syndicate. Keep on Walking. Kan je hem op internet vinden. En hier gaat hij weer mooie nummers spelen. Uit de jaren 20, 30, 40. Misschien nog eerder. Big Bo, daar komt hij aan.
2: Ja, en nog een nummer van... deze is misschien wel leuk. Country Blues van Muddy Waters. Eigenlijk zijn allereerste liedje wat hij opnam toen hij in de Mississippi Delta nog woonde. Voordat hij naar Chicago ging, wat ik net al vertelde. Veel muzikanten trokken naar het noorden omdat het leven in het zuiden ondraaglijk werd vanwege de discriminatie. De slechte omstandigheden. En in de grote stad in het noorden, in Chicago, in Detroit en in St. Louis. Daar was geld te verdienen in de staalfabrieken en in de, nou ja, in de industrie. Dus daar was het leven een stuk beter. En dachten ze. Maar Muddy Waters die nam het liedje Country Blues op toen hij in 1942 op de veranda van zijn hutje zat. En daar stapte Alan Lomax uit de auto die in die tijd heel veel opnamen maakte. En die nam dit nummer op van Muddy Waters. Zijn allereerste liedje, misschien wel zijn allermooiste ook.

Volgende liedje is een gospel. Ik ben soms nachtenlang aan het surfen op de internet, op YouTube filmpjes en dat soort dingen. En van het ene kom je dan in het andere en dan rol je vanzelf in zo'n automatisch in zo'n loop waarin je van alles tegenkomt wat je nog niet eerder hebt ontdekt. Ik ontdekte iets van Blind Connie Williams. Vier filmpjes staan erop, of drie filmpjes van hem staan erop. Meer is er nooit opgenomen van hem. En hij zingt die echte oude gospel, maar dan in de oude blues-stijl. En voor de deur van de kerk, als de kerk dan op zondag uitliep, dan speelde hij daarvoor wat muntjes. En het nummer wat ik ga spelen is echt een oude gospel, traditional. Het is een heel bekend nummer, het heet Take My Hand, Precious Lord.

ga een liedje spelen van mijn band. The Hokum Syndicate. Deze heet I Live in a Ghost Town. Het is een eigen liedje over verdwalen in je hoofd.

0: eentje van de Hokum Syndicate. Alright. Eens kijken of dit nou lukt met die... met dat blaasding. Of heb ik dat hier nog ergens liggen? Ja,
1: denk het wel.
0: Ik heb er gelukkig nog één bij. Reserve. Kijk maar. Oh nee, die past niet. Nou ja, dan doe ik het zo. Iets over New Orleans. De mooiste stad in het zuiden van de Verenigde Staten.

Leaving New Orleans. Dankjewel. Een liedje over een hobby van me. Een hele dure hobby trouwens. Ja, je hebt soms, sommige mensen hebben een hele goedkope hobby en ik heb een hele dure hobby. Dat zou kunnen. Nummer heet When I've Been Drinking.

Je luistert naar Blues & Friends hier op Eemland 1. Elke maandag van 9 uur tot 11 uur kun je luisteren. www.eemland1.nl. Je hebt geluisterd naar Big Bo. Nederlandse bluesartiest, was fantastisch. En tot volgende week.

0: Stef Banstra met het NWS Journaal. De gemeente Stadskanaal opent opnieuw een nachtopvang voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. Het gaat om 60 tot 70 mensen voor wie nog een plek gezocht moest worden. Medewerkers van het Rode Kruis hebben eerder maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. De gemeente Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke noodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het ebola-virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. En dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren opgepakt. Dat is volgens internationaal recht illegaal. Daarna werden ze tegen hun zin meegenomen naar Israël. 2 andere opvarenden, een journalist van BNNVARA en zijn cameraman, waren eerder vandaag al geland. De 6e Nederlander heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later terugkeren. En spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van zo'n 2,7 miljoen euro... omdat er vorig jaar te veel storingen waren die een grote impact op de dienstregeling hadden. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er van het ministerie van Infrastructuur maximaal 520 mogen zijn. Volgens ProRail werd het grootste deel van die storingen veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdieven of aanrijdingen. Ook zegt ProRail dat er vaker storingen zijn door tekort aan materieel en ook personeelstekorten. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NWS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Van de outtakes van Stevie Ray Vaughan uit de jaren 80, begin jaren 80, was dit het nummer So Excited. En dat is ooit verschenen, gelukkig, op plaat en op cd, Stevie Ray Vaughan. Een groot voorbeeld van hem, Buddy Guy, waar hij veel van geleerd heeft. Die is de oorspronkelijke schrijver van een nummer wat Stevie Ray Vaughan ook gedaan heeft. Let Me Love You Baby. Hier is dus Buddy Guy, het origineel.

Dat was het origineel van Let Me Love You Baby. Dat was Buddy Guy, een van mijn grote helden. Maar ook de grote held van Stevie Ray Vaughan, die ik daarvoor draaide. Leuk trouwens, dat heb ik helemaal niet gezegd net, dat je luistert naar Blues & Friends hier op Eemland 1. Dat kan ook elke maandag van 9 uur 's avonds tot 11 uur.

Slow Dancing in a Burning Room. Dat was Martin Miller samen met Josh Smith, de gitarist. En je kan altijd luisteren naar www.eenmand1.nl via internet. Dan is het over de hele wereld te horen wat ik hier draai. En misschien luistert Mijntje wel, want dit nummer was voor haar. Ik hoop het. Het volgende nummer komt van een man die heel populair was in de jaren 20-30. Dat draai ik wel eens vaker van die bluesmensen voor de oorlog, voor de Tweede Wereldoorlog. En hij werd wel later opgenomen, dat gebeurde ook vaak. Heel veel van die oude bluesmensen die werden herontdekt, die werden opnieuw ontdekt door blanke studenten in de jaren 60. En toen gingen ze de studio in om hun oude materiaal opnieuw op te nemen.

Oh, daar ging wat mis met de cd. Dus er kunnen toch krasjes op zitten. Dat was trouwens Blind Connie Williams. Ik ga maar weer snel verder met John Lee Hooker. Alsof er helemaal niks gebeurd is.

0: ain't got no end.
1: John Lee Hooker, helemaal uit zijn begintijd uit 1949, toen hij nog redelijk onbekend was, hoewel hij toen ook wel populair was. Hij nam onder verschillende namen, daarom, nu is het eigenlijk wel bekend, maar daar was het vroeger allemaal wat ingewikkelder om nummers van hem te vinden. Hij heet dus John Lee Hooker met een H. Hij nam ook op onder John Lee Booker en alleen John Lee, onder allerlei contracten uit te komen van platenmaatschappijen. Oh, sorry. Sorry. Om onder allerlei contracten van platenmaatschappijen uit te komen. Omdat hij gewoon geld wilde verdienen natuurlijk. John Lee Hooker was dat. Booker White. Die speelt de Aberdeen Mississippi Blues. Daar kwam hij vandaan. En hij speelt echt de ouderwetse blues. Waar je kan voorstellen dat het echt urenlang doorgaat. En dat het echt dansmuziek is. Dus hij speelde het in een café. Dat heette een juke joint. En dat ging maar door. Aberdeen Mississippi Blues. Booker White.

Dat was een hele goede band, vond ik. L. Fish uit België. 1999 was dat. Ze zijn jammer genoeg ergens rond die tijd gestopt. L. Fish, een Belgische band. Verder met Fantastic Negrito. Een moderne band, een moderne artiest. Met zijn nummer Night Has Turned Today. En het is een beetje gospelachtig, een beetje oud blues, rootsachtig. Het is in ieder geval een man die allemaal invloed in de blues heeft gevonden. Onder andere, hoe heet hij ook weer? Lightning Hopkins. Alleen dat, ja, dat merk je misschien niet echt in de muziek, maar hij heeft toch allerlei voorbeelden in de blues.

De gospel van de moderne bands. Hij gaat nog eens even verder ook, maar dan hoor je tenminste dat het een goede band is. Ik wou zeggen de gospel van Fantastic Negrito. Een hedendaagse blues en roots band van alles en nog wat. Maar luister maar naar ze. Fantastic Negrito. En de hele tijd ga ik nu terug de geschiedenis in naar 1978. Naar Tom Waits. Van het album wat hij toen uitbracht komt het volgende nummer. Tom Waits begon als een jazzpianist in allerlei clubs. En van daaruit groeide hij uit tot in de jaren 80 echt heel erg improviserend. En in de jaren 90 weer een beetje terug naar de blues en de roots. Dit is uit 1978, Tom Waits.

0: Oh yeah. Thank you.
1: Johnny B. Moore. Hij speelde het live at the Blues Chicago. Een club in Chicago is dat Johnny B. Moore. De volgende artiest, Ted Russell Camp, is ooit twee keer zelfs hier bij mij in de studio geweest. Bij ons, moet ik zeggen. In Baarn. Nu Eemland 1. Ted Russell Camp. Het is een bassist. Hij speelde één keertje gitaar. En de tweede keer kwam hij echt puur als bassist. En hij heeft ook een CD uitgebracht met allemaal basnummers die hij zelf geschreven heeft. Ted Russell Camp.

Hey baby, the land of the new rising sun. Dat was Jimi Hendrix van opnames die na zijn dood uitgebracht zijn. Leuk dat je luistert naar Blues & Friends elke maandag van 9 uur 's avonds tot 11 uur op Eemland 1. Leuk dat je luisterde en tot volgende week.

0: Stef Banstra met het NWS Journaal. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen in kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp maakt ook bekend dat Marie Verbraker Blommaert is overleden. Zij zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraker Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft de meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NWS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht. Eemland 1. Non-stop.

Stef Banstra met het NOS Journaal. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de krachtigste en grootste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Uiteindelijk wil eigenaar Elon Musk met SpaceX mensen naar de maan en Mars brengen. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar toen werd de lancering op het laatste moment afgeblazen. Ruim een uur na opstijgen landde de raket net op een platform in de Indische Oceaan. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. Deze week zijn twee mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen van kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp Vught maakt ook bekend dat Marie Verbraken-Blommaert is overleden.